0: is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor lichte mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. LaBeouf is onder meer bekend van de Transformers-films. Hij pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling en hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwert en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor een geschrapt plan voor een Holwert aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland

7 miljoen euro uit voor betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het weer: in het westen regen. In de rest van het land is het even droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert nu te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina in de buurt is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren daar op dat moment 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielminister Van den Brink heeft met Italië afgesproken dat dat land weer asielzoekers zal terugnemen. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste EU-land dat ze bereiken. Maar Italië neemt al jaren geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nou, volgende week vrijdag zal dat land het wel doen. In Italië komen veel migranten aan uit Afrika. Nederland heeft de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije speelde het soms te lief. Dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek. Wel zijn er kleine aanpassingen nodig, zegt hij. Het weer in het westen regen en de rest van het land droog bij een graad of 13. Overdag opnieuw regen en maximaal 19 graden.

0: is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt er verder gepraat over een definitief einde van de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren daar 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is niemand gewond. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielzoekers die via

tegen. De prijs van een legaal pakje sigaretten is sinds 2017 verdrievoudigd. Dat kost nu 25 euro. Het doel was om het aantal rokers terug te dringen, maar het nicotinegebruik steeg. Vooral doordat de verkoop van illegale tabak fors is gegroeid. Het weer in het westen regen. De rest van het land is het eventjes droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt maximaal 19 graden.

0: met het nieuws van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt-het-vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken

De bedrijven. En daarom werd de fabriek van Friesland Campina ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt, waren er 40 mensen aan het werk. Na enkele uren was de brand onder controle. Volgens de burgemeester is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand bij het wegenbouwbedrijf in Leerdam is nog niets bekend. In Angola zijn tientallen nieuwe diersoorten ontdekt. Het gaat onder meer om een gepantserde roofkrekel, een koperkleurige rups en een krabspin die soms fluoriserend is. Een groep wetenschappers deed in februari onderzoek op een hoogland in het oosten van Angola. Vanwege aanhoudende burgeroorlog, landmijnen en slechte bereikbaarheid werd daar eerder nog weinig onderzoek gedaan. Verwacht wordt dat er nog meer nieuwe soorten worden ontdekt, omdat er ook meerdere insecten nog moeten worden onderzocht. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Nederland kreeg wel verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Het weer wisselend bewolkt met enkele buien bij een graad of 13. In de loop van de dag opnieuw buien, soms met hagel en onweer. Het wordt maximaal 19 graden.

0: 1 met het nieuws van 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog.

0: flaca. Veel van die middelen die de Nederlandse bedrijven importeerden uit India kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. De plek waar een kind wordt geboren heeft invloed op de gezondheid rond de geboorte. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus MC in Rotterdam. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte 2 keer zo hoog als in andere wijken. Ook worden daar meer baby's te vroeg geboren en zijn ze vaak kleiner dan in de rest van Nederland. Volgens de onderzoekers kan onder meer luchtvervuiling invloed hebben.
1: Liefde voor Limburg.
2: Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.
1: Dit is L1.

0: Raindrops keep falling on my head.
1: Ja. Jij daar zo over zingt, zeg.
0: Ja,
1: ik word daar niet vrolijk van.
0: Een beetje, dat het toch een beetje, dat ze het zegt van een beetje, hè, dat was het een beetje. Nou goed, eerst maar eens even wakker weer, jongens, hè.

0: trotseerde weer en weer een applaus voor de makers en alles met iedereen die betrokken is bij de Bokkenrijders.
1: Ja.
0: We hebben natuurlijk fantastisch gezongen. We zogen de hekken nog allemaal stoon. Van de mensen die allemaal door het stadion toegeleid werden, door een plekje kregen en zeiden van, nu mogen we goed kijken. Maar we waren net zo'n ponchootje om, hè. Dat was echt dat was een beetje een doppertje.
1: Een ballet, hoor.
0: Maar goed, door BVB, wat zei onze Dominique Jan?

0: verkoopt, dan vond je het wel prachtig, zegt ze. Want het heeft nog de moeite genomen om gisteravond om 4:30 even een appje te sturen te zeggen. Wat een waanzinnig cadeau ik mogen winnen wie gisteren naar de bokkerij is geweest. Het woord fantastisch. Echt geweldig genoten van de voorstelling. Samen met de man. Bedankt.
1: Ja. Heel gedaan. Nou, wij zijn blij dat ze hebben kunnen gaan.
0: Ja, he? Zeer zeker. Ja, het is dat voor natuurlijk geen keer te zal. Want we moesten weer vroeg op natuurlijk.
1: Ja.
0: Moet er nog een keer gewoon kieken. Maar als je ook het mee hebt gemaakt, laat het even weten. Spreek het even in via de L1. De burger wie het geweest is natuurlijk.
1: Ik wil even over wat anders hebben.
0: Oh. Wat is
1: we zijn op zoek naar een WK-fan.
0: Ja.
1: Geloof, een Limburgse WK-fan.
0: Ja.
1: Nou, als je gisteren gekeken hebt, dan ben je meteen geen fan meer, denk ik.
0: Nou. Moest me even bierproten. Ik heb het niet gezien. Was los.
1: Heb je het niet gezien?
0: Nee, ik heb het niet gezien. Nee, ik heb bezoek.
1: We hebben het gisteren over de Oetswaai-wedstrijd.
0: Ja, hebben we 3-0 gewonnen, of niet?
1: Ik dacht 5-0.
0: Ja.
1: Ze hebben met 0-1 verloren.
0: Echt, hoor.
1: Ja, ik zeg het lachend.
0: Maar... Die zijn afgedrukt dus.
1: Dat kent ze wel een beetje zeggen, ja.
0: En dat team... Maar wacht even, Algerije...
1: Bakker,
0: dat
1: is, de slager...
0: Ja, de kruiden niet in. Ja, in Algerije, door. Meer is dat niet, hè?
1: Nee.
0: Komen met zo'n klein busje, met 5 man. Ja. 3 busjes.
1: En dan...
0: Die miljonairs hier, die...
1: Ja.
0: Ah, ik vind het echt niet kennen eigenlijk, hè.
1: Maar goed, blijven we dan wel op zoek?
0: Ja, kijk, er zijn toch altijd mensen die de ogen even toe door en zeggen van... Nou ja, het is mijn oefenputje, hè? Ik bedoel, het is mijn Oetswaai-wedstrijd, hè?
1: Ik hou ook mensen zeggen, ja, die verliezen expres. Dan weet de concurrentie, weet niet wat ze...
0: Wat ze kriegen, ja, dat kan ook wel zo zien, ja, ja. Hè? Of steken ze alleen maar te zwijgen door op het veld en blaffen te voetballen.
1: Ja.
0: Nou, ik ken de koppen wel even bijpakken wat de landelijke media zegt.
1: Nou,
0: RTL zegt, teleurstelling steeds slordiger Oranje. Dit wil je niet in een Uitswaai-wedstrijd. Oranje heeft het nakijken laten treffen Algerije. Maar goed, er zit een foto van Koeman en die andere miljonairs zitten allemaal op het veld. Zo, ja, dan moeten ze toch wel diep samen. Zit
1: Koeman te huilen?
0: Nee, die zijn niet te huilen.
1: Oh, net
0: ik denk dat ze zelf zeggen van...
1: Ik krijg net... Dat ook binnen.
0: Ja.
1: Heeft niks met voetballen te maken. Alhoewel,
0: ja.
1: Het was in een stadion. Je zei het al natuurlijk, hè. De Bokkenrijders.
0: Ja.
1: Kijk hoe ze erbij stonden.
0: Oh.
1: Echt.
0: Ja, maar goed, kijk, het maakt niet zoet, hè. Ken de meeste kennen ons ook wel een beetje zo en een ponchootje aan hebben gehad. Maar als ze achteraf zeggen het was fantastisch, dan maakt het weer uiteindelijk ook niet zoet.
1: Nee, dat is waar.
0: Kom ik wel even over het grootste gordels met die drones waar we gistermorgen over hadden. Want ja, ik wil ook eens zien gewoon.
1: Misschien moet ik Serve Hermans regisseur.
0: Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. We moeten natuurlijk gelinkte felicitaties overbrengen. Dat tenminste zeggen dat het allemaal wel fantastisch is.
1: Ja.
0: Want daar ga je natuurlijk wel om. Goed, laten we eens even beginnen met de dag van vandaag. Want we zien natuurlijk begos met deze dansdonderdag. Want de dansbare plaatjes die komen ook al binnen via de L1. Eerst maar eens even kijken. Fransje Broekhuis. Ja, want gisteren hadden we het pleetje van vandaag natuurlijk al. Hadden we kunnen bewaren.
1: Het is geen verrassing meer.
0: Nee, maar goed.
1: Nee, toch?
0: Het is wel een hele belangrijke dag. Hè? Daar moeten we nog een keer erin haaien.
1: Ja, vind ik wel. Daarom pakken we hem er gewoon bij. De dag, internationale dag zelfs, voor kinderen die slachtoffers zijn van agressie.
0: Just a man, dat is hem.
1: Nou ja, daar kun je dus gewoon, denk ik, niet vaak genoeg bij stilstaan.
0: Mm-hmm.
1: Hè, want ja... Als je slachtoffer bent van agressie...
0: Ja, zeker als je kind bent.
1: Oeh. Ja, daar word je niet blij van. Nou ja, goed, ik denk dat alle kinderen in oorlogsgebieden ermee te maken hebben.
0: Zeker.
1: He, dus sta er lekker bij stil. We zien inderdaad een soort van monument voor die kinderen... Op het plaatje van Frans Broekhuis staan. Ja, ik zei het
0: Jantje Beton, hè?
1: Daarvoor op staat toch dat kindje volgens mij van Jantje Beton.
0: Ja, misschien is het er wel van afgeholen. Dat is toch weer afgeleiden ervan, hè? Zo'n kinderen. Oké, internationale dag voor de kinderen die slachtoffers hebben agressie. Ja, wat voor plaat doet erbij?
1: Dat had hij gisteren ook al. Omdat hij toen de verkeerde dag had, zei hij ook al ABBA met Slipping Through My Fingers.
0: Slipping Through My Fingers, ja. Van ABBA. Gooi het erbij zitten. Nou, dan komen we naar de kalender.
1: De kalender, ja, dat is ook zoiets.
0: Oh.
1: Want waar Frans Broekhuizen dus over die dag voor de slachtoffers van agressie hebben, kinderen, heeft... De kalender het over een hele andere dag.
0: Oh, dat heeft meer te maken dat we natuurlijk in een provincie leven... waar we aan een paar kanten zijn omringd door andere landen.
1: Ja, zo en is het.
0: Dan vieren ze het, begriepig.
1: Ik zou eerst even beginnen met de QR-code.
0: Ja, dan zullen we het even instarten. Ja. Nou, dit is de QR-code. Hoor, daar ben ik al. Hopelijk niet zingen op een WK dit, hè, maar... Oh, dit is een baan, hè?
1: Ja. Het is namelijk... Een Pruisische dag,
0: sacramentsdag. Hebben ze weer vrienden? Ongelooflijk.

0: internationale cup druk. Cups in de stad, wat Suze Bruze. Cups in de stad, wat Suze Bruze.
1: Pak je voor mijn koffie.
0: Hoppakee, ja, die Bruze. Ze komen weer allemaal koffie, koek gekopen. En natuurlijk, s'morgens om 10 uur een hele goede vette dikke friet. Lekker mooi, lekker man. Lekker
2: dikke friet. Houd erop op deze tijd, man.
0: Lekker dikke friet. Boom, mensen, gisteren, Michel Rutte, dat was jeurig. Dat is allemaal een goede dikke friet gegeten, heb ik gisteren.
2: Ik ben wel benieuwd waar hij nou naartoe geweest is.
0: Ja, ik ook eigenlijk. Waar gewoon
2: een keer. Ja, hij is dus van de andere kant op gegaan.
0: Ik ben wel wat ik geweest. Dus van de grote rompenvlees op het tof gelegen. Oké, dames en heren, laten we binnenkomen de appjes via onze welbekende app. En het Sinderovul die we binnen hebben gekregen. Nou, nou. Man. En toch was het weer Jan Stultjes die al allereerste was, hè?
2: Ja, die was er om 4 minuten over 12:30 vannacht al. Die zegt, ik ga voor de voorgroeier voor Manfred Mann's Earth Band en Blinded by the Light.
0: Blinded by the Light van Manfred Mann's Earth Band. En nou, ik moet toch wel zeggen, hebben van een week, gisteren moest er een beetje later beginnen en ook heel later op de fris gezeten. Wat er vandaag naartoe moet, het is even afwachten. Maar er was wel 1 minuut veel veer, was er al bij ons binnen. Goedemorgen, Erwin.
3: Goedemorgen, Maarten.
0: Hey,
3: en dan hallo, man. Best
0: voor
3: een
0: joh.
3: Ja, dat is
0: wel dance, donderdag. Ja, nou, ik kan
3: het wel
0: zeggen.
3: En Silver.
0: Silver?
3: Met Turn the Tide.
0: Oh.
3: En iedereen een kleine donderdag, werken ze allemaal. En Dio.
0: Ja, Dio, ik weet of er vandaag op de fris schijt, dan moeten we even afwachten. En ben Mauricio Magiels. Ja. Mauricio, goedemorgen wel.
4: Hey, goedemorgen, hey. Mannen. Ja.
0: Hallo,
4: is
0: dag,
4: het is donderdag.
0: Ja.
4: We zijn lekker bezig aan mijn dagdienstje. En ja, we gaan ook hier wel lekker met de voetjes van de vloer. En het gaat goed met de nieuwe plaat van Tino Martin.
0: Oh.
4: Jong en dom.
0: Oh ja.
4: Man, ik wens je een fijne uitzending. Even gezond, altijd rustig. En dan wordt morgen weer. Radio.
0: Radio, we hebben een lekker nachtdienstje. Koetsje door de ganse provincie natuurlijk. Dat mogen ze zich ook doen. En er vooral zorgen dat ze een dansbare plaat hebben. Man for Man's Urban, Blinded by the Light en Silver Turn the Tide. En ja, ABBA, Slipping Through My Fingers. Ik weet niet of die echt dansbaar is. Maar natuurlijk wel bij het thema. En we gaan hem maar een keer vergeven voor deze keer voor Fransje Boekhuizen. Want gisteren had het toch wel fout. Zonder een beetje dat neven. Hello.

0: toe natuurlijk. Net nadat dit plaatje uitkwam van Roxette, He Be L1 in de Ellen Ochtendshow. En dat was een ding. Nou, daar werden ze misselijk van. Wow, ho, ho, ho. 20-6 gewoon. Het is een lekker vreugd. Maar als ze de boete kiezen. Nou. Ze binnen mogen blieven vandaag. Dan blieven maar lekker binnen. Want de Pruisen die komen. Zeker op de weg. Is allemaal gedrukker weer. Door het outlet toe en zo allemaal. Dan moet ze nog vet noem. Koffie inkopen en zo. Wat vind je het geten?
1: Nu komen ze naar Mung, hè? Naar de outlet.
0: Ja, naar de outlet. Dat is geen los, hè? Blijkbaar. Man. Als ze de binnenkomst en weer zo gelieken. Dan is de eerste vrijheid krammer klaar doen, hè? Dat wou ik gewoon niet.
1: En als ze de binnenkomst, dan is het of wordt ze in het Pruisisch aangesproken.
0: Deze vroeger gelijk als ze geen cups, hè? Nederlands, Duits, Engels.
1: Doen ze dat tegenwoordig?
0: Ja, dat doen ze. Ja.
1: Maar nooit.
0: Ja, er zijn mensen die spreken en die achter de kassa staan. Die spreken de Nederlands plat. Die weten Nederlands niet. Nee, hè? Nog niet eens Nederlands, dus we willen Engels. Oké.
1: We weten ook niet wat Remung is.
0: Poedert maar in de teut, zeg ik altijd. Griet, ga je op mij doen.
1: Aftikken, Pascal. Aftikken.
0: Aftikken. Ja, moet je poeten de dinges. Goed zo, dat is het. Goed, we gaan eens kijken wat we binnen hebben gekregen. Wat waren Marusje Michiel zal hebben van Ewek Hall en andere belangrijke mensen. Maar goed, de Ronald de Buxemeisters in de ogen.
1: Ja, zeker. Die zegt, goeiemorgen Pascal en Maarten. Op deze Dance Donderdag ga ik op deze regenachtige dag voor Lucenzo en Don Omar met Danza Caduro.
0: Dat is wel een positief plekje om de zonnetje
1: toch een beetje de zonneschijn.
0: Ja, duidt dat toch weer goed.
1: Ja,
0: heerlijk man.
1: En dan moet ik toch even wat laten horen.
0: Wat, moest ik het laten huren?
1: Ja.
0: Wat?
1: Luister eventjes heel goed mee.

0: Nou, vooral met de balen af, wat is er destijds gebeurd met Johnny Kaakman? Was er verleefd om te meiden met de rally van Monte Carlo?
1: Volgens mij was het toen een pitspoes.
0: Nou, met de blauw pekskaan.
1: Ja.
0: Dat hing dat museum.
1: Iedereen deed dat nog, hè?
0: Zeer verbeeldig geluid. Iedereen denkt van, wow, is de peksing gebleven?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Man, dat voelt strak,
1: Herman Meijers komt daar dan weer mee.
0: Tuurlijk, Herman Meijers. Tuurlijk.
1: Het nummer heeft hetzelfde wijsje als Weekend. Ja, dat hebben we begrepen. Het heet Rally Monte Carlo.
0: Ja, van Urdevaar.
1: Uit 1981.
0: Is dat zo?
1: Oh, hoor, ja, ja, ja.
0: Aantal.
1: Nou. Ik wist niet dat het gemaakt was.
0: Ik gewoon niet. Ja, goed, hebben we het wel.
1: Ja.
0: Dan gaan we even door de man die gisteren code 94 heeft gedaan.
1: Ja, oh ja.
0: De hele dag een beetje dom kijken. Zo gaat dat. Michel Bakker, goedemorgen. Ik hoop dat alles goed is gegaan.
2: Goedemorgen, Pascal, Maarten, hey. Vrienden en de gezellige community van de vroege donderdagochtend hier, de Bargaande, ja. Met de volgloeien. Ik zal vandaag te denken aan Booming Support met de rode schoentjes.
0: Ja,
2: dan hebben we ook volgloeien in Dance Donderdag. Goed, de Bargaande gaat ook vandaag weer op links door. Ik wens iedereen een hele schöne donderdag en we spreken ons morgen bij Feel Good Friday. Dit was de Bargaande.
3: Radio
0: Ik klink nog een beetje beteuterd, hè? Want
1: ik zo over die code 5.
0: Nee, ja, maar goed, hij zal wel weer gehoord. Hij zal wel weer in de pocket hebben. Dus neem hier als een beetje een opfriscursus, hè?
1: Ik heb met de benen op tafel gezeten, denk ik.
0: Zo, ik weet het niet. Ik hoop dat er geen zwijt voor het heet gaat, hè? De Joker van Postel, Jokertje, goedemorgen.
4: Goedemorgen, mannen, goedemorgen voor u.
0: Ja, Jokertje. Onze mensen leer.
4: Dus even kijken. Ik ga vandaag eerst naar ziekenhuis leer. Niet voor mezelf. Ik moet het afleveren van een baasje bij ziekenhuis. Dan nog ga dit naar onze vrienden en opboeken. En dan zien we wel weer. Ik ben op een moment nog helemaal niet van de eerst de lading ophalen eerst.
0: Ja, ja.
4: Voor de vogeluur van vandaag, op deze dans zondag, daar kwam ik voor een pleitje van de Contours. Do you love me?
0: Ja, ja.
4: En voor de rest, kijken wat er allemaal heeft gebeurd. Iedereen heeft mijn werk gewerkt voor de chauffeurs. De Zalentjes en Radioa.
0: Radioa, dankjewel hoor.
1: Ik moet eerlijk zeggen, Joker had gisteren zoiets van... Ik lach me kapot als Oranje vanavond met 3-0 wordt ingemaakt.
0: Ja, ja, dat heeft
1: hij al gelijk gekregen. Het is wel 1-0, maar goed.
0: 1-0, maar ze zijn wel ingemaakt. Ze zijn wel afgedrukt, hè. Dus zorg ook wel voor dat ze volgende week tegen moeten. Want dan hebben ze nog een oefenputje eigenlijk. Als ze daar middenboden gewoon... Ja, maar als ze daar middenboden gewoon, dan zijn ze duister in. Want ze moeten namelijk tegen Oezbekistan.
1: Wow!
0: Ja, dat moest ik ook kunnen horen, of niet? Dag, ik zoer.
1: Ik spreek me niet meer uit.
0: Nee, ja.
1: Ik durf het echt niet meer te
0: doen. Nou, we gaan vorige week wel weer even voorspellingen doen. Dat komen we zeker even doen. Kort, voor de man voor het vandaag een beetje minder is. Omdat er, ja, ze de shubber in de groen zitten. Ja, die zak zoet de groenje. Want dat is einde modderpool morgen.
1: Nou, we reden langs A2, waar ze bezig zijn. Het is alleen maar water.
0: Het is verschrikkelijk vandaag. En niet te veel naar boete kijken. Christian de Hovenier, daar zit er wel. Ja. Goedemorgen, Christian.
5: Een hele goede morgen, Pascal Maarten. Hier is Christian de Hovenier uit Brunsum.
1: Welkom.
5: Vandaag Dance Donderdag.
0: Ja.
5: Dan ga ik voor Tom Brown met Funking for Jamaica. Dan wens ik een hele fijne uitzending en een schöne dag. En dan zeggen we...
0: Zin in. En daar is fijn om te huren. Ja. Wie heeft er nog meer zin in?
1: Fred,
0: wat zit
1: er? Onze wegenbouwer, het hobbeltje hebben we weer gehad vandaag.
0: Ja, zeker.
1: Goedemorgen, dansen de hoofdvoorgloeiers en wedervoorgloeiers. Begin de dag met een dansje.
0: Begin de dag met een dansje.
1: Oh ja,
0: wat?
1: Ja, want wie vrolijk is in de morgen, die lacht de hele

0: wordt 14 graden, is wel niet veel te lachen. Als je er boven kiest, zijn alleen maar donkere wolken die zich boven pakken, boven Limburgse landschap. Ja. Straks weer opengroeien en een bak ellende omlieg groeien. Bleh. Willen we al een beetje bij? Ik zal eens even een beetje voor kijken. Of tenminste nog wat positieve kan
1: maken. Pak ik even Ruudje uit Klimmen erbij. Want die zegt op deze dance donderdag gewoon ik voor de Wildekker Herzbuben.
0: Met
1: Herzilein.
0: Is dat wel een dansplaat? Oh, ik kan eens een beetje sjonkelen.
1: Ja, zo is het.
0: Dan, doen
1: we. Okay. Maurice van der Vin nog even?
0: Ja, doe even.
1: Want die komt nog met een nummer.
0: Wat?
1: Ja, ik vind het fantastisch.
0: Ja.
1: En dat ken jij ook wel.
0: Wat is dat dan?
1: Dat is echt wel een oude... uit de oude doos komt het,
0: ja,
1: zeg maar.
0: Zeker.
1: En ik denk bij mezelf, hoe kom je er eigenlijk op? En dat klinkt dan als volgt. Luister.
0: Oh, dat ken ik toch wel.
1: Ja.
0: Jody Pijper zit in de bandje, hè? Die zingt
1: ook. Oh, jongen. Dit voel ik nou echt een leuk nummer.
0: Vraag ze toen nog hoog toen, hè?
1: Oh.
0: Ja, toen droeg ze nog kapotte jeans, hè? Ja, dat was een ruige binken.
1: Het heet Cashmere. And loves what you want.
0: Even een klein stukje.
1: Ja.
0: Ach ja, ik ken hem weer, natuurlijk. Maar dat was een ajoerwetse tiet. Goed, we zoeken ze vandaag. De lekkere dansbare platen. Dit was ook zo'n dansbare plaat, een beetje disco-achtig. Maar ja, als ze nog toes bus, dan vul ze niet lekker toes. En blief misschien vandaag toes, als ze een snipperdag hebt. Dan loest ze naar L.A. en Marshmallow Moonshine.

0: prachtig. Van harte welkom zien ze allemaal. En dan gaan we eens even kijken of we deze mensen zo. Dan ga ik Biek en de Brie kennen. Wegen van de Limburgse cultuur en zo. Dat zijn in plaats van vrienden een keer lekker stukje vlaai eten. He, dat zou ook zo zien natuurlijk. Het is toch jammer dat er niet veel van die kruimpjes zien. Gewoon midden in de stad zullen ze vlaai gaan schrijven. Gewoon een lekker stukje vlaai.
1: Ons gewoon het bekken gewoon.
0: Ja, we zien zo weinig bekkers overnacht, hè. Alles wordt overgenomen. Ja, ja. Velden is er bijna overgenomen. Dat is ongelooflijk. Gij maar door. Goed, even het vrolijkheid in de ochtend. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Op deze dance donderdag. Ja, lekker dansen op de donderdag.
0: Ik ga eens even zingen, Marco.
2: Ik dacht bij mezelf oorspronkelijk gezongen van Chuck Berry.
0: Yo.
2: Maar ook naderhand gezongen door Elvis Presley. Long distance information, give me Memphis, Tennessee. Tell me true to pardon, got in touch with memory. She could not leave her number, no, I want no place to call.
0: Yeah.
2: My uncle took the message and he wrote it on the wall.
0: So,
2: ja, Memphis,
0: no.
2: Tennessee, oorspronkelijk geschreven door Chuck Berry, gezongen door Elvis Presley in het jaar 18 maart 1962. So. Radio!
0: Kappakee, applaus voor onze grote vriend. Dit is onze eigen Limburgse Elvis, Marco Vonk. Dankjewel voor die bijdrage deze ochtend. Fantastisch van Marco. Een goveno. Hey. Ik zie hem al voorbij komen. Waar hebben we het gisteren over gehad?
1: Spinazie.
0: Ja, en de man die heeft zelf ook een heel verholder bij geschreven. Wat er wel niet allemaal deed.
1: Ja, over zijn deuren.
0: Ja. Ja, elektrische deuren, draaideuren, schuifdeuren, vouwdeuren, snellooddeuren, branddeuren, slagbomen, hekwerken, garagedeuren,
1: enzovoort. Ja.
0: Moeten we hem namelijk gewoon introduceren op de manier dat we dat zelf bedacht hadden?
1: Waarom niet?
0: Nou, dat kunt toch.

0: Bakkies Groot. Goedemorgen, Popeye.
1: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Hallo, man.
1: Goedemorgen, Gloeibakkies. En dat de Frank Schult is het Bronsum.
0: Ja.
1: De automatische dummeltje op de donderdag.
0: Ja, dat is toch.
1: Ja, man, het is wel donderdag, hè.
0: Hallo.
1: Dance donderdag.
0: In diepe.
1: Dat vier dagen was best doen. En dan hebben we een weekend. En dan hebben we natuurlijk de beachparty in Bronsum.
0: Oh ja.
1: Hopelijk zit het weer een beetje met, maar goed. Het ziet redelijk goed uit. Het zou droog blijven. Dus verzinnen, maar we moeten er toch zelf altijd het beste van maken.
0: Ja, zeker, man. Ja.
1: De klus is voor vandaag.
0: Nou.
1: Nu draaien we de automaatje monteren in Nederweer.
0: Nederweer,
1: en dan nog het sturing in Rie. Mijn inleg voor vandaag op de Dance Donderdag, daar gewoon ik voor Zep met Doe Diddy.
0: Oeh, dacht
1: ik. Dan ik wens je een fijne dag, een schone uitzending en besmeurgen op de Feel Good Friday.
0: Yeah.
1: Radio.
0: Radio. En ik maar typen, hè. De ganse last night, de DJ Save My Love.
2: Ah, ja.
0: Maar goed, doe het de ganse gedaan als het. Maar goed, Popeye, dankjewel, jongen. En ontzettend veel succes vandaag met al die zaken wat ze maar doen. En door het allemaal goed te doen, nee, Wiert.
2: Nee, Wiert inderdaad. Monique de marketenser.
0: Ach,
2: hij komt uit Heur. Goedemorgen, ik dacht aan Justin Timberlake. Met Can't Stop the Feeling.
0: Goeie uur.
2: Ja, zeker. Hansje Dekkers.
0: Ach, het is dan weer.
2: Mergen allemaal.
0: Ja, goeie mergen.
2: Vandaag Geer als vuurgloeier. Rex Gildo. Met Marie, de laatste dans is nog van die. Iedereen een mooie dag, zegt hij.
0: Nou, dankjewel, uur.
2: Mark van Dijk. Goedemorgen, Maarten en Pascal. Op deze dance donderdag ga ik voor Tina Turner en River Deep Mountain High.
0: Prachtige plaat.
2: En hij wenst Peter Meijer heeft hij het al over.
0: Zeker.
2: Heel veel succes vandaag met de Alpe d'Huez.
0: Ja, de mensen bij hem ook. En ja, even zeker. Een applaus voor al die mensen die daar meegedaan. Die ze ook hebben veel geld op mogen halen natuurlijk voor KWF-kankerbestrijding.
2: Ik zal je vertellen, ik heb even Peter van tevoren gesproken.
0: Mm-hmm.
2: We mogen hem bellen straks.
0: Oh, daar gaan we er straks even
2: naar die
0: door.
2: Prestatie.
0: Ja, zeker.
2: Patrick Maas, mm-hmm. voor deze Dance Donderdag. Achterbaan.
3: Van Helene Fischer.
2: Ja, zeker.
3: Maken we, geen probleem.
2: Hansje Pasen, oftewel onze prins Oetgelen.
0: Onze prins is er weer.
2: Ja, goedemorgen Maarten en Pascal op deze Dance Donderdag. Het is echt een klassieker, zegt hij. Nou, ik ben benieuwd hoor. The Real Thing met Can You Feel the Force.
0: Ook lekker, de vergetse koning Harald vergetse. Oh, die heeft van alles ingestuurd. Ja, dat gaat een beetje dubbeld. Nou, gewoon even kijken, want Heron 8 met Weird Stars zit er. Nou, we gaan om

0: Kort ik Harold, zeg het maar zelf even.
1: Goedemorgen, Maarten, Pascal.
0: Hallo, jullie
1: wappies. Vind ik classic woensdag gewoon. Ik wil een nummerje van Cheap Trick. I want you to want me.
0: Oh, dat is een goede hoor.
1: Wat een gammel en een korte woensdag wensen. Radio.
0: Dat is van gisteren. Suus, hè?
2: Ja.
0: Nee, dat geen ogen. Ik snap er ook niks van. Alles fout, dames en heren. Maar dat maakt niet goed. We horen zo meteen wat druk hier bij Here and A with We're Stars. Ja, het ganse systeem is verslagen.
2: Moeilijk.
0: Liggen er onweer.

0: Nou, moet even. Ja, we zitten even. Wacht even. Ja, nee, dat kunnen we goed. Zo. Nou, moet het weer werken. Ja, het was een beetje echt. Dus, ja. Koning Harald, de waren bekwiet. We dachten, ik zou hier zitten. Dus ik dacht, maar kom eens even kijken. Zit, nou, moest mijn burger moest even erbij zitten. Want ze zijn in Godhuis. Dan gaat het allemaal verkeerd, hè. Maar moet ik hier ook nog even boren? Maar even, zo. We hebben hem gevonden. Nou, hè. Hij zit er.
1: Hij zit er. Dan,
0: nou, kom maar, koning Harald.
2: Goedemorgen, Maarten, Pascal. Zie. Alle goede wappies. Ja. Voor de dans donderdag gewoon ik voor Motorcycle As The Rush Comes.
0: Nou,
2: koning is allemaal in de koning donderdag wensen. En radio, hè.
0: Radio, hè. Toch goed gekomen allemaal, hè. Af en toe hebben we ook wat problemen. Er zit er af en toe een burgerschet niet gehoord. Er zit een beetje poep in de oren, zoals we dat in de Limburg zeggen. Maar dat maakt allemaal niet zo. Bij koning Harald, we gewoon een pleasure erbij zitten.
3: Ja, zeker.
0: Dankjewel voor je bijdrage. En dan, dames en heren... Denk over naar Rob van Hoven, onze eigen taxichauffeur. Rob, goedemorgen en welkom in de uitzending. Ben benieuwd, gisteren hadden we nog Johnny Blanco en Mario met de Sjoerd en Tiet. Maar wat heet er vandaag? Welkom.
4: Goedemorgen, mannen, met Rob, de taxichauffeur.
0: Hey, Robby, welkom.
4: Ja, ik heb gisteren nog een valiescombinatie gehad. Ik ben vertrokken in Heerlen.
0: Ja.
4: En toen richting Echt, Venlo, Putten...
0: Baren.
4: Amersfoort, Utrecht en ik ben geëindigd in Heel.
0: Zo.
4: En vandaag begin ik om 9:50 in Landgraaf van de Zutphen, ook een valliesrit. En voor de verderaars gewoon nog als voorgloeier voor Ludie van Dijk met Gaink, Diene Gaink. Ik zou zeggen nog een fijne uitzending. En tot morgen op Frieten Vredig Radio.
0: Radio, als dat geen in Maastricht en eerste weinig in de auto meer. Gaank, oh, die gaank. Je trekt het lang, dat is er wel. En Rob, veilige kilometer vandaag in Kiekgoedhoed. En zorg dat ze goede routewissels hebben. Want dat hebben ze wel nu. Die vond die gewoon van links naar rechts. En van Rob van der Hoven komen we door. Nou, neem eens midden dan Dennis Thomas. Hoi, vriend.
5: Hoi, vrienden van de ochtendshow. Hey,
0: hallo, man.
5: Ik wil weer bijdragen met Whitney Houston. Met How Will I Know.
0: How Will I Know.
5: Fijne uitzending weer.
0: Ja.
5: En Radioa.
0: Radioa. Dankjewel voor de bijdrage. Dennis Thomassen.
1: Dennis Thomassen. Nou, Willemke het Verfbeurken.
0: Ach.
1: Dat is weer een grote vriend van mij.
0: Nee.
1: Ja, dat gloeit namelijk op deze Dance Donna dag met Donna Summer en The Last Dance.
0: The Last Dance van Donna Summer. Zit er in Labelieske?
1: Dan moet ik even kijken.
0: Ja, want het is vaker dan Dance Donnerdag geweest.
1: Ik kan niet kijken als het over Donna Summer gaat. Dat snap je natuurlijk ook.
0: Dat vind ik ook wel weer, joh.
1: Ja.
0: Maakt allemaal niks goed, joh. Maar ondertussen werd het allemaal streng gecontroleerd hier.
1: Ja, ik heb hier...
0: En als hij dan eerder, als ze erop staat, dan wet ze wat ze huurt, hè. Maar dat is dan niet het geval, hè. Maar steekt erop, is het
1: wel. Ik
0: heb avond gewonnen van hersencellen die ervan blijven, joh.
1: Zou het zo. Moet je nog wel een keer laten horen, hoor.
0: Ja, dus. Geen Donna Summer met Let's Dance.
1: Jongen. Eddie Knaken.
0: Eddie, is er weer?
1: Ja, hij ligt nog steeds in het ziekenhuis.
0: Mens, toch niet?
1: Ja, ik wens jullie een fijne dag vanuit het ziekenhuis. Plaatje voor vandaag. Have you seen the rain?
0: Oh, van CCR.
1: Have you ever seen the rain, is het volgens mij, van CCR.
0: Nou, goed, kom erbij zitten. Dan pakken we Stefan van Inge. Ja. Stefan, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Pascal Amaarten.
1: Hallo, jongen.
6: Deze dans dobbeling.
0: Dat is het.
6: Ja, vandaag hebben we de Bruusje weer zijn daagse vrienden.
0: Ja.
6: Dus we zien gedaan als ze dat doen. Ik ben zaad aan het rieën van het Venlo naar Bezel toe.
0: Naar Bezel?
6: Ja, zaad. Ik ga maar eens even zorgen dat jullie in Bezel genoeg zaad hebben om op de eikens te doen. Kennen die ook wel vermoed.
0: Hebben jullie zo weinig zaad in, hoor?
6: Ja, niks bijzonders. Voor deze dansdonder denk ik waar en denk aan een klassiekerke uit de jaren 90. Too Unlimited met No Limit.
0: No Limit.
6: Een hele fijne dag en radio.
0: Radio, maar moest wel een beetje limit zitten op het zaadgebroek, hè? Want jongens, dat mogen allemaal niet te veel zien. Dan gaan we door. Van Steven van Ingen, dan nemen ze met een André Simons. Ik heb hem al een tietje gemist. André, goedemorgen, jong.
7: Goedemorgen, vrienden van de hel. Ik zag het al wel een keer bij. Ik ga ik verlaat de dienst van de week.
0: Ja.
7: Dus dan was het 8:30 een keer beginnen.
0: Och.
7: Maar nu moet ik 2 dagen even naar Helmond.
0: Helmond.
7: Met ongranulaat gaan zeven.
0: Zo,
7: ja. Dat is een klusje van ons. En dan moet ik even invallen van de collega die een Duitse zondag heeft.
0: Ja, natuurlijk, de Bruce, hè. Die kiezen wel, hè.
7: Maar in ieder geval. Zo is het. En Helmond, ja, en wat wil ik met Dance Donderdag te zetten? Ja, Leo, Dikke Leo, Leo van Helmond. Die komt er natuurlijk ook vanavond doorgaan. En wat zong dan voor de dansen? De pruimenpolka.
1: Ja.
7: Dat is een goede dag, of niet? Een beetje een scherpe polka is dat.
0: Ja, scherpe polka.
7: Hoi
0: joh, André. Nou ja, de mensen met de Leo van Helmond heeft van allerlei liedjes gemaakt. Inderdaad,
1: van
0: een pruimenpolka. Maar we kennen er ook wat van, hè? De mensen het wel. Hier bij ons doen we Riesterpap met Prumkes.
1: Ja, ja, la, la.
0: Wat zeggen we dan? Riesterpap met Prumkes. Oh nee, schuimpje, ja, die Prumkes, ja, hij ben erin. Ah. Dit is L1 met Crash Course Amsterdam.

0: Want we gaan door met de vurgeleugel op zoek ze een lekkere dansplaat. Een dikke leeuw met de pruimenpolka. Heb je dit toevallig niet, de pruimenpolka?
1: Natuurlijk.
0: Kantje ging eens pruimen halen.
1: Je weet het, ik weet, ik heb al.
2: Dames en heren, dan krijgen we nu het gouden lied.
0: De gouden lied,
2: pruimenpolka. Pet en al.
0: Ja, je kunt met pet en al, hè. Pruimenpolka met pet, hij kunt er, hè.
3: Daar buiten zijn de pruimen rijp. De boompies hangen er vol en stijf.
0: Ja, zeker. De pruimenpolka.
3: De pruimen zijn zo mooi en zwaar.
4: Mooi en zwaar, mooi en zwaar.
3: Het wordt een heel goed pruimenjaar.
0: Ja, dat klem ik zeker. Dikke leeuw, hè, dat is het wel. Hè. Puntje erin, puntje eruit. Er zijn de slijpers. Nou ja, wat een zuurs passeert er weer.
1: Slijpers van Parijs, inderdaad. Ja, ja.
0: Geweldig, hallo.
5: Pasco, hey Maarten, vakantieman. Ja, dat is wat druk. Ja, hier Jannie Bakkers links op de bok. Hey, weer een tientje. Hey, even uit voetballen gisteren. Ja, dat is niet zo dramatisch.
0: Ja, waar, man.
5: De eerste helft was goed. Ze hebben kansen zat gehad. Alleen in de helft gemaakt, jongens.
0: Ja, dit is nog niks, Stan.
5: En de tweede helft hebben ze 20 keer gewisseld.
0: Ja, maar dat hebben ze niet gemaakt.
5: Zitten ze met een of andere keeper erin van de derde elftal van KSV.
0: Ja, ja, dit is nog niks.
5: Jongens, kom op. En dit is negatief. Komt allemaal goed. Even de vugeluur. Gewoon ik voor een lekker nummerke van... Van Jolle Willis!
0: Ah!
5: Gonna get along without you now! Ik hoop dat we eens een keer door kunnen. Hey mannen, rest van Limburg maakt er een schone dag van. En de groetjes van Jannie Bakkers links op de bok!
0: Hoi! Toch tenminste wel iemand de positieve van zo'n Nederlands elftal. Ja, Veur hebben we vergeten van we liggen de keutel in het hoenderhok. Want het is helemaal niks meer geworden natuurlijk.
1: Ik vond het echt huilen met de pet.
0: Ja,
1: het
0: was huilen met de pet op. Remco, hallo!
6: Goedemorgen, Maarten Pascal. Hier, Remco, de taxichauffeur.
0: Ja.
6: Goedemorgen, jongens. Dance Donderdag. Ja. Dan zal ik willen gaan voor Whitney Houston met I Wanna Dance With Somebody. Mooie plaat, schoon plaat. Dus... Die moet er wel eens in komen.
0: Ja, dat zou zo zijn.
6: Ik wens u nog een fijne uitzending daar in de studio. En ik heb weekend.
0: Oh.
6: Nog vandaag. En tot maandag. Groetjes. Hoi hoi.
0: Hoi hoi. Remke, dankjewel jongen. Dan heb ze even hier op de microfoon uit te kijken. Maar dat klinkt een beetje zo. Attentie, attentie. Of dat dan met de centrale spreekt van de taxibedrijf. Maar dat maakt niet zo goed. Hé, Jannie alweer. Want Jannie, wat is het goed?
5: Ja, ik wil even terugkomen op mijn keuze. Want ik wil net een pleitje. Ja, dat vind ik zo super. Hè. Ik wil even terug naar mijn jeugd. Hè. Silver, turn the tide, alsjeblieft. Ik
0: kom
5: met Erwin. Ja,
0: hoi. Hoi, dan moet even de administratie bijwerken. Doen we. En ondertussen, Lighthouse Family, he is high. When you're

0: dikke moeite. Moest niet de sommel weer, als het allemaal zuur is. Denk ze bij zichzelf van, oh, wat is toch weer allemaal aan de hand. Gisteren overdag. Onweer. Ah, jongens. Vandaag best wel een bewolkte opklaring. En vanmiddag trekken enkele regen- en onweersbuien over onze provincie. Lokaal met hagel en forse windstoten. En de wind is matig en af en toe vriekrachtig. Van 4 tot 4 voor het zuidwesten. De beste bij gans biergebrood. Wat de vuggers doen biergebrood door onze gloeibappies. Want die zijn er in grote getale aanwezig. Met ons zomers even biergebrood. Wat betreft hun bijdrage deze ochtend voor natuurlijk de vuurgloeier.
1: Ja.
0: En wat zeggen we dan in het Pools? Want het is best wel een moeilijke taal. Maar we kennen heel goed Pools. Tenminste één woordje. En dat is... Dzień dobry!
2: Dzień dobry, Maarten Pascal. Goedemorgen, gloeibappies op deze dans donderdag. Ja, vandaag de laatste dag van week om te werken, deze week. En dan heb ik weer een lekker lang weekend.
0: Lekker man.
2: Dan kon ik dinsdag weer beginnen.
0: Zo
2: hè. En ja, ik kon allerlei leuke zaken doen in het weekend.
0: Vertel.
2: Dus dat kan ook alweer goed. En ja, we gaan dus veel doen, ook voor de dansgroep.
0: Ja.
2: Morgen reed ik af, morgenavond naar Elst.
0: Zo,
2: Elst. Voor de kastcontrole voor het SIOF. Dat is een overkoepelend orgaan voor dans- en zaalgezelschappen. Over de hele wereld, maar dit is van de afdeling Nederland.
0: Ja.
2: En zaterdag heb ik nog een verjaardag op de camping.
0: Mm-hmm.
2: En zondag gaan we met de dansgroep een zomerfeestje.
0: Oh, dat is fijn.
2: En dan is het weekend weer Bina voor wie.
0: Ja, Bina wel.
2: En voor de vuurgloeier hou ik graag een Bayervoel.
0: Met
2: Polske Kwiaty.
0: Polske Kwiaty.
2: Bayervoel met Poolse bloemen. En dit is een opname, een live-opname in Częstochowa. Dat is het bedevaartsoord van Polen.
0: Oh.
2: En ja, dat is een hele mooie opname. Ik zou zeggen, maak er een hele schone dag van. Voor normaal een heel mooi weekend. En dan horen we elkaar dinsdag weer.
0: Ja.
2: Of weer sinds een radio.
0: Ja, we hebben het filmpje net bekeken, Jos. Dankjewel daarvoor. Ik zie een paar mensen door op het podium staan, inderdaad. Met die pepitas voor zich. Prachtige gezangen en heel mooi. En het is ook redelijk uitspreekbaar, hè. Polski kwoi kwiaty. Sorry.
1: Ja, jij moet bijna Polski klep zeggen. Natuurlijk.
0: Ja, nee. Ik weet niet wat betekent het eigenlijk. Iedereen zegt het al, de Polski klep. Ik heb geen idee. Met Jos Waal. Ja. Goed, Jos, fijn weekend, jong. En toen dinsdag dan. Nou, wat hebben we zo nog?
1: Ik heb Stefan Penders.
0: Ach.
1: Die had graag zilver met Turn the Tide.
0: Dit is niet toeval. Dit is niet
1: Dan heb ik hier Roland.
0: Ja.
1: Die zegt samen zingen van Frans Pollux.
0: Marco
1: Schell en Lex Uiting. En natuurlijk
0: Bartje Houteman.
1: Bartje Houteman.
0: Jazeker.
1: Ja. Jo, hoe heet ze?
0: Is toch weer.
1: Ja. Hier op een fiets naar Remung. Het is altijd beter met de fiets te gaan als een Duitse zunjig is, zeg.
0: Ja, dat geloof ik.
1: Ik kom van Mungo Jerry in the summertime.
0: In the summertime van Mungo Jerry.
1: In the summertime.
0: Maar volgens mij is in de summertime van Mungo Jerry afgelopen vrijdag al gedraaid bij de vuurgloeier.
1: Ja.
0: Dan huurt ze dus geen applaus, maar huurt ze een zoemer. Hoppakee.
1: Had een applaus kunnen zijn, maar ja.
0: Zeker. Helaas.
1: Petra Stroom, die zegt goedemorgen, Maarten en Pascal. Ik wil deze keer Roy Orbison met In Dreams.
0: In Dreams van Roy Orbison. Dankjewel, Petra Stol, voor de bijdrage. En als laatste pakken we even de man die gisteren, die we toch even gefeliciteerd hebben. Dat is Michel Ruster, oftewel de zingende zager.
1: Oh,
0: Michel, ja. Good morning.
3: Ja, goedemorgen, Michel Rutte.
0: Hallo.
3: En op de dance donderdag ga ik mee met de Joker van Postort, met de Contours. Do You Love Me?
0: Do You Love Me?
3: En op de vrok, we gisteren geweest, man.
0: Ja,
3: gisteren weer ze eten in Kaldekerken, ja, die Hoestica. En daar waren ze dan andersom. Daar kwamen alle Hollanders voor her.
1: En
3: vandaar komt dan de invasie.
0: Ja.
3: Met dit weer weet ik dat trouwens niet helemaal goed. Nou, iedereen trouwens bedankt voor de felicitaties.
0: Kijk.
3: Fijne uitzending en radio.
0: Radio!
4: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: de hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. In een groot landelijk onderzoek naar het drogeren, misbruiken en filmen van vrouwen is een man uit Horst aan de Maas gearresteerd. In totaal zijn 4 mensen opgepakt. Vanwege aanwijzingen dat een groep jongeren de politie wilde bestoken met vuurwerk is gisteravond een noodverordening ingesteld op en rond de kermis in Geleen. En het KNMI waarschuwt voor onweersbuien met mogelijk grote hagelstenen en forse windstoten in Limburg. Vanmiddag geldt code geel.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. Bijvoorbeeld als er meer criminaliteit is, zegt deze onderzoeker van het Erasmus MC.
3: Het heeft waarschijnlijk met stress te maken. Het geeft veel stress bij moeders. En dat zorgt ervoor dat de baby's te klein zijn, te vroeg worden geboren.
2: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel ook invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Dat zeggen ze in een gezamenlijke verklaring met de VS. Het bestand zou wel afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Hezbollah zelf was niet betrokken bij de verklaring. Het is daarom opnieuw een zeer broos staakt het vuren. 30 Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Er is weinig bekend over de effecten van designerdrugs, zegt het Trimbos Instituut.
4: Daardoor zijn de mensen die stoffen gebruiken, die zijn eigenlijk hun eigen proefkonijn. Dus dat ze bijvoorbeeld heel veel moeite hebben met in slaap vallen of dat hun hart helemaal op tilt slaat. En dat kan ervoor zorgen dat je op de langere termijn hart- en vaatproblemen krijgt.
2: Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamineachtige stoffen en de zombie-drug Flaca. Het Nederlands elftal speelde in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije soms te lief. Dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek. Wel zijn er volgens hem kleine aanpassingen.

0: van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Berens, Keukens, Badkamers en Tegels in Rochel.
2: Op zoek naar jouw volgende citytripbestemming? Ontdek Liembeckerplatz Essen. Een enorme keuze aan fashion, beauty en techniek. Allemaal onder één dak. Shop bij merken als Zara, Douglas en Mediamarkt. En nog veel meer. De beste plek van Essen. Liembeckerplatz Essen. Kom langs en beleef het zelf.
3: Ervaar de magie van dans tijdens de World Dance Festival Parade Brunsum. Van de kleurrijke optocht tot spannende workshops en legendarische feestavonden. Van 25 tot en met 28 juni in Brunsum. Info op paradebrunsum.nl.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: One World. Many stories. De wereld danst in Brunsum.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.
5: Ga je kamperen? Of de natuur in? Kampeerwinkel Roermond. Mooi de grootste urban outdoor store van Limburg met alle topmerken.
6: Outdoor feels better with us.
5: Kampeerwinkelroermond.nl.
7: Stiel AccuPower. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
8: Extra ruimte creëren in je eigen tuin? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in tuinhuizen en blokhutten. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
9: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
10: Sorry, maar het is WK!
11: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV... 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
12: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
13: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven... met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg, Maastricht.
14: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
15: Houd misdaad uit je buurt.
14: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
13: De woonspecialist van Zuid-Limburg.
16: Groter in wonen.
13: Maastricht.
17: Liefde voor Limburg.
18: Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.
19: Dit is L1.
20: Lot in dit.

0: net voor half acht rondrijden.
1: Liesk is al ontzettend lang, wat zit er allemaal op? Het ging al een kantje op van Amba met Slipping to My Fingers to Memphis Urban. Samen zingen van Pollock, Shell en Uiting. Die wilde hertsboomen kwamen voorbij. Maar ook Zap met Dua Diddy van Jolla Wils. De achterbanen van Helene Fischer. Michel Bakker, even over die code 95. Is het allemaal goed gegooid,
2: joh? Goedemorgen, Pascal, Maarten. Ik kom nog even terug om jullie vraag te beantwoorden. Ja. Jazeker, ik heb de eerste 7 uur er alweer op staan.
0: Oh,
2: dus
0: fijn.
2: Het is alles goed verlopen. Code 95.
0: Gelukkig.
2: Ik hoop dat de vraag daarmee beantwoord is.
0: Jazeker.
2: Ik wens jullie allemaal een schöne taak. Radio A.
0: Dankjewel. Michel de Baangaande. Van Michel de Baangaande kom ik liep naar Hongarije.
2: Ah.
0: Ja, ze is er weer.
2: Lang geleden, hè?
0: Ja, zeker lang geleden. Petra Hamosi. Ja, Zeep. Ja, daar zullen we het. 1, 2, 3. Zeep Jorigeld.
3: Zeep Jorigeld, Pascal en Maarten.
0: Hallo.
3: Na het eerste, ik roest er wel altijd, maar nu nog een keer in levende lijf.
0: Ja, dat ben ik zo. Nee,
3: God. Danst onder dich en ik gewoon voor Jeruzalem.
0: Oh ja.
3: Hele fijne dag iedereen. En de groetjes uit Bada Joint door de mits.
0: Radio. Oh, dat is dat allemaal warm zien door. Bij ons 14 graden op dit moment. Kan doorstijgen naar een graadje van 21, maar wel veel regen. Maar goed, het meer zal wel goed gevuld zien door. Het Baratonmeer. Maar we horen het wel van Petra Moos. Maar fijn dat ze weer een keer gaat van zich lukt duren.
2: Ja,
0: Maarten, de mozakke van de duren, want er zijn nog ontzettend veel appjes binnengekomen. Nou, begin maar, jongen. Waar beginnen we mee?
2: Nou, begin maar gelijk met het zoemertje.
0: Wie zoer? Want?
2: Sjaak van Neer wil Chubby checken met Les Wistingen.
0: Oh, Shella Belieske. Jazeker. Ja.
2: Maar dit staat er zeker nog niet op. Casanova van Luf.
0: Oeh, de Lufjes.
2: Daar komt Alex Feiten mee.
0: Met die lange bijen allemaal, die zet bijen. Zeker, super gezicht.
2: Marley Zijlstra, Marley met Y op het einde.
0: Ja, ja, tuurlijk. Dat zei ik, Marley.
2: Goedemorgen, heren. Ik gewoon vandaag voor een pleetje waarop ik werkelijk een foxtrotje gedanst heb.
0: Ja.
2: Mine Amsterdam Tiet.
0: Zo, dit is een Amsterdam ook.
2: Movie Star van Harpo, ja.
0: Lekker, mooi.
2: Dat kan ik me wel voorstellen. Leuk plaatje. Ralf van Molsenveld, die zegt: morgen maakt Pascal vandaag Elvis. Het stuk on you.
0: Stuk on you, van Elvis. Domme, hoppakee.
2: Fossie van Opperijver.
0: Wat?
2: Hij had niks ingesproken.
0: Wie doet dat dan?
2: Hij had gewoon geen opgetypt.
0: Want?
2: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Hey, zegt hij er wel bij. Ligt nog lekker in bedje te loesteren.
0: De
2: naar
0: mens niet.
2: 9 uur pas laden voor Born.
0: Oh, dan.
2: Voor Dance Donderdag ga ik voor Dance Away van Brian Ferry.
0: Ja, dat is waar de schoen blaad natuurlijk.
2: En Frankie Schultheis, onze eigen Popeye.
0: Ja.
2: Die zegt: geweldig intro liedje, mannen. Nou ja, bij deze, hè.
0: Nog één, hè.
2: Rick zegt: goedemorgen. Tot mij ook maar CZR. Have you ever seen the rain?
0: Nou, dat is zoene blaad, joh. Komen we zeker naar mee zitten. Dankjewel. En dan gaan we ook door met Annemie. Zet ook: Who'll Stop the Rain? Van

0: Pascal en Maarten en de LA in de ochtend show. Ja, het is 14 graden. Als er de boete kunst, de mensen er vrolijk van. Dus door gaat vrolijk staan. Een beetje populaire en frisse kleurtjes.
1: Je ziet het, dat heb ik gedaan.
0: Dat heb ik gedaan. Ja, ik had vanmorgen een oranje jasje knollen liggen. Maar denk je, door maar weer in de kast. Want ja, maar we zien er zelf niet helemaal tevreden over de verrichtingen van het Nederlands elftal.
1: Nou, gisteren. Nou.
0: 0-1. De boot ingegooid. Maar we kregen nog een herkansing tegen Azerbeidzjan. En dat is natuurlijk ook weer voorbereiding voor het WK. Dat ga je binnenkort verstart. We zoeken nog steeds de WK-fan van Limburg. Waar we al immers in de uitzending gehad. Dus we kijken immers de helemaal gek. Is de echt goede schand verbouwd? Het nummer op. Wil dat even weten via de L1-app. En door de L1-app komen we natuurlijk ook nu toe. Want we hebben weer wat mensenkloosteren. En de eerste is Marco Achter. Marco, goedemorgen.
2: Goedemorgen, de Wittai.
0: Hi, Wittai.
2: Het is een dance donderdag.
0: Ja.
2: Wat weer beloofd een natte donderdag
0: te worden. Nou, ik ze wel zeggen,
2: zoeken we lekkere dansplaatjes.
0: Ja.
2: En ik zat te denken aan Nina met Dans auf den
0: Vulkaan.
2: Auf den Vulkaan.
0: Ja, bedoel ik, ja.
2: Ja. Dat blijft toch een toppertje.
0: Ja,
2: ik zeg weer de groetjes en radio.
0: Radio, het is zeker gelijk hè, met dansen op de vulkaan. Dat gaan we zeker even proberen. Dan gaan we naar Henk Leenders, de taxichauffeur. Henk, goedemorgen, welkom.
3: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Hallo.
3: Hier Henk, de taxichauffeur.
0: Hallo, jong.
3: Ja, vandaag is het Duitse zondag.
0: Ja, hoor, ik kan het wel zeggen.
3: Dan zien die scheissers in die stad.
0: Nou.
3: En wij taxichauffeurs, we hebben daar toch wel vaker problemen mee. Constant links rijden, file rijden. Wij taxichauffeurs, we zijn er echt niet blij mee met zo'n pruisendag.
0: Ja, dat kan gebeuren.
3: Wat de voorgloeien betreft,
0: die
3: ga ik eens voor Ronnie. Las die zonne weer schijnen.
0: Nou, kijk dan. Ja, ja.
3: Wens jullie, ondanks de Duitse zondag, toch een... mooie dag in de studio. En blijf maar lekker binnen, want het wordt scheissenwetter. Radie en tot morgen.
0: Tot morgen. Het Henk nog geen positief vandaag. Wat is het? Ja, maar ik heb nog voorstel, als die Pruisen naar ons toe komen, die weten de weg niet. En dan kennen we wat leiden toen files. Ik snap het ook wel een beetje.
1: Kennen de weg niet. Die hebben toch ook navigatie. Die hebben Navi in wagen.
0: Ik denk in Keller. Ja, dat zeggen ze vaak. De Pruisen hebben alles in Keller. Ja.
1: Goed, hij heeft positief nieuws hoor. Want hij heeft gisteren een nieuwe robotstofzuiger in Bel geïnstalleerd. En ook nog een nieuwe deurbelkamer.
0: Nou. Dat moet je gekker weer. Nou, als immers blier zoals het geide van Pruis is het deze man wel.
4: Ja, nee, last minute. Ben ik bang. Maar goed, probeer het trotsdien. Ik breng Kultje Kruis, Funke Marys.
0: Funke Marys.
4: Met een liedje. Bejevenjaas.
0: Bejevenjaas.
4: Dus allen. Duurtje uitzending, de Luna natuurlijk een schone dag. Vruisje natuurlijk ook hier, ook al wakker. En ook aan u radio.
0: Dankjewel, Kulsje Frans. Die vandaag al zijn Kulsje vrienden geeft begroeten.
1: Ja, ja.
0: Die vandaag weer het Limburgse landschap komt bezoeken. Een schone goede dag. Ja. Welkom in Limburg. Wat haast doe denn nog, Maarten?
1: Onze berenman.
0: Hoe Wilke Laurens.
1: Die komt toch met een lekker dance donderdag nummertje.
0: Welke dan?
1: Girls van Moments and Whatnot.
0: Oh, dat is top. Dat is
1: Johan Gerritsen die zit ons uit onze tent te lokken.
0: Bizoe.
1: Wij hadden het over die Poolse woorden. Wij kennen alleen Gene Dobre.
0: Gene Dobre, joh.
1: Hij zegt, als je het over Poolse woorden hebt... Kurwa wordt er ook veel geroepen. Nou, ik zou het niet vertalen vandaag. Maar dan weet je genoeg natuurlijk, hè?
0: Goed.
1: Dan zegt Koen Hendricks de pruimenpolka.
0: Ja, zitten we er weer van dikke Leo.
1: Marij van de Hurk zegt, goedemorgen jongens. Dit is ook een nieuwe voor Dance Donderdag.
0: Welke?
1: Because we jive all night van She All Music.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja. En dan Wilbur van der Heijden.
0: Ja.
1: Killing in the Name, Rage Against the Machine, ging afgelopen zaterdag de hele zaal op los bij de broerlof van Ruud en Rianne.
0: Wat?
1: Ja, dat zegt Ruud en Rianne.
0: Oh, ik dacht Rian.
1: Ja, is er wat gebeurd dat wij niet weten?
0: Kijk op mijn broerlof, ik heb het wel voorstaan, maar het is geen dansplaat. Het is eerst van om te dansen. Nee, dat doen we toch even af.
1: Nog een keer Pools, Gene Dobre Limburg. Vandaag gaan we eens even naar de buren.
0: Ja.
1: Namelijk naar Tansui Vicruza.
0: Zo.
1: Dans, dans en draai betekent het.
0: En wie zit het?
1: Dat zegt Poolse Frank.
0: Poolse Frank, oké.
1: Hey, en wie heb ik hier nooit gezien zo'n morgens? Vind ik wel leuk. We hebben de Paralympische wielrenner Mitch van Leeze.
0: De mens, het is Mitch van Leeze. Ja, onze uitzending. Fantastisch. En wat zegt
1: hij? Hij zegt, wat dachten jullie van een zomersplaatje van Josh Mason met Swipe It Like a Visa? Dan kunnen we dit trieste weer even vergeten, zegt hij.
0: Ik heb gehoord.

0: clip gehoord. Altijd, jongens. Lex Uiting. Heerlijke plaatje voor de vrolijk van. Haak, jongens. Allemaal gemaakt voor een liedje van de IBG deel 2. Dat gemoed natuurlijk tijdens de nacht van de Limburgse Lente september. Alle platen die te maken hebben met onze grote vriend Franske Pollux. Het is toch een van de eerste knallers, jongens. Ik heb hem al besteld. LP, CD, nummer op, gans gebeuren. Kost op intekenen destijds.
1: Ja, dat weet ik.
0: Een van die crowdfunders, om het zo maar even te noemen. Mogen ook toe. Ja, dus zo, mogen vuur aanstoren met de naast. Sorry, gewoon een keer met de naast vuur aan. Goed, zo mogen we met de naast vuur aanstoren. Dat betekent op deze dan zondag een lekkere plaat erin knallen. En we gingen echt van Abba tot de Cashmere, tot de rode schoentjes, tot de contours. En op een gegeven moment, toen ging Silver Return, de tijd ging ontzettend hel. Toen dachten we bij onszelf, nou, die moeten we even uit de kast gaan halen. Maar...
2: Volgroeijacht.
0: Er gebeurde toch van alles, hè? Ja. Er gebeurde toch, hè? Dat we dachten van, dit klopt niet gans. Want er was een band met een... Ja, ik ken het heel kort zeggen, CCR, maar ja, kent het compleet.
1: Het is Cleveland's Revival natuurlijk, hè?
0: Die hebben een beetje van het weer van vandaag, hè?
1: Nou ja, have you ever seen the rain? Nou, we hebben zeker die rain gezien de afgelopen dagen natuurlijk, hè?
0: Ja, we gaan hem draaien, want dat is hem geworden deze ochtend bij de Vurgeleur. Dankjewel voor het stemmen. En ik kent ze lekker op dansen, joh. Vast dansen, doe dat maar. En geniet ervan. En mij zingen, het mag. Zeker onder de douche, zo hel als de buren maar geen last hebben.

0: bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: De top van de blaasmuziek strijdt om de wereldtitels in Kerkrade. Op het Wereldmuziekconcours van 9 juli tot en met 2 augustus. Beleef harmonie, fanfare, brassband en percussion op wereldniveau. Tickets via wmc.nl.
4: Theater is van iedereen, dus ook Cats, Whalen, Claudia de Breij, Space Academy, De Bevers, London Philharmonic Orchestra, Govert de Roos, Sherlock Holmes en het Nationale Ballet. Kijk op plt.nl en bestel je tickets voor het nieuwe theaterseizoen in Heerlen, Sittard en Kerkrade.
3: Beleef de concertwedstrijden. Tickets via wmc.nl.
5: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa!
6: Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterren-slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
9: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Wacht, dit is het LA Nieuws met Dennis Ewald.
12: Goedemorgen. Een man uit Horst aan de Maas wordt verdacht van het drogeren, misbruiken en filmen van vrouwen. Hij en 3 andere verdachten zijn opgepakt in een groot landelijk onderzoek. Volgens een correspondent is de man gearresteerd in een woning in Hegelsom. Verslaggever Sjoerd van Heugden.
13: Ja, de verdachten zouden bij een online groep horen waar beelden gedeeld werden. Hoeveel slachtoffers ze hebben gemaakt is op dit moment nog niet duidelijk. Nog 4 andere verdachten zijn geïdentificeerd, maar die zitten nu niet vast. In woningen van de gearresteerde verdachten zouden ook wapens en verdovende middelen zijn gevonden. En mogelijk komen er nog meer arrestaties in deze zaak.
12: Een Duitser is gisteravond in Venlo aangehouden voor het mishandelen van zijn hond. De hond, een Duitse herder, liep los en had kort daarvoor een voorbijganger in zijn arm gebeten. Dat gebeurde op het stationsplein. Het slachtoffer en de man uit Düsseldorf hebben gegevens uitgewisseld. De hondeneigenaar werd daarna door de dierenpolitie in de gaten gehouden. De agenten zagen dat hij zijn hond mishandelde. Het dier had ook een illegale slipketting om met stekels aan de binnenkant. Omdat er aanwijzingen waren voor rellen is gisteravond een noodverordening ingesteld op en rond de kermis in Geleen. Een groep jongeren zou van plan zijn geweest de politie te bestoken met vuurwerk. Die groep zou dinsdag ook al problemen hebben veroorzaakt. En afgelopen nacht is in Maastricht een bestelbus uitgebrand. Die stond geparkeerd bij een woning. Volgens lokale nieuwssite Heuveland Vandaag zouden enkele mensen rook hebben binnengekregen. Die zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Het vuur werd rond 14:15 gemeld aan het Miradorplein. Het weer. Vanmiddag trekken regen- en onweersbuien over met mogelijk hagel en forse windstoten. Bij droog weer worden 20 graden, bij regen maximaal 14 graden.
14: Show.

0: 28 degrees en Stevie Wonder. Nou, 15 degrees op dit moment in de provincie. Ah, veel beter wordt het niet vandaag. Zeker als er geen regen. De 14 graden. Maar. We gaan eens even kijken wat er op dit moment allemaal aan de handjes in de wereld en verder moeten.
1: L1 Media Overzicht.
0: Een meerder bij Nederlandse bedrijven die hebben gevaarlijke designerdrugs uit India geïmporteerd. Die middelen werden hier met veel winst verkocht. Stoffen waren legaal, maar niet zonder gevaar. Want er is maar weinig bekend over de effecten van designerdrugs op lange termijn, zegt deze drugsonderzoeker.
2: En daardoor zijn de mensen die stoffen gebruiken, die zijn eigenlijk hun eigen proefkonijn. Dus dat ze bijvoorbeeld heel veel moeite hebben met in slaap vallen, of dat hun hart helemaal op tilt slaat. En dat kan ervoor zorgen dat je op de langere termijn hart- en vaatproblemen krijgt.
0: Inmiddels is het overgrote deel van de stoffen verboden in Nederland, maar toch gaat de handel nog steeds door, bijvoorbeeld via social media.
3: In de Tweede Kamer gaat het vandaag over aankomende stakingsacties van de vakbonden. Het kabinet wil bijvoorbeeld de duur van de WW halveren. Een ander plan, het verhogen van de AOW-leeftijd, ging van tafel, maar vakbond FNV ziet dat niet als een cadeautje.
4: We krijgen iets terug wat we al hadden. Want we hadden een akkoord met een kabinet daarvoor. En zij hebben dat zomaar van tafel gehaald. Dus ik beschouw dat helemaal niet als een cadeau. Ik beschouw dat als iets heel normaals. Maar het geld staat nog steeds, hangt er als een donkere wolk boven. Dat zie je ook in de brief van het kabinet wat daarin stond. Oké, de AOW dat trekken we in. Maar de houdbaarheid van de AOW is nog steeds een zorg. En dat ligt nog steeds op tafel.
3: Ja, vakbonden zijn bang dat het kabinet alsnog wil bezuinigen op de sociale zekerheid.
0: En in sommige wijken van de grote steden in Nederland is de babysterfte 2 keer zo hoog als in andere wijken. Ook worden daar meer baby's te vroeg geboren, zijn ze vaker kleiner dan in de rest van het land. Het komt door de leefomstandigheden in die wijken, zegt deze onderzoeker van het Erasmus MC in Rotterdam.
5: We weten dat in dat soort wijken wonen 2 keer zoveel mensen in een sociale huurwoning. De staat van die huizen is vaak slechter. Nou, we hebben vorig jaar ook onderzoek gepubliceerd waarbij we zien dat hittestress met name in dit soort wijken meer vroeggeboorte veroorzaakt. Meer kinderen die te klein zijn bij de geboorte. Dus de staat van de huizen zal zeker bijdragen.
0: Zo heeft schimmel in huizen invloed op de gezondheid van baby's. Ook in wijken waar veel criminaliteit is, worden baby's vaak vroeger geboren. Dat komt door de stress waar de moeders mee te maken hebben.
3: Nou, we hebben het er eigenlijk al de hele week een beetje zeker over. Hè? De 20e editie van de Alpe d'Huez, waar onder andere onze luisteraar en verslaggever Peter Meijer meedoet. Die is begonnen. Fietsers en lopers beklimmen de Alpe d'Huez in de Franse Alpen om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Om 4:30 vanochtend klonk het startschot, nadat er eerst toch nog een valse start was.
6: 6, 5, 4, 3.
7: Ho, ho, ho.
6: 3, 2, 1. Daar gaat het! Succes!
3: Ja, het is toch uiteindelijk goed gekomen natuurlijk. De 5000 deelnemers hebben tot vanavond 8 uur de tijd om maximaal 6 keer die berg op te gaan. En daarna wordt bekendgemaakt hoeveel de sponsoractie heeft opgebracht. Vorig jaar, weet niet of je dat nog weet, was dat ruim 19 miljoen.
0: Ja, en onze collega, of de collega, onze man eigenlijk van de radio, Peter Meijer, die we straks aan uitzenden, die heeft ook iets wat hij doneert. Dat is een gesigneerde plaat van Lex Uiting van het mooie concert.
3: Ja, zo.
0: Gaan we straks nog even laten zien. En dan even terugkijken op gisteren, het hele elftal, naar de vertrek vandaag met een kater naar Amerika voor het WK. Gisteravond verloor Oranje in Rotterdam de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije met 0-1. In de eerste helft kreeg Nederland een flink aantal grote kansen, maar de bal ging er niet in. Bondscoach Ronald Koeman, ja, die baalt ervan.
8: We gingen daarna, en zeker in de tweede helft, moeilijke voetballen. En vind ik ook dat we dan bij momenten ook een stuk agressiviteit missen. Hè, op 50-50 ballen in het middenveld. Ja, en dan is het in mijn optiek net ietsje te lief.
0: Nederlands elftal speelt maandag nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. En volgende week zondag is Japan de eerste tegenstander op het WK.
3: Ja, wat staat er verder vandaag eigenlijk nog op het programma? Nou, onze koningin Maxima die opent het gerenoveerde Valkhof Museum in Nijmegen. Mm-hmm. En de Tweede Kamer die debatteert met het kabinet over de bezuinigingen op de sociale zekerheid en het conflict daarover met de vakbonden, hadden we het net over. Hè? En het CBS komt met nieuwe cijfers over ziekteverzuim onder werknemers in het eerste kwartaal van dit jaar.
0: Zijn we helemaal bijgepraat wat betreft de media over zich. Straks weer een updateje daarvan. Maar hoe komen we naar Michael Bublé en Heaven Met You Yet? Dat allemaal hier bij L1. We'll be right back.

0: Phoebe Allyn in de Allyn Altman Show van deze dag. We hadden net al, Aldu 6, we zien vanochtend vertrokken om 3:30. Beetje vals startje, wat er nu precies aan de hand is. Komen we straks even voor aan Peter Meijer. Zit op dit moment op de pedalensteter. En dat betekent ook dat er vanavond deze week al een invaller had. Een collega van hem heeft gezegd, wat ze Peter Meijer niet huren. Dan doe ik het zelf al. De huren zo meteen wel, die Allyn. Maar we ook beginnen of zes van nou, kijk even zangers in de provincie.
1: We gaan beginnen bij die invaller. Nou, Tom. Dat wordt een vaste waarde, denk ik.
0: Ja, zeker. Daar zijn we blij om.
1: Waar je bent, natuurlijk, hè. Dat is Tom Beek, die bedoel je dan. Mm-hmm. En van de week stond hij al een paar keer bij de Katersrotonde. Nou, Mung, vandaag ook weer.
2: Goedemorgen, kiekers en loesteraars, LN Radio. Iedere weerwaarneming vanaf de Katerrotonde in Neel. Het is vandaag weer een zeer bewolkte dag. En ik verwacht ook wel het regen veel vandaag. Vooral in de middag kunnen we flink het regen verwachten. En misschien ook gewoon een uur of 2-3 weer het bliksem en onweer.
0: Nou.
2: Nu was de regen nog niet zo slecht geweest als er ook het zon bij gezeten. Dan was het goed geweest voor de tuin, of bijvoorbeeld voor de telers hier in de regio. Maar vandaag belooft het een grieze en grauwe dag te weren. De wind komt lichtjes vanuit het zuidwesten, westen. En dat betekent dat de regen die we vandaag zullen krijgen, bij de kater op de snoet terecht zal komen. Ja. Temperaturen lopen vandaag op tot maximaal 18 graden. Dus het is weer een frisse dag vandaag. Zorg voor het regenbescherming als er op hoe het is. We zullen het er vandaag met moeten doen. Ik zou zeggen, minstens een fijne dag vandaag. En mannen, succes in de studio. Radio, hoor.
0: Radio, dankjewel. Tom was dat. Onze Tom Beek vanaf de kater is. Ja, Sjoen, maar je zorg wel dat het graas goed gedaan hè, dat het even geregend
1: zeker,
0: heeft.
1: Zeker.
0: Maar moet niet te veel blijven regenen.
1: Heb je een overhoog?
0: Nou ja, het verticuteren wil er niet lukken.
1: Oh.
0: Dus moet ik toch even schatten gaan doen.
1: Het heller werk ook, hè?
0: Nou, dank.
1: Bussen niet voor gemaakt.
0: Hallo. Zullen we even doorgaan, Bollemeijers?
1: Over gras gesproken. André van Maris in de grashoek. Ja, ja.
3: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Op deze donderdagmorgen morgen vanuit de grashoek de weerwaarneming. Ja, de lucht die zit helemaal dichtgesmeerd.
0: Helemaal dicht.
3: Een grieze massa. Er is ook het wind, wel nog niet veel, maar het zal in de loop van de dag allemaal nog wel wat meer weren. We zullen waarschijnlijk wel wat zon te zien krijgen, maar dat zal vandaag toch wel sporadisch zien, want de buien zullen gaan overheersen en dat vooral in de middag. Vanmorgen zal nog wel een beetje metvallen, denk ik. Op het moment is het niet droog, dus dat is weer van geluk spreken met de weerwaarneming. Daar kunnen we fijne boeten. Het is niet koud, een graad of 13, 14 nou. En we zullen vanmiddag rond de 18, 19 graden ergens terecht gaan komen, denk ik. En die buien vanmiddag kunnen best geperkt worden met een klap onweer of een korrel hagel. Dat is allemaal mogelijk. Maar goed, we zullen het zien. Ik wens u een fijne dag in de studio en radio.
0: Radio. Dat was ook zo wel, dat het wel goed is gedaan, hè? Het gras. Jongens, jongens, laat het gras maar groeien. Laat het gras maar groeien.
1: Gras.
0: Al was zo'n uitspraak goed het verleden team, maar we blijven even in het heden. En waar gaan we naartoe?
1: Natuurlijk gaan we nog eventjes naar het vliegveld. Het vliegveld in het zuiden van de provincie, Maastricht-Hagen Airport. Waar onze grote vriend Helmoet Weisse weer op het dak staat. En ook daar geen strulkezun te zien.
4: Een goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Leen Show. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Starten we vandaag weer de ronde Zuidoosten, starten met een trieste aanblik.
0: Nou.
4: Zwaar bewolkt weer wat te waarnemen is en we af en toe al wat motregen. Als we van Zuidoosten richting Oosten gaan, ja, daar is geen kleur te bekennen. Geen opkomende zon waarneembaar, jammer, want het geeft gewoon een triest beeld weer. Ja, als we doorgaan richting Noorden, zien we ook daar die zwaar bewolken hangen. Verder zien we inkomende vluchten op Maastricht Airport verschijnen. Ja, temperatuur 14 graden. Maar het voelt veel kouder aan en met name door die windvlagen. De windrichting is zuid-zuidwest. Het staat een matige wind. Dus wie had gezegd motregen. Beloofd de komende 6 dagen niet droog te blijven. Dus denk meer aan die petpapi en poncho. En ja, maak er toch iets moois van. Wens je wel een fijne uitzending. Radio.
0: Radio. Nou, Leer hadden we wat positievere berichten gehad natuurlijk. Van Amsterdam, dank en Neerpoort. Maar dit is dit anders. Maar goed, er zijn wel mensen die hebben zo'n andere foto's gestuurd naar ons. Waar we prachtige bloemen op zien. Dank je wel daarvoor. En ik ken zelf ook weer waarnemen. Weer zelf als Tom dat heeft gedaan. Begin van de week is ermee begonnen.
1: Ja.
0: En Christel gewoon elke keer. Moet je straks wel even kunnen kijken of we kunnen schakelen met Peter Meijer. Zijn eerste keer op en neer is gegaan van de LD6.
1: Ik heb hem gisteren al even gesproken. Dat is pas om 9:30 is het te bereiken, want het is nu aan het fietsen.
0: Ja, 5000 man die allemaal op dezelfde antenne zitten, dat is een beetje moeilijk. Maar goed, we gaan het wel proberen. Dit is L1, Janssen Baggenband. We gaan het hebben voor het paradijs. En och, welk paradijs bedoel ze? Natuurlijk onze eigen provincie, Limburg. Dat is het altijd schoon, dat is het altijd fijn. En dan hebben we gooizangers. En die gooizangers, dit is er einde van. De Lutzie Doelhuren, BL1.

warmte. Maar ja, als we vandaag gebruik moeten maken van het verkeer... haal de rekening mee. Weggebruikers in de provincie moeten rond je middaguur rekening aan je met pittige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. KNMI heeft een waarschuwing afgegeven. Het verwacht dan ook dat het verkeer hinderlijkheden ondervinden voor water. Dus haal de rekening mee. Kan zomaar zien dat er doorsnees van 2 centimeter hagelsteen kan vallen. Maar haal het even allemaal goed in de gaten. Uitgebreide weerbrief van Meteo Limburg vindt ze op onze site lnieuws.nl. En die weerwaarschuwing die geldt nog tot 6 uur vanavond. Straks komen we het hebben over iets wat sommige jeugdigen toch af en toe nog begotende oeren moeten knuipen. En het gaat ook over de oeren. Over gehuurschade. En gehoorschade kent ze ook mee doen. Ik ga ze ook vandaag doen. Op het Sjoel, op Blaar Jacob, collega Blierik. En dan gaan we het straks over hebben met Kim Wintermans. Want die gaan er van alles over doen. Ze hebben in het project Vibes Het Het al 16 jaar doen ze het. Bijzonder project over gehoorschade, muziek en bewustwording. Dat allemaal straks na 8 uur in de Ellen Ochtend Show.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
5: Proost. Proost.
4: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Appen met de jokes. Download de L1-app.
7: 3, 2, 1, lift off.
6: Op naar het universum met buitenaardse kortingen. Nu bij Porta. Tot wel 35% korting op meubels en tapijten. Plus 25% op haast alles. Alleen tot zaterdag. Beter meteen naar Porta.
8: De nieuwe Volvo EX60. Uitgerust met de nieuwste veiligheidsfuncties. Een actieradius tot 810 kilometer en tot 340 kilometer binnen 10 minuten laden. Bestel uw Volvo EX60 nu bij Henk Scholten.
9: Op zondagmiddag gaan shoppen? Oh, heerlijk. En een terrasje doen. Oh, en toffe zaakjes ontdekken. In Hasselt, de smaakvolste stad van Vlaanderen, is het op de eerste zondag van de maand heerlijk shoppen. Bovendien parkeer je op zondag op veel plekken gratis. Hop, van de auto zo de stad in. Hop, een tof juweeltje hier, een stoer jasje daar. En hop, aan tafel voor iets lekkers. Zondag in Hasselt? Dat smaakt naar meer.
8: Henk Scholten Volvo. Opmerkelijk zorgeloos. In Geleen, Heerlen en Maastricht.
10: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
11: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
12: Wow!
11: Is binnen 3 minuten geregeld.
12: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
11: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
13: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
17: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. In een groot landelijk onderzoek naar het drogeren, misbruiken en filmen van vrouwen is een man uit Horst aan de Maas gearresteerd. In totaal zijn 4 mensen opgepakt. Vanwege aanwijzingen dat een groep jongeren de politie wilde bestoken met vuurwerk is gisteravond een noodverordening ingesteld op en rond de kermis in Geleen. En het KNMI waarschuwt voor onweersbuien met mogelijk grote hagelstenen en forse windstoten in Limburg. Vanmiddag geldt code geel.
6: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
18: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Omdat de stoffen tussen 2019 en 2025 niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd, zegt binnenlandredacteur Sarah Buurman.
19: Er is dus eigenlijk al jaren een soort kat-en-muisspel gaande tussen de overheid en die handelaren in designerdrugs. Dus door telkens dat stofje een heel klein beetje aan te passen, is het niet precies de verboden stof op de opiumlijst en kun je er dus mee doorgaan.
18: Veel van de geïmporteerde middelen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. Tieners met ernstig overgewicht kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. De behandeling wordt per direct vergoed uit het basispakket, meldt Zorginstituut Nederland. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Ze moeten eerst een intensief traject doorlopen om hun leefstijl en eetpatroon aan te passen. De maagverkleining wordt ingezet als laatste redmiddel. Naar verwachting gaat het om ongeveer 10 tot 20 jongeren per jaar. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Volgens de onderzoekers hebben onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed op de gezondheid van pasgeboren baby's. De 20e editie van Alpe d'Huez is begonnen. Fietsers en lopers beklimmen de Franse berg om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Om 4:30 vanochtend klonk het startschot voor de ruim 5000 deelnemers. Dat ging niet helemaal volgens plan.
2: 6, 5, 4, 3.
5: Ho, ho, ho, ho.
18: Het aftellen begon 2 minuten te vroeg. Vorig jaar bracht de actie ruim 19 miljoen euro op. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor af en toe nog wat zon en het wordt 16 tot 19 graden.
20: Dit is alleen met verkeersinformatie. Is extra druk deze ochtend. Heeft waarschijnlijk met het weer te maken. De A2 in noordelijke richting vanaf Nederweertel in de Fiene. Bijna een half uur vertraging. En kom je dan op de randweg Eindhoven, sta je ook meteen weer in de file. Ook 20 minuten vertraging. En weggebruikers in de provincie moeten vanaf het middaguur rekening houden met pittige buien met kans op onweer, hagel en windstoten.
21: Voor een heerlijk dagje shoppen ga je naar Trefcenter in Venlo. Bij Trefcenter vind je echt alles op één plek. Stijlvolle meubels, alles voor in de tuin of gewoon al jouw dagelijkse boodschappen. Je treft het hier. We zien je snel bij Trefcenter in Venlo.
22: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland. Bospop.

0: Het beste voor buiten.
1: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
2: Keetje Mans, Tanja Ritterbeks, Aline Thomassen. Drie figuratieve kunstenaars. Rauw, kleurrijk, herkenbaar. Bitches Brew, nu te zien in Bonnefante Maastricht. Zo heb je het nog nooit bekeken.
1: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
3: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
4: Sorry, maar het is WK!
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
6: Extra ruimte creëren in je eigen tuin? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in tuinhuizen en blokhutten. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
7: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
8: Hoe kom ik hier weg?
7: Vragen die over je toekomst gaan.
9: Hoe word ik beter in mijn vak?
7: Of één die je wakker houdt.
10: Hoe begin ik weer met werken?
7: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum.
11: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
12: Op zoek naar jouw volgende citytripbestemming? Ontdek Liemekkerplatz Essen. Een enorme keuze aan fashion, beauty en techniek. Allemaal onder één dak. Shop bij merken als Zara, Douglas en Mediamarkt. En nog veel meer. De beste plek van Essen. Liemekkerplatz Essen. Kom langs en beleef het zelf.

0: jou vraagt, er is Ellen of de show op het Kalamaat en een grote koptelefoon op de kop. Na een gehuurschade moeten we natuurlijk wel ontzettend goed mee bezig zijn. Heb je ook wel eens dubjes in de oeras, non de
1: bij elk concert en binnen ook altijd in de kroeg tegenwoordig.
0: Ja,
1: de mensen hebben oerdubjes
0: in. Kieken mij ook altijd aan van, heb ik oerdubjes in? Ja, dat heeft met mijn beroep te maken. Maar ja, de jeugd wiezen op gehoorschade. Wie kent ze dat doen? Goed, het zo meteen over hebben, IBL-eind. Dus tenminste, eind onderdeel van het project. Eerst maar eens even, nee, de pup. Ja, eerst minstens de pup zo duwen.

0: gevraagd wie de bokkenrijders, hè? Ja, zeker. Ja, zeker, zeker, zeker. Gewoon straks een uitgebreide over hebben we hier toch gisteren baas. Maar goed, we hadden het er net al over. Hoe bereik je jongeren met een serieuze boodschap zonder met dat vingertje te wijzen? Nou, het Blariacum College in Blerik doen ze dat al 16 jaar met de Vibes. Een bijzonder project over gehoorschade, muziek en bewustwording. Geen saaie voorlichting, maar 2 dagen vol workshops, muziek maken, debatteren en optreden. En dit jaar is de editie extra bijzonder. Een oude leerling die zelf ooit als scholier aan Vibes deelnam, die staat nu als professioneel muzikant voor de klas. En daarmee laat het project zien dat het niet alleen gaat over gehoorbescherming, maar ook over talentontwikkeling, muziekbeleving en zelfvertrouwen. En daar praten we over met initiatiefnemer Kim Wintermans van het Blariacum College. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Even 16 jaar terug in de tijd. Wat was destijds de aanleiding om te starten met dit project, Kim?
1: Nou, eigenlijk was dat gewoon... we hadden een financieel... we hadden wel financieel wat geld over. En we mochten daar iets voor inrichten voor leerlingen. En toen kwam dit op mijn pad. Ik kreeg dit in de mail. En toen hebben we dit eigenlijk binnen een week opgezet. Nog niet zo uitgebreid natuurlijk als wat het nu is. Maar het was in ieder geval een begin.
0: Ja, we hebben het over gehoorschadepreventie, want het klinkt als een serieus onderwerp. Maar ja, hoe zorg je er nou voor dat jongeren daar toch enthousiast mee aan de slag gaan? Want ja, die oortjes indoen, dat is toch niet sexy? Dat is toch niet cool?
1: Nee, dat is zeker niet cool. En we hebben dus Bas Bernasconi, dat is de frontman van de Bazooka's. Dat is een ska-band. En hij brengt eigenlijk op een hele speelse manier, vertelt hij hoe hij ervoor heeft gezorgd dat al die jaren op het podium hij geen gehoorschade heeft. Dus hij heeft eigenlijk tips en trucs hoe je dat ook op een natuurlijke manier kan voorkomen. Bijvoorbeeld door af en toe even pauze te nemen, weg te lopen uit het geluid en je gehoor even rust te geven. Maar we doen dat natuurlijk ook door leerlingen inmiddels te laten debatteren. De debatunie die komt. En zij leren leerlingen hoe je met stellingen altijd voor- en tegenargumenten kan bedenken. En ook hoe je de jury toespreekt enzovoorts.
0: Ja, dus eigenlijk niet die belerende aanpak met dat vingertje wijzen en zeggen van zo en zo moet het.
1: Nee.
0: Dat maakt het daardoor wel heel bijzonder, hè?
1: Ja, want ja, je merkt ook dat leerlingen zelf ook wel weten herkennen van oh, ik heb wel eens een piep gehad. En eigenlijk weten ze niet zo goed wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. Bijvoorbeeld tinnitus, hè. Mm-hmm. Dus ja, zorg je gewoon dat je op die manier bewustwording creëert. En is het heel mooi om morgen in het afsluitend debat te zien dat ze zich eigenlijk allemaal heel erg druk maken over het wel of niet dragen van oordoppen en ook wie dat financiert en voor wie de financiële gevolgen zijn en de mentale gevolgen natuurlijk als het je toch gebeurt.
0: Ja, maar dan zien we toch zelf, als ik ook naar een theater ga of naar een popconcert of iets, dat er meestal ook wel bij de ingang dat er van die dopjes te koop zijn. Dat had je vroeger ook niet. Dus toch is er toch wel al een klein beetje bewustwording zo van, ja, je kunt je daar wel op tegen bewapenen tegen gehoorbeschadiging.
1: Heel zeker. En ik denk ook dat sinds we het project doen, wordt het steeds meer actueel. Dus vroeger was het eigenlijk nog helemaal niet een item. Maar nu, in een jaar dat Vibes weer voorbij komt, zeg maar, ergens in het jaar gaat het altijd wel ergens in de politiek of in de krant of in de media over gehoorschade. Mm-hmm. Dus ja, het is zeker waar dat het heel actueel is. Maar we proberen toch, leerlingen zijn zich daar dan toch niet zo van bewust. En het is, behalve dat is het natuurlijk ook, merken we dat er steeds meer minder leerlingen een instrument spelen. Mm-hmm. Dus we zitten vandaag bijvoorbeeld bij Co en Venlo, cultuurontwikkelaars, waar ze natuurlijk ook op muziekles kunnen en dergelijke. Nou ja, en dat daag je ook uit, want we mogen vandaag veel muziek leren maken. Digitaal muziek leren maken, morgen met allemaal instrumenten. En morgen komt Elisias natuurlijk, onze oude leerling, die nou ook op het bevrijdingsfestival in Roermond performde.
0: Kijk, daar mag je trots op zijn natuurlijk. Hè? Als je nou terugkijkt naar die 16 jaar, wat is voor jou het mooiste resultaat van het totale project Vibes?
1: Ik denk elke leerling die bewust is van zijn oren, dat is er één. Dat is eigenlijk heel belangrijk natuurlijk. Maar ook twee, dat leerlingen toch een stukje muziekeducatie krijgen. En dat ik dan van oud-leerlingen hoor dat ze in de muziek verder zijn gegaan. En ook weer de workshopdocenten die wij hier hebben weer treffen. Bijvoorbeeld op het bevrijdingsfestival in Roermond. Dat is natuurlijk wel een kers op de taart. Ja. Als je elkaar weer treft. Terwijl je toen in de klas zat en nu zelf workshopdocent bent. Ja, dat zijn natuurlijk hele mooie dingen.
0: Het kan natuurlijk ontzettend veel opleveren. Vandaag dus aandacht voor die gehoorbescherming, maar ook voor talentontwikkeling, muziekbeleving en zelfvertrouwen. Ik ga je ontzettend veel succes wensen, Kim. Ja. En dankjewel voor jouw uitleggende uitzending.
1: We maken er mooie dagen van.
0: Doe dat. Hoi, hoi.
1: Hoi.

0: en vergozelijn Hibi L1. Oh, rijmde ook nog.
1: L1 Media Overzicht.
0: Nederlandse bedrijven hebben gevaarlijke designerdrugs uit India geïmporteerd. En die middelen werden hier met veel winst verkocht. Stoffen waren legaal, maar niet zonder gevaar. Want er is maar weinig bekend over de effecten van designerdrugs op langere termijn, zegt deze drugsonderzoeker.
2: En daardoor zijn de mensen die die stoffen gebruiken, die zijn eigenlijk hun eigen proefkonijn. Dus dat ze bijvoorbeeld heel veel moeite hebben met in slaap vallen, of dat hun hart helemaal op tilt slaat. En dat kan ervoor zorgen dat je op de langere termijn, nou ja, hart- en vaatproblemen krijgt.
0: Inmiddels is het overgrote deel van de stoffen verboden in Nederland, maar toch gaat de handel nog steeds door, bijvoorbeeld via social media.
3: Later in de uitzending komen we er nog op terug. Ja. Hier in de Tweede Kamer gaat het vandaag over aankomende stakingsacties van de vakbonden. Het kabinet wil bijvoorbeeld de duur van de WW halveren. Een ander plan, het verhogen van de AOW-leeftijd, ging van tafel. Maar vakbond FNV ziet dat niet als een cadeau.
4: We krijgen iets terug wat we al hadden. Want we hadden een akkoord met een kabinet daarvoor. En zij hebben dat zomaar van tafel gehaald. Dus ik beschouw dat helemaal niet als een cadeau. Ik beschouw dat als iets heel normaals. Maar het geld staat nog steeds, hangt er als een donkere wolk boven. Dat zie je ook in de brief van het kabinet wat daarin stond. Oké, de AOW trekken we in, maar de houdbaarheid van de AOW is nog steeds een zorg en dat ligt nog steeds op tafel.
3: Nou, vakbonden zijn bang dat het kabinet alsnog wil bezuinigen op de sociale zekerheid.
0: In sommige wijken van grote steden in ons land is de babysterfte 2 keer zo hoog als in andere wijken. Ook worden daar meer baby's te vroeg geboren en zijn ze vaak kleiner dan in de rest van het land. Het komt door de leefomstandigheden in die wijken, zegt deze onderzoeker van het Erasmus MC in Rotterdam.
5: We weten dat in dat soort wijken wonen 2 keer zoveel mensen in een sociale huurwoning. De staat van die huizen is vaak slechter. Nou, we hebben vorig jaar ook onderzoek gepubliceerd waarbij we zien dat hittestress met name in dit soort wijken meer vroeggeboorte veroorzaakt. Meer kinderen die te klein zijn bij de geboorte. Dus de staat van de huizen zal zeker bijdragen.
0: Zo heeft schimmel in huizen invloed op de gezondheid van baby's. Ook in wijken waar veel criminaliteit is, worden baby's vaker vroeger geboren. En dat komt dan weer door stress waar moeders mee te maken hebben.
3: En dan het Nederlands elftal. Ik weet niet of je gisteravond gekeken hebt. Het was best wel dramatisch. En daardoor vertrekken ze vandaag met een kater naar Amerika voor het WK. Want gisteravond verloor Oranje in Rotterdam met Duits bij wedstrijd tegen Algerije. 0-1 werd het voor de Algerijnen. In de eerste helft kreeg Nederland toch wel een flink aantal kansen. Maar de bal bleef maar niet erin gaan. En onze bondscoach die baalde van Ronald Koeman.
6: We gingen daarna, en zeker in de tweede helft, moeilijke voetballen. En vind ik ook dat we dan bij momenten ook een stuk agressiviteit missen. Hè, op 50-50 ballen in het middenveld. Ja, en dan is het in mijn optiek net iets te lief.
3: Hij is de bondscoach. Zweep erover, denk ik dan. Het Nederlands elftal speelt maandag nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Ja. En volgende week zondag, ja, dan is Japan de eerste tegenstander op dat WK.
0: Ja, we zoeken nog de grootste WK-fan van Limburg. Ja. Maar ja, ze moeten het wel aangezweld worden. Dat we er toch een beetje positief tegenover staan. Maar goed, wel positief blijven. Wat gebeurt er nog meer op deze donderdag, de 4e van juni? Koningin Maxima opent het gerenoveerde Valkhof Museum in Nijmegen. Tweede Kamer debatteert met het kabinet over de bezuiniging op de sociale zekerheid en het conflict erover met de vakbonden. En het CBS komt met nieuwe cijfers over ziekteverzuim onder werknemers in het eerste kwartaal van dit jaar. Daar zijn we helemaal bijgepraat hier bij L1.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: 12 september, Temple of Classic Rock.
2: Tributes van Pink Floyd, AC/DC, Rolling Stones en nog veel meer. One stage, filled with pure rock.
1: Doors open, 12:30 middags.
2: Get your tickets at dedoolhof.nl. Werkplanten kopen, alles uit eigen kwekerij voor een prima prijs. Werkplantenvenlo.nl.
3: Wil stoel een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bicevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijcevagram.nl. Zorg begint bij dich.
4: De top van de blaasmuziek strijdt om de wereldtitels in Kerkrade. Op het Wereldmuziekconcours van 9 juli tot en met 2 augustus. Beleef harmonie, fanfare, brassband en percussion op wereldniveau. Tickets via wmc.nl.
5: 3, 2, 1, liftoff.
6: Op naar het universum met buitenaardse kortingen. Nu bij Porta. Tot wel 35% korting op meubels en tapijten. Plus 25% op haast alles. Alleen tot zaterdag. Beter meteen naar Porta.
4: Beleef de concertwedstrijden. Tickets via wmc.nl.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
8: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com. Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
10: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
11: Het is 8:30, dit is het LA Nieuws met Dennis Ewald.
12: Goedemorgen. Een 49-jarige man uit Hegelsom wordt verdacht van het drogeren en verkrachten van zijn partner. Hij en 3 andere verdachten zijn opgepakt in een groot landelijk onderzoek. De mannen zouden beelden hebben gemaakt van de verkrachtingen en die hebben gedeeld. Verslaggever Sjoerd van Heugden.
13: Ja, de verdachten zouden bij een online groep horen waar beelden gedeeld werden. Hoeveel slachtoffers ze hebben gemaakt is op dit moment nog niet duidelijk. Nog 4 andere verdachten zijn geïdentificeerd, maar die zitten nu niet vast. In woningen van de gearresteerde verdachten zouden ook wapens en verdovende middelen zijn gevonden. En mogelijk komen er nog meer arrestaties in deze zaak.
12: De verdachte uit Hegelsom is de enige van de 4 die nog vastzit. Dat meldt de NOS. Een Duitser is gisteravond in Venlo aangehouden voor het mishandelen van zijn hond. De hond, een Duitse herder, liep los en had kort daarvoor een voorbijganger in zijn arm gebeten. Dat gebeurde op het stationsplein. Het slachtoffer en de man uit Düsseldorf hebben gegevens uitgewisseld. De hondeneigenaar werd daarna door de dierenpolitie in de gaten gehouden. De agenten zagen dat hij zijn hond meerdere keren mishandelde. Het dier had ook een illegale slipketting om met stekels aan de binnenkant. Omdat er aanwijzingen waren voor rellen is gisteravond een noodverordening ingesteld op en rond de kermis in Geleen. Een groep jongeren zou van plan zijn geweest de politie te bestoken met vuurwerk. De groep zou dinsdag al problemen hebben veroorzaakt. En afgelopen nacht is in Maastricht een bestelbus uitgebrand. Die stond geparkeerd bij een woning. Volgens lokale nieuwssite Heuveland Vandaag zouden enkele mensen rook hebben binnengekregen. Die zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Het vuur werd rond 2:15 gemeld aan het Miradorplein. Het weer. Vanmiddag trekken regen- en onweersbuien over met mogelijk hagel en forse windstoten. Bij droog weer wordt het 20 graden, bij regen maximaal 14 graden.
11: Dankjewel Dennis. Even kijken naar het verkeer. We hebben extra lange files op de A2 in noordelijke richting vanaf Nederweert. Sta je al vast, bijna een half uur vertraging. En kom je dan op de randweg Eindhoven, sta je ook weer meer dan een kwartier in de file. En dan weggebruikers in onze provincie, die moeten vanaf het middaguur rekening houden met pittige buien, met kans op onweer, hagel en windstoten.

0: Zoe, hoppakee, Shakira, dankjewel. Die zoeken wij, rotse WK-fan van Limburg. Nou, we hebben er al enige voor je. Maar ja, moesten we nog echt goed WK-fan zien als ze gisteren huurden met 0-1 Algerije. Heb je de wedstrijd gezien, Maarten?
1: Heb je gezien.
0: Dramatisch, hè? Maar goed, we kregen een herkansing. Maar goed, best wel helemaal vol van oranje. Laten we eens even weten via de L1 hebben. Ik hoop dat ik misschien binnenkort even in de uitzending horen. En wie is de eerste voorstelling verlopen van de Bokkenrijders musical? En weer leept er over de goede leuper. Sevier Hermans spreken we straks. En straks bij L1 gehoord ook hebben we van onderzoek naar designerdrugs en wat het verband is in onze provincie.

0: kwart voor negen. En gisteren was er de grote, goeie luiper. Voor het stadion moet gerold worden. Bokkenrijders musical voor de allereerste keer werden gespeeld. Waren er ook leden van Roan Heersen die even de goede loper liepen? Want ik heb ze even nog
1: Ik gekeken. Heb ze gezien en zo meteen horen ook Zakpoels even.
0: Oh, goed. Nou, ben benieuwd nog. Goed. Dat is gedaan. Als van Limburg kent de gevolgen van de drugswereld misschien wel beter dan welke provincie ook. Regelmatig werden hier drugslabs ontdekken en politie en justitie zijn voortdurend bezig met de bestrijding van de nieuwe synthetische middelen. Bekende voorbeeld is de Funcaps-zaak. De eigenaren van die webshop, die jarenlang designerdrugs verkocht, moesten zich binnenkort voor de rechter verantwoorden. Maar nu blijkt dat Funcaps waarschijnlijk slechts het topje van de ijsberg is. Een onderzoek van de NOS en Follow the Money blijkt dat Nederlandse bedrijven voor tientallen miljoenen euro's aan designerdrugs en grondstoffen uit India hebben geïmporteerd. De geschatte straat De raadwaarde daarvan loopt op tot bijna 2 miljard euro. Dat zegt redacteur Sarah Buurman. Ze deed er onderzoek naar.
2: Het is een enorm lucratieve handel. We hebben gekeken hoeveel die stoffen waard zijn. Wat de straatwaarde is. Dat hebben we gedaan op de methode die de politie eigenlijk ook hanteert. Als we kijken wat de straatwaarde van illegale drugs zijn. En dan als je dan bijvoorbeeld kijkt naar 2-MMC. Dat is een stimulerend middel. Dat ook het meest besteld is in die lijsten die we hebben gevonden. Dat gaat gewoon 40 keer over de kop. Dus een gram is 33 cent om te maken. Of het kost 33 cent in de fabriek in India. En wordt vervolgens online voor 13 euro per gram verkocht. De 10 meest bestelde middelen hebben bij elkaar opgeteld. Dat is het overgrote deel van die bestellingen. Dan kom je dus op bijna 2 miljard euro.
0: En het gaat om middelen die vaak net buiten de opiumwet vallen. Waardoor handelaren er jarenlang van konden profiteren.
2: Deze bestellingen die we hebben bekeken, die zijn gedaan tussen 2019 en 2025. Toen waren heel veel middelen. Heel veel middelen waren eigenlijk nog niet illegaal en dus legaal, omdat ze niet op die opiumlijst stonden. Er is dus eigenlijk al jaren een soort kat-en-muisspel gaande tussen de overheid en die handelaren in designerdrugs. Dus door telkens dat stofje een heel klein beetje aan te passen, is het niet precies de verboden stof op de opiumlijst en kun je er dus mee doorgaan. Op dat moment was dat dus niet het geval dat veel drugs op die manier illegaal zijn gemaakt. Inmiddels is dat anders. Maar er was op dat moment eigenlijk helemaal ook niet zoveel geheimzinnigheid over, omdat dit gewoon was toegestaan. Dus op die bestellingen die wij hebben bekeken staat ook gewoon deze stof zit hierin. En zo kon dat gewoon hier naartoe komen.
0: Ja, dat lukt de overheid maar niet om deze voortdurende veranderende markt bij te benen. Want handelaren zijn wat dat betreft best wel inventief.
2: We horen van de NVWA en de IGJ, die houden toezicht ook op dit soort webshops, eigenlijk waar die spullen dan verkocht worden, dat echt lastig is. Dus zij hebben bijvoorbeeld in april 43 sites uit de lucht gehaald. Veel websites die gaan weer opnieuw de lucht in, bijvoorbeeld vanuit het buitenland. En wat je ook ziet is dat handelaren eigenlijk via apps zoals Signal en Telegram, dus wat meer afgesloten op speciale kanalen, doorgaan met de verkoop van die middelen. Of dat ze hun website afschermen. Dus dat ze bijvoorbeeld een wachtwoord geven aan hun vaste klanten. En dat maakt het werk van die toezichthouders wel echt moeilijker. Ja.
0: Al dus redacteur Sarah Buurman. Deskundige waarschuwen voor ernstige gezondheidsrisico's, variërend van hartproblemen en psychoses tot coma's en zelfs overlijden.

wel een beetje tegen. Maar de eerste appjes kregen we alleen gisterenavond al binnen. Ja, 11:30 al zo van, wauw, het was fantastisch. Nou, we gaan er straks even doorpraten. Maar ook zien we geweest op de Rode Loper. En we hebben van allerlei bekende Limburgers gezien. Beppie en Van Rowan Hees. En de reacties van de Rode Loper huur ze straks tot 9 uur. Hier bij L1 en de Ellen Ochtend Show. Bij de Wakefield en Think of You.

0: zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Even met de jocks. Download de L1-app.
4: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Berends keukens, badkamers en tegels uit Rochel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: Bent u onzeker op uw fiets en bang dat u misschien valt? Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte driewielfietsen in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
7: Een nieuw toestel?
8: Onze oude was toch goed?
9: Sorry, het is WK.
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
6: Mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
11: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
13: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
14: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
16: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een man uit Hegelsom wordt verdacht van het drogeren en verkrachten van zijn partner. Hij zou dat hebben gefilmd en de beelden hebben gedeeld. Vanwege aanwijzingen dat een groep jongeren de politie wilde bestoken met vuurwerk is gisteravond een noodverordening ingesteld op en rond de kermis in Geleen. En het KNMI waarschuwt voor onweersbuien met mogelijk grote hagelstenen en forse windstoten in Limburg. Vanmiddag geldt code geel.
3: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
17: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft 4 mannen opgepakt voor het drogeren en verkrachten van vrouwen. Ze zouden beelden van het misbruik hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over het drogeren van slachtoffers. De politie onderzoekt nog hoeveel vrouwen er slachtoffer zijn geworden. In totaal heeft de politie 8 verdachten op het oog. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeg geboorte of een laag geboortegewicht ook groter. En dat kan veel gevolgen hebben, zegt deze onderzoeker.
18: Veel mensen denken, dan ben je een beetje te klein, ga je een paar weken in de couveuse en dan ga je gezond mee naar huis. Maar het zijn kinderen die daar de rest van hun leven last van kunnen hebben. Minder kans op de arbeidsmarkt, minder goed doen op school. Misschien niet eens naar een normale school, kunnen gedragsproblemen.
17: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Jongeren met ernstig overgewicht, waarbij de leefstijlbehandeling niet werkt, kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen per jaar zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Een deel van het geld komt van een toekomstige begroting, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
19: Omdat het van Sjoerdsma's eigen begroting komt, is het in zekere zin een sigaar uit eigen doos. En de rest van het geld komt volgens verschillende bronnen van het ministerie van Financiën. Wat misschien ook wel weer perspectieven biedt voor ministers die in de toekomst nog eens een financieel probleempje hebben.
17: Zowel linkse als rechtse partijen dreigden eerst tegen de begroting te stemmen. Het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor nog wat zon en het wordt hooguit 18 graden.
20: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
21: Echt ontzorgd op vakantie? Bij Biesen Travel boekt u gezellige busreizen en compleet verzorgde riviercruises. Bekijk de laatste zomervertrekken op biesen.nl. Het enigste dat Ger zelf nog moet doen, is uw koffer pakken.
22: Profiteer van de TV-inruilactie bij EP Tummers. Ruil nu je oude tv in en ontvang tot wel 1000 euro inruilkorting op de nieuwste modellen. Natuurlijk brengen wij de tv bij je thuis. En als je wilt, kunnen wij deze ook voor je installeren en monteren. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
23: Bekijk de mooiste busreizen en riviercruises op biesen.nl.
24: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
25: Houd misdaad uit je buurt.
24: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
26: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets.

0: platen voor mee. Straks dus gaan we ook even bellen met Savé Hermans. Want ja, wie is natuurlijk gisteren gewoon bij die bokkerijers? En natuurlijk ook de vraag, wie is er allemaal op de rode loper? We hebben een gans rieken van allerlei mensen die er hebben gestaan op de rode loper. Wie onder andere, Maarten?
1: Nou ja, wat denk je van Peppy Kraft, Jacques Poels, Sint Rook. Frans Pollux was er natuurlijk ook.
0: Tuurlijk, ja, zeker.
1: En verrassend, ook Felix Meurders was erbij.
0: Felix Meurders, DJ.
1: En wie niet mag ontbreken als grote showman... en natuurlijk de man die allerlei musicals produceert in Nederland... Albert Flint, die was er ook.
0: Laat even bijloesteren.
2: Ik heb het al gezien in de doorloop. Ik weet dat het fantastisch werd.
3: Mooi.
2: Dus ik vond je goed, Charles.
4: Ik heb Kevin Wagner, als Servé is in de naam eronder, die had dan de wet uit Gootsie gekomen. Dat meen ik echt, dat is AT. Maar voor de rest, ik vind het ook fijn om door zo bang de moeilijkheid gewoon om te laten gebeuren allemaal. Vind ik echt fijn.
3: Ik weet niet zo goed wat ik moest verwachten, behalve dan dat het een fantastisch spektakel van worden natuurlijk. En het is, ik ben natuurlijk zelf ook een Maastrichtenaar, dus voor mij gezorgd het wedstrijd, hè. Dus ik heb er gewoon heel veel zin in.
5: Ik heb zeker zin in. Ja, de toneelgroep is natuurlijk volop... in de voorbereidingen vertrokken en daar zien we als raad van toezicht zeer gruts op. Dus ik ben benieuwd wat dit gaat gebeuren, maar ik heb al goede berichten gegeven.
6: Ik heb gehoord dat er wat voorbij komt vliegen. En mijn kameroot Bart Vlorke duikt mee. Dus ik ben benieuwd of hij op een peermug zit, of dat hij de kleine hoed moet doen, of dat hij verbeurd huurt. En ik vind het, ja, het vol. Ik ben overal benieuwd naar. Ik heb er veel zin in. Ik heb mijn beste kameroot om mijn streek mee, Felix Meurders.
7: Ik heb niet hoeven verwachten. De treuvel op mijn streek is altijd leuk.
8: Ik heb er heel erg veel zin in. Ik ken het CV natuurlijk heel goed en iedereen die het gemaakt heeft. Ja, ik ben gewoon ontzettend blij dat we zo'n grote productie hier in het NVV-stadion staan, de Geuzelt. En ik heb er gewoon heel veel zin in. Voor mij mag er van alles gebeuren met drones en met paarden. Maar voor mij gaat het toch om het stuk, om de spelers. Dus ik kijk uit naar het script van André Deetland. En ik kijk uit echt naar alle spelers. Fantastische mensen als Milan en Suzanne en Danique. Ik wil heel veel mensen weten wie ik gewerkt heb al de afgelopen jaren. Ja, die wil ik even zien schitteren, deze arena.
0: En volgens mij hebben ze het gedaan. Hè? Maar we hebben natuurlijk de allereerste beelden gezien. Nog de allereerste reacties al gekregen van mensen die alleen via de app zeiden van... Het is fantastisch! Maar goed, de producent wie het er allemaal beleefd... dat doen we later terug hier in de Ellen Ochtend Show. En we gaan even bellen met Frankrijk, met Peter Meijer... vanaf de Alpe d'Huez, oftewel de Alpe d'Huez.

0: Compaande Trekzegend samen zien Bart Stokwasser gisteren ook hier. Want jongens, gisteravond Stadion de Geus om Maastricht. De lang verwachte spektakelmusical De Bokkerijers ging in première. En dat werd meteen een avond om niet snel te vergeten. Ondanks regen en stevige wind kregen duizenden bezoekers een indrukwekkende voorstelling voorgeschoteld. Met vuur, paarden, enorme videoprojecties, tientallen acteurs en figuranten. Volgens de eerste reactie zet toneelgroep Maastricht opnieuw een nieuwe standaard neer voor grootschalige muziektheater in Limburg. Aan de basis van de alles staat regisseur Savé Hermans. Hij tekende eerder van succes als Dagboek van de Herdershond, Het was zondag in het zuiden, Het geluk van Limburg. En voordat het spektakel van start ging, was hij toch wel even gespannen.
1: Ik was super ontspannen, maar nu is het natuurlijk gaan regenen. En er zit één spanningselement in, dat zijn namelijk de drones. Aan het einde zijn er heel veel drones. En het is de vraag, kunnen ze vliegen vanavond? En we hebben net wel een soort akkoord gehad van de luchthaven, dat we kunnen. Maar ja, het blijft natuurlijk een beetje spannend. Of het met wind en regen, dan wordt het wel heel spannend. Dus het zal een beetje ontspannen of we de voorstelling helemaal kunnen laten zien zoals we hem gemaakt hebben. Maar over de rest ben ik heel erg ontspannen.
0: Heel erg ontspannen. En nu aan de lijn, want de avond is weer voorbij gegaan. De nacht heeft er heerlijk over kunnen slapen. Savé, goedemorgen.
2: Goedemorgen, hallo.
0: De première zit erop. Je hebt er maanden naartoe gewerkt. Hoe was het gisteravond?
2: Ja, het was, eigenlijk was het spannend. Er gebeurde heel veel met het wind en het weer en dergelijke. En voor de eerste keer ook dat er zoveel mensen, al die bezoekersstromen, hoe dat zou gaan. Maar volgens mij is het goed gegaan. En de eerste reacties zijn goed, dus ik ben hartstikke blij.
0: Ja, droneshow moest toch worden ingekort. Beetje speklaar podium, ja. Dat sommige acteurs een beetje uitgeleden. Maar ja, al met al zeggen de mensen alleen maar, lovend. We kregen bij L1 ook al appjes binnen net voor 6 uur van, wat was dat gaaf! Ja, dat mag je gelijk op je konto schrijven.
2: Ja, nee, ik ben hartstikke blij. En dat merkten we gisteren ook al wel. Dat mensen echt wel onder de indruk waren hoe het er allemaal uitzag. En dat ze de muziek mooi vonden en prachtig gezongen. En dus wat dat betreft ben ik heel blij. Maar goed, we moeten nog 19 shows. Dus ja. Ik hoop dat het elke avond goed blijft gaan.
0: Ja, we hadden het net al over een nieuwe standaard voor grootschalig muziektheater in Limburg. Want je hebt de lat best wel hoog gelegd. Was dat niet wat moeilijker voor jou die keer?
2: Ja, het was een enorme puzzel. We hadden meteen bedacht eigenlijk op een avondje bij de Griek, waar we met een paar mensen zaten te eten, hoe we dat wilden doen. En toen kwamen we er eigenlijk de dag later ook wel achter dat het best wel ingewikkeld was wat we in ons hoofd hebben. Maar ik ben blij dat we gewoon heel rustig hebben volhard en stapje voor stapje het zijn aangegaan. En een jaar later stond dit er en ik ben er hartstikke blij mee.
0: Ja, maar hoe zoek je dan als regisseur die balans tussen spektakel en historische werkelijkheid?
2: Nou ja, het moest historisch wel kloppen. Dat wilden we per se. Dus daar hebben we de schrijver André Breedland, maar ook met een team van dramateuren, regieassistentie en Peter Noten, mijn co-regisseur, die heel erg in de veel van de geschiedenis weet. Die hebben we daar echt als team opgezet, zodat dat in ieder geval historisch in de basis correct is. En in beeld en in vorm hebben we gewoon ook een beetje, hebben we altijd gezegd, we gaan een soort harmonica-model maken. Of een accordeon-model, om in Bart Storcke termen te blijven. Dus soms mag het heel groot zijn, heel veel mensen, maar dat moet dan altijd ook weer gevolgd worden door echte verstilling, dat het publiek bij de acteurs op de schoot komt zitten, bij wijze van spreken. En dat is volgens mij goed gelukt.
0: Ja, want je had het ook romantisch of sprookjesachtig kunnen maken, die versie, maar je hebt toch ook een klein beetje gekeken naar de rauwe geschiedenis ervan. Zo heb je het ook verbeeld.
2: Ja. Ja, het is gewoon een gitzwarte geschiedenis. Dus we konden er gewoon geen musical met een happy end van maken. Het is een rauwe geschiedenis, maar er zit ook in de muziek heel veel warmte en heel veel warmbloedigheid. En ik hoop dat dat toch de goede balans maakt. Dat de avond ook goed verteerbaar is voor de mensen natuurlijk. Want we willen ze niet helemaal depressief naar huis hebben natuurlijk.
0: Nee. Goed, ondanks het weer. Hè, mensen daar gewoon gezeten hebben. Toch allemaal waterdruppels op zich af. Ja. Hebben zien komen. Ja, de kop is eraf. De premièreavond is geweest. Nou ja, die anderen moeten van een leien dakje gaan dan.
2: Nou, ik hoop het. Normaal heb ik bij een première altijd wel inderdaad dat er een beetje zo, hoe noem je dat, een last van je schouders afvalt. Nu is dat eigenlijk niet zo, omdat ik weet dat we elke avond zo ontzettend veel moeten doen en dat er zoveel dubbeltjes de goede kant op moeten vallen, dat ik denk dat deze tot de allerlaatste voorstelling spannend blijft.
0: Ja, en zeker als het binnenkort ook nog weer beter weer wordt, dan mogen de drones ook de lucht in, hè?
2: Ja, zeker. Ja, gisteren zijn ze ook even de lucht in geweest. Als het goed is, kunnen ze vanavond ook de lucht in. Maar inderdaad, met dit weer in juni, dat hadden we niet verwacht. En de regen gaat soms toch wel, maar die hele harde windstoten of plotselinge windstoten, ja, die maken gewoon dat die drones de lucht uitvallen. Hmm. En dat is gewoon best wel gevaarlijk. Ja. Dus dan is het echt meteen een jet vanuit de verkeerstoren op de luchthaven Maastricht-Aken Airport.
0: Goed, we gaan jou ontzettend veel succes wensen met de resterende spektakel musical Bokkenrijders voorstellingen. En dank dat je even uitzend kon komen.
2: Ja, graag gedaan.
0: En een applaus voor jou. Hoppakee, Stefan Hermans. Dankjewel.
2: Oh, dankjewel, jongens.

0: zondagmiddag gaan shoppen? Oh, heerlijk. En een terrasje doen. Oh, en toffe zaakjes ontdekken. In Hasselt, de smaakvolste stad van Vlaanderen, is het op de eerste zondag van de maand heerlijk shoppen. Bovendien parkeer je op zondag op veel plekken gratis. Hop, van de auto zo de stad in. Hop, een tof juweeltje hier, een stoer jasje daar. En hop, aan tafel voor iets lekkers. Zondag in Hasselt? Dat smaakt naar meer.
1: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in het Pontmuseum Tilburg. Tickets, depont.nl.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom... stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: 10:30, dit is het LA Nieuws met Dennis Ewald.
8: Goedemorgen. Een 49-jarige man uit Hegelsom wordt verdacht van het drogeren en verkrachten van zijn partner. Hij en 3 andere verdachten zijn opgepakt in een groot landelijk onderzoek. De mannen zouden beelden hebben gemaakt van de verkrachting en die hebben gedeeld. Verslaggever Sjoerd van Heugden.
9: Ja, de verdachten zouden bij een online groep horen waar beelden gedeeld werden. Hoeveel slachtoffers ze hebben gemaakt is op dit moment nog niet duidelijk. Nog 4 andere verdachten zijn geïdentificeerd, maar die zitten nu niet vast. In woningen van de gearresteerde verdachten zouden ook wapens en verdovende middelen zijn gevonden. En mogelijk komen er nog meer arrestaties in deze zaak.
8: De verdachte uit Hegelsom is de enige van de 4 die nog vastzit. Dat meldt de NOS. Een Duitser is gisteravond in Venlo aangehouden voor het mishandelen van zijn hond. De hond, een Duitse herder, liep los en had kort daarvoor een voorbijganger in zijn arm gebeten. Dat gebeurde op het stationsplein. Het slachtoffer en de man uit Düsseldorf hebben gegevens uitgewisseld. De hondeneigenaar werd daarna door de dierenpolitie in de gaten gehouden. De agenten zagen dat hij zijn hond meerdere keren mishandelde. Het dier had ook een illegale slipketting om met stekels aan de binnenkant. Omdat er aanwijzingen waren voor rellen, is gisteravond een noodverordening ingesteld op en rond de kermis in Geleen. Een groep jongeren zou van plan zijn geweest de politie te bestoken met vuurwerk. De groep zou dinsdag al problemen hebben veroorzaakt. Voor zover bekend is het gisteravond rustig gebleven. Dat was ook de laatste avond van de kermis in Geleen. En afgelopen nacht is in Maastricht een bestelbus uitgebrand. Die stond geparkeerd bij een woning. Volgens lokale nieuwssite Heuveland Vandaag zouden enkele mensen rook hebben binnengekregen. Die zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Het vuur werd rond 2:15 gemeld aan het Miradorplein in Maastricht. Het weer. Vanmiddag trekken regen- en onweersbuien over, met mogelijk hagel en forse windstoten. Bij droog weer wordt het 20 graden. Bij regen maximaal 14 graden.

0: getrouwden op de radio. Doe Lippa hier bij Alleen. En sommige mensen die dit televisie kijken zien zeggen van zie ik het toch allemaal in zweien. Nou, vandaag is weer een rondleiding bij Alleen. Dan moeten we af en toe even
1: gezellig.
0: Moeten we even zweien. Goed, de wet Maarten, als ik de heen en veur door, dan zus je me geen groene vingers.
1: Nee, nooit.
0: Ik ben echt.
1: Lukt je niet eens om het gras te ver te kuteren. Dus hè?
0: Dan laat ik aan mijn vrouw keuren, want jongen, die is er een wereldster in.
1: Maar goed. Zeg het ook niet lekker om in de aarde te voeten.
0: Nou, dat ligt er net aan. Dan moest wel contact blijven hebben met de aarde. Hè? Zo heb ik sommige mensen.
1: Ja, dat duizen gewoon de schoenen uit.
0: Ja, dat kan ook, hè. Zijn zo met beide benen op je grondje. Maar goed, we moeten het ook even hebben over iemand die we gisteren al voor de eerste keer de uitzending hebben gehad. Kumboet Wiert, handige Thomas het in.
1: Zeker.
0: En die heeft zoveel handige tips voor alles. Ja, wat vroeger eigenlijk zo'n beetje klassiek. Het zal ik het dametje was dat het op onze televisie bracht. Maar nu met social media zien de ogen in Limburg van die handige Harry's. Nou ja, in dit geval is het geen handige Harry, maar een handige Thomas. Ja. En mocht je het vandaag even, want jij zei
1: het al. Was het alleen maar ongelovige Thomas natuurlijk. Maar nu hebben we handige Thomas.
0: Zeker.
1: En ja, speciaal voor jou.
0: Oh.
1: In den Hof met de hen in de aarde.
2: Dankzij deze handige tip heb jij nooit meer last van vieze handen tijdens het tuinieren. De oplossing is simpel. Haal je nagels over een stuk zeep heen en wrijf je handen vervolgens lichtjes in met de zeep. De zeep zorgt hierdoor voor een beschermlaagje, waardoor vuil zich minder goed aan je handen hecht. Kijk. En er geen vuil meer onder je nagels gaat zitten. Geloof mij, dit had je veel eerder willen weten.
0: Nou ja, ze straks zei voor mij, had ik het even kunnen doen natuurlijk. Dat
1: moest ze zelf regelen, jong.
0: Dat gewoon straks even regelen. Ja. Nou goed, ik gewoon straks wel even met de... Ja, maar dan zit ik in de modder nu eens met de vingers in de tuin gaan zitten. Dat moeten we ook niet hebben, hè. Zo meteen proberen we even contact op te nemen met de Aldu 6 van Peter Meijer. Het kent zien dat dan ook op de fiets zit, maar dan huren we dat straks. Hier is George Michael.

0: Don't let the sun go down on me. Wie moet ik het nog eens af en toe leven? De zon komt altijd weer op. Alleen vandaag bij ons de Limburgse Lime Nuttles in het echt zien, hè? Lekker. Vooral op deze speciale dag, de 4e van juni. Dat is in sommige dagen. Dat is ook de dag dat de 20e editie van de Aldu 6 is begonnen. Fietsers en lopers beklimmen de Aldu 6 in de Franse Alpen om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. En om 4:30 klonk het startschot. Maar er was toch eerst nog een valse start.
1: 6, 5, 4, 3.
2: Ho, ho, ho.
0: 3, 2, 1.
2: Daar gaat
0: het! 5000 deelnemers hebben tot vanavond 8 uur de tijd om maximaal 6 keer de bergen op te gaan. En daarna wordt bekendgemaakt hoeveel de sponsoractie heeft opgebracht. Vorig jaar was dat ruim 19 miljoen euro. We hebben al enkele malen gesproken met een van de deelnemers. Dat is Peter Meijer uit Roermond. We hebben weer een uitzending. Peter, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Even een applaus voor jou, want jij bent een van de kanjers die vanochtend vroeg al aan de stammen gegaan en ons foto's hebben gestuurd. Vanavond de Alpe du West, oftewel de Alpe du 6. Hoe is het met je gegaan vanochtend? Heb je al gefietst?
3: Ik ben al de beklimming aan het maken. Absoluut.
0: En ook die beroemde bocht 16, want dat is toch wel, zeker voor de Nederlanders, een ontzettend beroemde bocht, hè?
3: Bocht 7 bij Kerkje. Ja, dan moeten we er eigenlijk nog komen, hè. Dat komt, Alex. Ja, absoluut.
0: Heb je vanmorgen iets meegekregen van dat het een beetje misging bij de start, dat er een valse start was? Was jij het bijvoorbeeld?
3: Nee. Heb ik niet van meegekregen. Ik ben wat later gestart, omdat ik toch zeker niet die 6 keer kan volbrengen. Maar ik heb al gehoord dat het heel eventjes een kleine vertraging is goed gekomen.
0: Ja, maar uiteindelijk ben je wel op de trappers gegaan, heb je de eerste kilometers in de benen. Het verloopt goed, want we zien ook dat het weer daar uitstekend is, hè?
3: Ja, het weer is nu zonnig, maar overmiddag wordt er toch best wel wat regen voorspeld. Dus het wordt best vanmiddag nog even spannend.
0: Ja, zeker voor de mensen die maximaal 6 keer die berg op willen gaan. Ja.

0: Dat gaan ze dan misschien niet halen, denk je?
1: Nou, die zien er zo fit getraind uit. Ik heb er alle hoop in dat dat goed gaat komen.
0: Hoe ging de voorbereiding voor jou vandaag? Wat voor ontbijtje heb je gehad?
1: Nou, gewoon lekker verse broodjes, wat yoghurt en banaantje. En dan moeten we het tegen kunnen.
0: Zeker. En ik neem ook aan dat je dan stiekem even op je smartphone kijkt om te kijken hoe het gaat met het item voor de veiling.
1: Ja, dat houden we ook in de gaten. Hè. Ik heb nu in de klim nog niet gekeken, maar ook dat moeten we kijken, dat we daar het hoogst mogelijk bedrag voor kunnen binnenhalen.
0: Ja, want de mensen kunnen natuurlijk een hele mooie bod doen op de gesigneerde album van Lex Uiting en Frans Pollux van het Ziggo Dome concert. Prachtig succes met een bergbeklimming, staat erop. We hebben hem even in beeld gezet op L1 Televisie. Ja, want het gaat natuurlijk om geld ophalen, Peter. Hè. We willen zo ontzettend veel geld ophalen. Vorig jaar totaal 19 miljoen. Ik hoop dat we toch de 20 miljoen halen dit jaar.
1: Ja, we hebben al een klein beetje dat een hele grote bank in Nederland zoveel bijlegt dat de 20 miljoen toch al gepasseerd is.
0: Oh, kijk eens even, dat is toch een nieuwtje. Jij gaat zo meteen bij de trappers op. We gaan je ontzettend veel succes wensen. En dan bellen we morgen even terug om te kijken hoe dat jou vergaan is.
1: Helemaal goed, super.
0: Dankjewel, Peter Meijer. Daar moest ik ook een beetje geluk mee hebben met de bijen. Dat die allemaal mee willen natuurlijk. Peter Meijer, we blijven hem volgen de ganse week. Vanaf de Alpe d'Huez in Frankrijk. Dit zien de Vrijbuiters met geluk.

0: in ieder geval dat Peter Meijer op het gehoord. En zeker ook die gesigneerde album. Want dat is toch wel een collector's item eigenlijk. Dat is Big Noti in de Hoor. Zometeen kregen we Route Regio met Rian Mone. Maar ja, moet er geen ding doen. En dan werd het al. Even kijken naar de kalender van Maarten. De andere kalender. Met die scheldwoorden. Ja, het zijn scheldwoorden. Het zijn vaak onbegrijpelijke woorden. Dat ik denk van, nou, dat zeggen we bij ons op een ruif in ieder geval niet.
1: Ik denk dat dit zegt ze ook niet. Dit? In opperuiver.
0: Wat dan?
1: Moekser.
0: Moekser? De moekser?
1: Moekser,
0: ik ken wel een boekser. Een boekser, dat ken ik wel. Ja, maar wat is dit dan?
1: Een pruiler.
0: Oh, is
1: zelfs dat woord.
0: Dus een beetje met de mooiste pruiler is dat.
1: Pruilip.
0: Zal het dat zien?
1: Pruilipje.
0: Nou ja, goed.
1: Ja, moekser.
0: Nou ja, door met mij. Moekser. Of de boekser, wat ze zelf wil. Ik wens je allemaal hele zoende dagen. Die mensen die voorbij komen, dat zien mensen die zijn allemaal bezig met de rondleiding van L1.
1: Moeten zien we geen moeksers.
0: Ja, moeten we af en toe even zwijgen. Ja. Kent zich ook door natuurlijk, hè. Kijk even onze site L1.nl. Zometeen dus Route Regio met Rian Mone. We zien hem morgen weer om 6:00 met Feel Good Friday. We zien een zoende dag. En denk ook maar, oh, toen dinsdag, hè jong. Dat is mooi vrienden.
1: Ik heb een spijbeldag.
0: Oh, ja. Hoe snap ik het? Goedemorgen voor hebben.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Luister L1 Radio. Met de jocks. En doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
2: 20 jaar Vivantes. 20 jaar van zorgen en dichtbij zijn. In die tijd is er veel veranderd. Maar één ding is altijd hetzelfde gebleven. De aandacht voor mensen. Voor hun levensverhaal en voor wat echt belangrijk is.
3: 3, 2, 1, lift off.
4: Op naar het universum met buitenaardse kortingen. Nu bij Porta. Tot wel 35% korting op meubels en tapijten. Plus 25% op haast alles. Alleen tot zaterdag. Beter meteen naar Porta.
2: Elke dag staan medewerkers, vrijwilligers en families klaar met lef en passie.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een man uit Regelsom wordt verdacht van het drogeren en verkrachten van zijn partner. Hij zou dat hebben gefilmd en de beelden hebben gedeeld. Vanwege aanwijzingen dat een groep jongeren de politie wilde bestoken met vuurwerk is gisteravond een noodverordening ingesteld op en rond de kermis in Geleen. En het KNMI waarschuwt voor onweersbuien met mogelijk grote hagelstenen en forse windstoten in Limburg. Vanmiddag geldt code geel.
1: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
11: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was verder onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie heeft 4 mannen opgepakt die meerdere vrouwen zouden hebben gedrogeerd en verkracht. Ze zouden het misbruik ook hebben gefilmd en de beelden hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over hoe je slachtoffers het beste kunt drogeren. In totaal heeft de politie 8 verdachten in beeld. Ze zijn tussen de 21 en 51 jaar oud. Hun woningen zijn vorige week doorzocht en er zijn computers en telefoons in beslag genomen. Hoeveel slachtoffers er zijn is onduidelijk. De politie onderzoekt wie er te zien zijn op de beelden. Jongeren met ernstig overgewicht bij wie een leefstijlbehandeling niet werkt kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 jaar die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen jaarlijks zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week was vermist. De man van 52 was eind mei voor het laatst gezien toen hij een berg afdaalde, maar hij kwam nooit aan in het basiskamp. De Poolse bergbeklimmer die hij begeleidde wel. De 2 hoorden bij de laatste klimmers op de berg, want het klimseizoen is inmiddels voorbij. Dan het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor af en toe zon. Het wordt hooguit 18 graden.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslang 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Denk je aan een Amerikaanse auto? Dan denk je aan Koenen. Al 35 jaar de specialist voor Chrysler, Dodge, Ram en Jeep van Limburg. Kom en bezoek ons familiebedrijf in echt en ervaar onze ouderwets persoonlijke service. Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.
13: Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
14: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo... het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven... waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
15: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
16: Hoe begin ik weer met werken?
15: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum.
17: Met jou. Is Route Regio.

Dante Thomas en Miss California BL1. Een hele goede morgen, de Loesel Snow Route Regio. Ik ben een klein beetje verkouden, maar ik heb er zeker niet minder zin in. Voorkomen in de ganse provincie, bijvoorbeeld in de Heerlense wijken Rennemeg. Groep 5 van de basisschool Mijn Spoor had metgedaan met het landelijke project Kok in de Klas. Onder leiding van een kok gingen kinderen dan zelf enthousiast aan de slag met het hakken en raspen van verse ingrediënten zoals radijs, munt en spitskool om regenboogwraps te maken. En het gaat er vooral om dat ze dan met willen laten zien dat het niet waar is dat kinderen geen groenten eten of niks lusten. Als ze het zelf maken en zien, dan dit eten eten en dan gaat nou zelfs de scherpste mosterd en zure citroensap er zonder problemen in. Dus dat is een geslaagd project hoor. Dan nog een hoopvol bericht over het dialect. Want hoewel de jeugd het dialect via appjes en op straat weer helemaal lijkt te omarmen, hoopt dialectvereniging Velke dat basisscholen het actieve gebruik nog meer gewoon pushen. Zaterdag gaan daarom 30 basisschoolleerlingen in Weert om de strijd, of ja, om de winst strijden tijdens de grote finale van de jaarlijkse declamatiewedstrijd. Volgens het onlangs koninklijk verklaarde Velke, nou, dat al 100 jaar vecht voor het behoud van de Limburgse taal natuurlijk, is er in de klaslokalen nog wel het missiewerk te verrichten, omdat leraren vaak die het gebrek ervaren. En dat is zung, want die meertaligheid die geeft kinderjuist een enorme voorsprong. Dus hopen dat ze daar weer gaat meer tijd voor krijgen en die erin kunnen steken. Komende zaterdag wordt het in ieder geval al gedaan bij die wedstrijd.

0: Nilsson en Sexy als ik dans. Be alleen. De rode loper maar goed. Veel musicalster Bart Storken. Bart, goedemorgen.
1: Wat een aankondiging.
0: Wie wil dat? Ik mag het nu zeggen, toch? Is geen woord aan gelogen.
1: Nou ja, weet ik niet. Maar ik zat wel in de musical, ja.
0: Nou, gisteren de première. We hebben er al de ganse avond gisteren. En smorgens ook appjes over gekregen. Wie fantastisch jullie het vongen. We hebben Savé al even gehuurd. Over dat hij vond dat ze toch nog wel een beetje bico's schaven. Maar wie vond ze het zelf?
1: Oh,
0: grapje. Wie ging het, Bart? Wie won het gisteren?
1: Ben ik tegenwoordig. Nou ja, het was hartstikke leuk. We hadden een beetje ongemakken met het weer. Het was namelijk heel geladen op het podium. En de drozenkoetsjes gaan vliegen wat ze eigenlijk zouden willen vliegen.
0: Ja.
1: Maar we hebben het ding gebaald met z'n allen gedaan. Ik denk dat we een heel tof verjaarsdag hebben neergezet.
0: Ja, voelt
1: we hebben er hard aan gewerkt en ik denk dat het top is.
0: Ja, wordt in die zin wel een soort ontlading gisteren?
1: Ja, het is wel, met de les met z'n ganse club er naartoe. En dan is het toch wel leuk als ze dat voor de eerste keer mogen doen. En dan voelt het ook wel lekker als ze dan toch eigenlijk wel een goed gevoel hebben als het klaar is.
0: Ja, en wat hebben ze gehoord van de lui die dich kennen, die zijn komen kieken? Want die hebben de afgelopen tijd metgekregen dat ze zoveel clubs gerepeteerden en zo. Die worden natuurlijk wel benieuwd.
1: Ja, zeker. Vooral familie. Mensen die zeggen dat ze trots zijn. Dat ze zeggen dat ik het goed gedaan heb. Dat. Goed. En eigenlijk nog niet heel veel negatieve dingen. Zeg maar die zullen misschien nog wel komen. Maar van nieuw her. Ja, die zeggen allemaal wel. Wat een toffe voorstelling. Wat heb je dat ziet gedaan? Ja,
0: Vier ochtend, eigenlijk alleen maar appjes van wie bijzondere lui het vongen, wie groet dat het is opgezet en wie mooi dat het vooral wordt vertaald. Wie is het nu voor dich? Want de hebben ze grote podia gestangen, dat ben ze eigenlijk allemaal wel gewend. Maar dit is toch weer heel angst. Wie hebben ze dat ervaren?
1: Wat gek is, als ze moet spelen voor een grote groep mensen, dan ben ik meestal toch het zenuwachtiger, omdat ze dan niet precies wets. Wie nu gewoon reageren en of ze met Chris, zeg maar. En nu is het toch wel datgene wat ze deed, het zit best wel vast. Dat hebben ze ook tot in een treuren door geoefend en gerepeteerd, zeg maar. En dat maakt het allemaal een beetje anders. Ik weet niet. Dat, maar niet minder leuk of zo, maar wel anders. En het is dan toch wel heel erg tof als ze dan toch merken op het einde dat jullie uit een platform, zeg maar, qua gejuich en zoals een man die met z'n allen roepen dat het tof is, is dat natuurlijk wel chic. Ja.
0: Ja, en geef misschien nog wel vertrouwen dat je dat samen deed, dat je dat gepteerd had, dat ze op elkaar kunnen leunen, zeg maar.
1: Ja, zeker. Ja, ik zit er ook, dat is zo ruik. Er zitten echt wel hele toffe mensen. Van techniek tot spelers, zeg maar. Het zijn allemaal professionals. En het is heel leuk om daartussen te zitten en net te mogen doen. Dus dat voelt heel fijn en wat goed. Ja. Dus ja. Die helpen echt allemaal nodig. En dat is heel leuk om een keer te ervaren.
0: De kop is eraf. En wie geeft ze dan de volgende avond in? Is dat gewoon weer dezelfde mentaliteit? Of merken ze toch van dat ze een beetje de kop zitten van misschien wil ik het maar dit of maar dat?
1: Ja, nee. Ik wil wel doen. We moeten nu nog. We hebben al nog 3 biegen gekregen. We moeten die 19 keer die wordt volgen. Wordt ook volgaas. Alles geven. Weet je wel. Dat wel. Beetje meug vandaag wel. Ja. Voor een kort dagje. We hebben even een beetje gevierd gisteravond.
0: Goed zo.
1: En ik moest vanmorgen wel vroeg naar de sportschool.
0: Ja, hebben ze goede conditie ervoor nodig. Dat is zeker
1: waar. Dat is echt wel nodig. Ja. Dat is echt wel nodig. Dat is wel dansen en bewegen. En als ze dat niet moeten moeten zingen, dan moeten ze een beetje gaan dat ik zelf doen. Ja,
0: ik vind het wel goed om te horen dat je een beetje hebt gevierd. Want toen heb ze me toch een zomer heen. Nu bokkeriers, straks ook die hoogmis op Pinkpop. Het zijn allemaal grote dingen. Dan moest ze in het moment wel nog een beetje van kennen geneten. Kent ze dat?
1: Ik heb bijvoorbeeld afgelopen morgen die repetitieperiode, die heb er echt voor genoten. Het was superleuk om dat met te maken. En dat nemen we ook echt wel in de kop. Dus, het is heerlijk. Ik zeg dat altijd om een keer op de kaart te zitten. En niet de kaart moeten trekken, maar en die wordt er dan ook getrokken door echt toppers. Dat is en het ganse team. My god, dat is echt superleuk.
0: Nou, bijzonder.
1: Dus, wat dat betreft geniet er zeker van. En die hoofdmissie, daar heb ik ook geen kevel zin in.
0: Ja, dat komt later, dat komt later. Ja, daar hebben we het tegen die tijd nog over, maar zeker, dat wordt een groot feest. Voor nu de Bokkereers, extra vuurstellingen erbij. En ja, tot nu toe hier in ieder geval alleen maar lovende reacties. Dus geniet er weer van.
1: Dankjewel.
0: Oh ja, mag, toi toi toi mag je dan zeggen.
1: Ja, zeker. Dank. En kom vooral kijken. Hè. Kom zo nog op de in.
0: Ik heb het in mijn to-do-list dan. Ik heb nog geen datum. Maar ik zal het gaan laten weten.
1: Ja, geen.
0: Veel plezier. Dank Bart.
1: Allee, dank je voor de aandacht. Hoi, hoi.

een van de grootste popsterren van dit moment, Olivia Dean. Volgende week is het in Nederland in de Ziggo Dome. Het is al lastig zin om nog kaartjes te krijgen hier. Wel een beetje goed zoeken. En een beetje wel, dan lukt dat vast. So easy to fall in love with to be L1. Zometeen hier Limburgse Needs. Nu eerst Melanie C. en

0: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
0: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of gezellig met de meiden in je strakke 3008, of enkel jij, je surfplank en je 5008, je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Het is 10:30, dit is het L1 Nieuws met Dennis Ewald.
9: Goedemorgen. Een 49-jarige man uit Hegelsom wordt verdacht van het drogeren en verkrachten van zijn partner. Hij en 3 andere verdachten zijn opgepakt in een groot landelijk onderzoek. De mannen zouden beelden hebben gemaakt van de verkrachtingen en die hebben gedeeld. Verslaggever Ingrid Lemmens.
10: Eind mei kwam de politie in actie na tips uit Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De mannen zouden in een chatgroep elkaar hebben uitgelegd hoe ze hun vrouwen moesten drogeren. De politie is nog volop bezig met onderzoek van de gedeelde beelden. Bij huiszoekingen zijn zaken als computers en USB-sticks in beslag genomen. Ook werden wapens en verdovende middelen gevonden. Van de 4 mannen die zijn gearresteerd zit alleen de man uit Hegelsom nog vast. Het is niet bekend of hij de hoofdverdachte is. In totaal zijn er 8 verdachten en mogelijk komen er nog meer arrestaties.
9: Een Duitser is gisteravond in Venlo aangehouden voor het mishandelen van zijn hond. De hond had kort daarvoor een voorbijganger in zijn arm gebeten. Dat gebeurde op het stationsplein. Het slachtoffer en de man uit Düsseldorf hebben gegevens uitgewisseld. De hondeneigenaar werd daarna door de dierenpolitie in de gaten gehouden. De agenten zagen dat hij zijn hond meerdere keren mishandelde. De Duitse herder had ook een illegale slipketting om, met stekels aan de binnenkant. Omdat er aanwijzingen waren voor rellen, is gisteravond een noodverordening ingesteld op en rond de kermis in Geleen. Een groep jongeren zou van plan zijn geweest de politie te bestoken met vuurwerk. De groep zou dinsdag al problemen hebben veroorzaakt. Voor zover bekend is het gisteravond rustig gebleven. Dat was ook de laatste avond van de kermis in Geleen. En de eerste voorstelling van de Bokkenrijders musical in Stadion De Geusel in Maastricht is achter de rug. Het weer zat gisteravond niet mee, maar regisseur Servi Hermans is tevreden.
11: Ja, eigenlijk was het spannend. Er gebeurde heel veel met het wind en het weer en dergelijke. En voor de eerste keer ook dat er zoveel mensen, al die bezoekers stromen, hoe dat zou gaan. Maar volgens mij is het goed gegaan. De eerste reacties zijn goed, dus ik ben hartstikke blij.
9: De musical wordt deze hele maand uitgevoerd in het stadion. Er zijn al 80.000 kaarten verkocht. Het weer. Vanmiddag trekken regen- en onweersbuien over met mogelijk hagel en forse windstoten. Bij droog weer worden 20 graden, bij regen maximaal 14 graden.

Mr. Mister. Met Broken Wings, BL1, bij onze Belgische buren werden er microfoons in de grond gestoken. Zo'n 700 geofoons zijn doorgeplaatst. Waarom? Dat huurt ze zo.

0: Alleen met Rosé en Bruno Mars, Appetit. In het Belgische Lonsen worden de komende tijd zo'n 700 geofoons geplaatst. Die meten trillingen in de bodem en moeten dan uitwijzen of de regio geschikt is voor de komst van de Einstein-telescoop. Die zou op 300 meter diepte de zwaartekrachtgolven moeten gaan meten. En wetenschappers dan meer kunnen vertellen over zwarte gaten en over het ontstaan van het heelal. Je hoort grondwaterhydroloog Bjorn Vink, die legt uit hoe het werkt.
1: Hier is een put, die is 350 meter diep. Die hebben we 2 jaar geleden geboord. En op de bodem van de put, 345 meter precies, zit een sensor. Op 150 meter diepte zit een sensor. En in het kastje van de KNMI zit ook nog een sensor. Die meet de trilling aan het maaiveld. En we willen kijken voor de Einstein telescoop hoe de ruis, hoe het trillingsniveau is op 350 meter diepte hier. En zo proberen we een hele kaart te maken hier. Laat ik zeggen, tussen Aken, Maastricht, Eupen en Verviers, wat er allemaal gebeurt.
0: Ja, dan worden dus ook meteen gemeten wat voor trillingen er in de omgeving zijn.
1: De trillingen die worden veroorzaakt door de trein die net achter ons rijdt. Of wij zelf die ergens lopen, het verkeer. Het kunnen bruggen zijn, het kan een stad zijn. Hè, iedereen beweegt. Het kan een windmolenpark zijn. Op allerlei manieren ontstaan trillingen. En bomen die in de wind wapperen. En wat we nu met deze campagne aan het doen zijn, is dat we in het gebied deze sensoren bij plekken zijn waar we vermoeden dat er veel trillingen voor gemaakt worden. Die plekken die voorzien we dan van zo'n meter. En dan gaan we een lijn zetten van dit soort meters tussen de plekken waar die trilling vandaan komt en onze diepe seismometerstations.
0: Het is een lang proces, hè? Uitwijzen of de regio geschikt is voor de komst van de Einstein-telescoop. Grondwaterhydroloog Bjorn Vink hoorde je in een bijdrage van onze collega's van RTV Maastricht. En hoe muziek uit Limburg. Maroesko uit Sittard en Raap dich bij.

0: Max en Andy Grammer, The Thing I Love, BL1. Zometeen de metzingerie. Positief, vrolijk, meezingbaar en durftig aangevroeg. Liefst in een audio-appje. Maar als ze dat een beetje spannend vindt, dan mocht ze me ook gewoon een berichtje checken hier via de L1 WhatsApp. Het is alleen wel handig als ze de gels aan het thema. Dan maken ze de meeste kans dat die de metzinger het ook echt gaat wuren. En dat thema dat bouw ik nu op basis van de metzinger van gisteren. Toen hij ruwde het over hemellichamen. En moeder doet eindelijk René Vroeger. En volgens mij heet dat officieel Alles kan een mens gelukkig maken. Maar een eigen huis, een plek onder de zon, zo het hemellichaam natuurlijk in. En dan hebben we een plek onder de zon gehad, maar het eigen huis nog niet. Dus wel voor liedjes met een house. Een house, een home, een hoes, een toes. Dat mogen voor mij allemaal. Er zijn genoeg liedjes over te bedenken. Dus zolang dat erin zit, is het van harte welkom via de L1-app.
1: Happy voor Zutske, het kum in de show, hey, ben je goed, regie.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een man uit Regelsom wordt verdacht van het drogeren en verkrachten van zijn partner. Hij zou dat hebben gefilmd en de beelden hebben gedeeld. Vanwege aanwijzingen dat een groep jongeren de politie wilde bestoken met vuurwerk is gisteravond een noodverordening ingesteld op en rond de kermis in Geleen. En het KNMI waarschuwt voor onweersbuien met mogelijk grote hagelstenen en forse windstoten in Limburg. Vanmiddag geldt code geel.
0: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische drone-aanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur nadat bekend was geworden dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt-het-vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie verdenkt 8 mannen van betrokkenheid bij een grote zedenzaak. Daarmee werden vrouwen gedrogeerd en vervolgens verkracht. Beelden daarvan werden gedeeld in besloten chatgroepen waar ook tips werden uitgewisseld. 4 mannen zijn vorige week al opgepakt. 1 van hen zit nog steeds vast. De politie onderzoekt nog wie de slachtoffers zijn. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week vermist was. De man van 52 was aan de afdaling bezig van een berg, maar kwam nooit aan in het basiskamp. Hij werd gevonden door een schoonmaakploeg die aan het einde van het seizoen de rommel op de berg opruimt. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met hagel, onweer en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
11: Letro. Letro ontwerpt, construeert en bouwt beletteringen, licht- en neonreclames in alle vormen en maten. Alles in huis gemaakt en ter plekke geïnstalleerd. Letro, laat zien wie u bent. Kijk op letro.nl.
12: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenboutique Weert alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
16: Hoe kom ik hier weg?
15: Vragen die over je toekomst gaan.
17: Hoe word ik beter in mijn vak?
15: Of één die je wakker houdt.
18: Hoe begin ik weer met werken?
15: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelissen in Sittard.
19: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.

0: Sheeran en Overpass Graffiti BL1. Een hele goede morgen. We hebben weer kampioenen in de provincie dat hier over Geer. Nederland kent gans veel sporten, maar een van de oudste sporten van ons land wordt vooral hier in Limburg gespeeld. En dan heb ik het over beugelen. Daarin zijn ze in Tegelen op dit moment de absolute heersers. Want de beugelclub De Kuiters wordt voor het tweede jaar op rie Nederlands kampioen. En de deelnemers hadden er wel het vertrouwen in. Dat zet Stan Cox van de vereniging.
1: Van gevoren hoop je daar natuurlijk wel op. Omdat we vorig jaar ook kampioen zijn geworden. En we zijn als team samengebleven. Het is heel mooi als dat dan uiteindelijk ook zo uitpakt.
0: Ja, het vertrouwen wordt er. Maar inderdaad, het moet ook nog maar gebeuren. Hè? Die overwinning die wordt niet zonder slag of stoot binnengehold. Dat zei toch een van de deelnemers, René Vervegaard.
2: Dat was zeker spanning. We hadden wel, de voorsprong was goed genoeg dat we één puntje voldoende hadden. We moesten tegen de directe tegenstander in een uitwedstrijd. Ja, dat maakt natuurlijk wel altijd lastig. Ja, we kwamen op 2-0 achter. Ze hadden een sterke spelers voorop staan. Dus als je op de derde partij dat bevrijdend punt gemaakt werd, dat lucht natuurlijk wel op.
0: En ze durven dan met ook al stiekem te denken aan een hat-trick als ze volgend jaar weer de derde titel binnenhalen.
2: Ja, we hopen natuurlijk wel. Het zal natuurlijk altijd afwachten zijn, de vorm van volgend jaar. Maar we hebben er wel vertrouwen in, zeker dat. Ja,
1: dat weet je natuurlijk maar nooit. Maar we blijven als team eigenlijk wel weer samen. Dus we gaan er komend jaar zeker weer voor regeren.
0: Ja, als het team samen bliet. En het is zo'n winnend team. Winnend team moet je niet veranderen, is het dan, hè? Dan komt dat gans groot volgend jaar in Tegelen dus, beugelclub De Kuiters, voor het tweede jaar op rij Nederlands kampioen. Dit is L1 met No Bandolero en Paris Latino.

0: Quantenhippen en Oscafé, dat ken ook veel als toes. Maar in een metzinger zeg ik letterlijk hoes of toes of home of house. Als ze daar een idee van hebben, dan mocht ze een appje checken via de L1-app. Dat gebeurt al veelvuldig. Ik heb nog één appje van Journey net geloesterd. Even loesteren.
1: Goedemorgen, Rian.
0: Hallo.
1: Wij willen hier de Outsiders huisje op wielen. Dat is tenminste een lekkere knalversie. Hoppa.
0: Dankjewel daarvoor. En nog één, denk ik.
1: Wat nog een hele mooie is The Animals, House of the Rising Sun.
0: Oh ja.
1: Echt klassieker.
0: Dankjewel daarvoor. Ik zie nog een appje van Jos.
2: Margriet Essers met House for Sale.
0: House for Sale, dat is pas een classic, Jos. Dankjewel daarvoor. Wat wil zeg Ger Huren? Kunt u nu nog een appje checken via de L1-app? Een Joosse machine dient suggestie zometeen trick. Dit is een van de mooiste van Sommier. En ze neemt mee voor ons.

0: Make Love, Room 5, Be Alleen.
1: Meezinger, meezinger.
0: Met Noe de Metzinger.
1: Meezinger, meezinger.
0: Over een hoes.
2: Heb die voor zusje het kummende show. Hey, ben je goed, de regie. Yo!
0: Of een toes, of een home, of een house. Of gaat tot tussen en. Zolang het om het te maken had, dan is het van harte welkom. Ik ben even aan het kieken in de app, want het is echt alle kanten weer opgegangen. Hi Rian, telt een hutje op de hei van Ondiep ook als huis? Dat telt het zeker. Dankjewel voor die suggestie. Ik kreeg nog een appje van... Eens even kieken. Nee, nou hoe is het gewoon van normaal? Dat zit Carlo. Green, green, grass of home van Tom Jones. Oh, dat vind ik wel ook heel verleidelijk. Dat is wel ook een hele mooie metzinger. Ik heb nog binnengekregen. Believe be the mom van Janse Bagger, dat zet Bram. Dat is pas een toes. Ja, dat vind ik ook Bram, maar ik heb dadelijk ook al Koffie bij oma van Baltus en Co. Dus als vooral naar oma gewoon, dan slaan ik mam heel even over. Ja, ik bedoel het niet onerbiedig. Maar zo meteen kan Baltus en Co. er nog aan. En ik gewoon verleed je dat, nou, by far het meeste is aangevraagd. Misschien ook wel omdat ik house er letterlijk tussen zei. Dan denken velen u toch aan Peter Fox. En House am Zee.
3: Ja.
0: Is ook een super fijne metzinger. Dus dankjewel voor alle appjes. Heel even ontspannen. Lekker metzingen. Hier ben ik geboren.

0: denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oef, ja. Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja,
1: lekker. Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
3: Proost.
1: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: 3, 2, 1, lift off.
5: Op naar het universum met buitenaardse kortingen. Nu bij Porta. Tot wel 35% korting op meubels en tapijten. Plus 25% op haast alles. Alleen tot zaterdag. Beter meteen naar Porta.
6: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
7: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
9: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
13: Het is 11:30, dit is het L1 Nieuws met Dennis Ewald.
14: Goedemorgen. Een 49-jarige man uit Hegelsom wordt verdacht van het drogeren en verkrachten van zijn partner. Hij en 3 andere verdachten zijn opgepakt in een groot landelijk onderzoek. De mannen zouden beelden hebben gemaakt van de verkrachtingen en die hebben gedeeld. Verslaggever Ingrid Lemmens.
15: Eind mei kwam de politie in actie na tips uit Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De mannen zouden in een chatgroep elkaar hebben uitgelegd hoe ze hun vrouwen moesten drogeren. De politie is nog volop bezig met onderzoek van de gedeelde beelden. Bij huiszoekingen zijn zaken als computers en USB-sticks in beslag genomen. Ook werden wapens en verdovende middelen gevonden. Van de 4 mannen die zijn gearresteerd zit alleen de man uit Hegelsom nog vast. Het is niet bekend of hij de hoofdverdachte is. In totaal zijn er 8 verdachten en mogelijk komen er nog meer arrestaties.
14: Een loods in Sittard en een laboratorium in Maastricht waren onderdeel van een internationale keten die zich bezighield met productie, import en distributie van designerdrugs. Dat blijkt uit onderzoek door de NOS en Follow the Money. De onderzoekers achterhaalden ruim 700 bestellingen voor onder meer drugs en grondstoffen. Daar waren tussen 2019 en 2025 zo'n 30 bedrijven bij betrokken. Een Duitser is gisteravond in Venlo aangehouden voor het mishandelen van zijn hond. De hond had kort daarvoor een voorbijganger in zijn arm gebeten. De hondeneigenaar, een man uit Düsseldorf, werd daarna door de dierenpolitie in de gaten gehouden. De agenten zagen dat hij zijn hond meerdere keren mishandelde. De Duitse herder had ook een illegale slipketting om met stekels aan de binnenkant. Omdat er aanwijzingen waren voor rellen is gisteravond een noodverordening ingesteld op en rond de kermis in Geleen. Een groep jongeren zou van plan zijn geweest de politie te bestoken met vuurwerk. De groep zou dinsdag al problemen hebben veroorzaakt. Voor zover bekend is het gisteravond rustig gebleven. Dat was ook de laatste avond van de kermis in Geleen. En de eerste voorstelling van de Bokkenrijders musical in stadion De Geuselt in Maastricht is achter de rug. Het weer zat gisteravond niet mee, maar regisseur Servi Hermans is tevreden.
16: Ja, eigenlijk was het spannend. Er gebeurde heel veel met het wind en het weer en dergelijke. En voor de eerste keer ook dat er zoveel mensen, al die bezoekers stromen, hoe dat zou gaan. Maar volgens mij is het goed gegaan en de eerste reacties zijn goed, dus ik ben hartstikke blij.
14: De musical wordt deze hele maand uitgevoerd in het stadion. Er zijn al 80.000 kaarten verkocht. Het weer. Vanmiddag trekken regen- en onweersbuien over met mogelijk hagel en forse windstoten. Bij droog weer worden 20 graden, bij regen maximaal 14 graden.

Shepherd en Geronimo BL1. Wat een L1 ochtendshow op zoek geeft naar de grootste WK-fan van Limburg. Heb zich al die oranje versiering al klaar liggen. De pool al ingevuld. Weet ze zeker dat het team Durk geeft bij zich de grootste fan? Laat dan een berichtje achter via de L1-app. Dit is Splitsing en wind en zeilen bij L1.

Swift en Anti-Hero BL1. Als ze jong is, dan denkt ze nog wel eens... oh ja, is het zondig? Mot dat? En dan weer ze gaat ouder en dan denkt ze... oh, is het zondig? Koos zich nog maar eens.

0: be 40. En Red Ryan B. Allen. Met zometeen het Limburgse Nuits. En ook deze hit komt eraan. Misschien herkent ze hem al.
1: Ik heb mijn eerste echte zes snor. Koch hem in de buurtwinkel. Spul erop tot mijn vingers bloeien. Dat wordt de echte zomer van.
0: De zomer van? Dit.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Luister L1, altijd en overal, via de gratis L1-app.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 7 juli hoor je Dvořáks geliefde 9e symfonie. Uit de nieuwe wereld. En Mao Fujita soleert in Beethovens 3e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
11: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een man uit Regelsom wordt verdacht van het drogeren en verkrachten van zijn partner. Hij zou dat hebben gefilmd en de beelden hebben gedeeld. Vanwege aanwijzingen dat een groep jongeren de politie wilde bestoken met vuurwerk is gisteravond een noodverordening ingesteld op en rond de kermis in Geleen. En het KNMI waarschuwt voor onweersbuien met mogelijk grote hagelstenen en forse windstoten in Limburg. Vanmiddag geldt code geel.
6: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
12: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. Vier Nieuw-Zeelandse parlementsleden zijn een jaar lang niet welkom in China. Reden is hun bezoek aan Taiwan vorige maand. China beschouwt Taiwan als zijn grondgebied en probeert het land te isoleren. Taiwan is niet te spreken over de sancties. Het land roept China op te stoppen met het onder druk zetten van andere landen. De Chinese ambassade zegt dat het verbod met een verontschuldiging kan worden versoepeld of opgeheven, maar twee Nieuw-Zeelandse parlementsleden hebben al gezegd dat niet van plan te zijn. Weekamp wordt overgenomen door winkelketen Omoda. Daarmee komt de webshop na 11 jaar weer in Nederlandse handen. Hoeveel Omoda betaalt voor Weekamp wil het bedrijf niet zeggen. Met de overname wordt Omoda naar eigen zeggen een van de grootste kledingverkoopconcerns van Nederland. Het bedrijf hoopt zo te kunnen concurreren met grote buitenlandse verkopers zoals Amazon. Schrijver, dichter en filosoof Lieke Marsman is overleden. Ze had kraakbeenkanker en was ongeneeslijk ziek. In 2010 maakte ze haar debuut met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud. En verder schreef ze onder meer de roman Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. Dan het weer in het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar ook wat zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: De top van de blaasmuziek strijdt om de wereldtitels in Kerkrade. Op het Wereldmuziekconcours van 9 juli tot en met 2 augustus. Beleef harmonie, fanfare, brassband en percussion op wereldniveau. Tickets via wmc.nl.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.
14: Beleef de concertwedstrijden. Tickets via wmc.nl.
15: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Hoeimakers, Badkamers en Tegels in Oostrum.
16: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
17: Hoe kom ik hier weg?
16: Vragen die over je toekomst gaan.
18: Hoe word ik beter in mijn vak?
16: Of één die je wakker houdt.
19: Hoe begin ik weer met werken?
16: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum.
20: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.

0: Summer of 69, BL1, een hele goede middag. Dit is het nieuws van deze donderdag 4 juni. De bever doet het goed in Limburg en misschien wel te goed. Uit recent onderzoek blijkt dat er veel meer bevers zijn dan eerder werd gedacht. En dat leidt op steeds meer plekken tot schade en hoge kosten. Daarom pleit het waterschap Limburg voor zogenoemde nuloptiegebieden. Dat zijn plekken waar bevers niet welkom zijn en als het nodig is gevangen en gedood mogen worden. Daarover praat ik met Krit Wolfhagen van het waterschap. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waarom is de maand nu vol als het gaat om de bever in Limburg?
1: Ja, de kosten stijgen enorm. Het kost meer dan een miljoen euro alleen aan arbeidskrachten. En daarnaast moeten we nogal wat investeringen doen aan beverwerende materialen wat we overal inzetten. Rond bomen, deken wat versterkt moeten worden, et cetera, et cetera.
0: Ja, daarom pleit u voor nul optiegebieden. Wilt u dat even uitleggen?
1: Dat kan ik goed uitleggen. We willen absoluut geen bevers in het stedelijk gebied. Als ik kijk in Weert hoeveel problemen daar geweest zijn. En die kost meer dan die gemeente meer dan 1,2 miljoen. Alleen aan herstelwerkzaamheden. Ja, dan denk ik, er moet toch een ander beleid komen. En dat beleid dat we samen oppakken met de provincie.
0: Ja, maar aan welke plek in Limburg denkt u dan?
1: Sowieso het stedelijk gebied, dat is één. Er wordt ook gekeken naar welke mogelijkheden dat er zijn. We weten van spreken bij de Peelkanalen, daar loopt nu een onderzoek. Om te kijken van, zullen wij daar wel of niet de bever toelaten? Want ja, we zullen toch ook moeten kijken naar de veiligheid in de omgeving. En die veiligheid, ja, die is toch wel erg belangrijk.
0: Ja.
1: Stel, er is een beverdam en er komt een flinke bui regen. Nou, en dan kun je overstromingen verwachten. Dat is een grote angst voor mij als bestuurder zijnde rond de Geul en ook Mechelderbeek. Op het moment dat er een zware bui komt, ja, dan ligt er zoveel hout in de in die beekjes, ja, dat draagt allemaal de afvoer. En wij kunnen het waar we voor zijn opgericht, om ook te komen tot een goed pijlbeheer, daar kunnen we ook niet aan voldoen. En dat is ook een probleem.
0: Ja, ja, dus de veiligheid, de schade, daar denkt u natuurlijk aan. Maar ja, de bever is ook nog altijd een beschermde diersoort. Verwacht u weerstand tegen dit voorstel?
1: Ik verwacht weerstand. Dat is altijd zo, maar het gaat om de juiste balans. Het waterschap is blij met de bever. Ze is heel vaak onze vriend, maar ook vaak onze vijand, omdat we onze taak niet kunnen uitvoeren. En dat erbij komt, en dat blijf ik zeggen, het gaat over een stukje veiligheid. En als hier een geding komt, nou, dan zullen we met aan hem moeten handelen.
0: Krit Wolfhagen van het waterschap, dankjewel voor de toelichting.

0: Miami Sound Machine met Dr. Beat bij L1. Nieuws uit onze provincie. Een 49-jarige man uit Hegelsom zit nog vast in een omvangrijk politieonderzoek naar mogelijk seksueel misbruik en het drogeren van vrouwen. De Limburger is een van de vier verdachten die eind vorige maand werden aangehouden na invallen op diverse plekken in Nederland. Volgens Gerben Kaboort van het landelijk expertise-team seksuele misdrijven van de politie wisselden mannen in besloten appgroepen informatie uit over het drogeren van vrouwen en het plegen van seksuele handelingen.
1: Van het seksueel misbruik zijn vervolgens beelden gemaakt en die zijn ook weer gedeeld met elkaar. Dus ja, uiteindelijk spreken wij dan over een drietal feiten. Ten eerste het drogeren van vrouwen. Het tweede is daarna seksueel misbruiken. Maar ook die beelden dan nog eens een keer gaan delen met elkaar. En dat is voor ons een nieuw fenomeen en eigenlijk wel een next level.
0: Het onderzoek kwam aan het rollen naar tips uit Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Het misbruik heeft heel wat impact op de slachtoffers.
1: Wij snapten van tevoren heel goed dat dit ontzettend gevoelig is. En als je dit als vrouw overkomt, dan slaat waarschijnlijk de grond van onder je voeten weg.
0: De verdachte uit Hegelsom is nog de enige die vastzit in deze zaak.

0: Harold K., witte wien en sigaretten, bierroute regio. Riemen vast, daar gaan we.
1: Het
0: cryptische omschrijving neemt ons naar één plaats in Limburg. Heb je enig idee welke? Stuur een appje, want dan maak je kans op kaarten voor de kasteeltuin naar Arsen. Dag 2 van deze opgave, dus geen hint, maar wel even hoe van ook kunnen denken. Daar ga je. Het laddertje op met je grote hamer. Daar ga je. Het laddertje op met je grote hamer. Over welke plaats in Limburg geeft het? Waarom denkt ze dat het die plek moet zijn? Mogen ze het nu laten weten via de L1-app.

0: Renault.
1: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Het is 12:30, dit is het L1 Nieuws met Dennis Ewald.
6: Goedemiddag. Een 49-jarige man uit Hegelsom wordt verdacht van het drogeren en verkrachten van zijn partner. Hij en drie andere verdachten zijn opgepakt in een groot landelijk onderzoek. De mannen zouden beelden hebben gemaakt van de verkrachtingen en die hebben gedeeld. Verslaggever Ingrid Lemmens.
7: Eind mei kwam de politie in actie na tips uit Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De mannen zouden in een chatgroep elkaar hebben uitgelegd hoe ze hun vrouwen moesten drogeren. De politie is nog volop bezig met onderzoek van de gedeelde beelden. Bij huiszoekingen zijn zaken als computers en USB-sticks in beslag genomen. Ook werden wapens en verdovende middelen gevonden. Van de vier mannen die zijn gearresteerd zit alleen de man uit Hegelsom nog vast. Het is niet bekend of hij de hoofdverdachte is. In totaal zijn er 8 verdachten en mogelijk komen er nog meer arrestaties.
6: Volgens de Telegraaf werden de beelden gedeeld in chatgroepen waar honderden of misschien wel duizenden mannen in zaten. Netbeheerder Enexis vraagt 13.500 huishoudens in Noord-Limburg of hun zonnepanelen af en toe kunnen worden gedimd. Dat is nodig om stroomuitval te voorkomen. Het netwerk loopt in sommige gebieden tegen limieten aan. Het gaat om huishoudens in Venray en Bergen. Die hebben een brief gekregen. Wie toestemming geeft om de zonnepanelen af en toe te dimmen, hoeft zelf niks te doen. De maatregel wordt alleen ingezet bij dreigende overbelasting van het stroomnet. Een loods in Sittard en een laboratorium in Maastricht waren onderdeel van een internationale keten die zich bezighield met productie, import en distributie van designerdrugs. Dat blijkt uit onderzoek door de NOS en Follow the Money. De onderzoekers achterhaalden ruim 700 bestellingen voor onder meer drugs en grondstoffen. Daar waren tussen 2019 en 2025 zo'n 30 bedrijven bij betrokken. En de eerste voorstelling van de Bokkenrijders musical in Stadion De Geuselt in Maastricht is achter de rug. Het weer zat gisteravond niet mee, maar regisseur Servi Hermans is tevreden.
8: Ja, eigenlijk was het spannend. Er gebeurde heel veel met het wind en het weer en dergelijke. En voor de eerste keer ook dat er zoveel mensen, al die bezoekers stromen, hoe dat zou gaan. Maar volgens mij is het goed gegaan. De eerste reacties zijn goed, dus ik ben hartstikke blij.
6: De musical wordt deze hele maand uitgevoerd in het stadion. Er zijn al 80.000 kaarten voor verkocht. Het weer. Vanmiddag trekken regen- en onweersbuien over. Mogelijk met hagel en forse windstoten. Bij droog weer worden 20 graden. Bij regen maximaal 14 graden.

0: Miles Smith en Wait For You, BL1. Te midden van het routespel, dag 2. Daar ga je het laddertje op met je grote hamer. Dat is de opgave, maar over welke plaats in Limburg gaat het? Kin Lom binnen, eens even kieken. Berg, zinnig van Gertie. Landgraaf uurt nog gegokt. Slack, zinnig van Bierkom en Neer. In verband met de hammermolen daar, dat denkt Monique. Dit is nog een appje van Fran. Even luisteren.
1: Goedemiddag, Fran. De plaats ziet je leuk, is dat soms de mokerij?
0: Ja.
1: Groetjes.
0: Nee, helaas al niet, Fran.
2: Ik denk dat het Veilen is. Groetjes, Lisbeth.
0: Dankjewel, Lisbeth, maar Veilen is het helaas ook niet. Wat ik zeg dat het is. Daar ga je het laddertje op met je grote hamer. Mocht je me nu laten weten via de L1-app om kans te maken op die kaarten voor de kasteeltuinen Arsen. Schik een berichtje.

0: en Belong Together op dag 2 van het routespel. Daar ga je het laddertje op met je grote hamer. Dat dicht, radertjes bij, je kan hem al draaien. Zo kreeg ik een appje van Jos.
1: Goedemiddag met Jos. Ik denk dat ik de oplossing heb van het routeregio-spel voor vandaag. Het is Mook. De moker is ook een grote hamer.
0: Met niet lang dan al.
1: Hallo, met Jos. Is het wel Allooi?
0: Ja, Mook, gisteren nog gegokt. Vandaag wel Allooi. Dat wordt niet Royke.
2: Ja, goeiedag Jan. Royke niet voor het routespel. Ik gewoon voor Hegelsom. Er is een duo dat heeft ooit gezongen. Het manke met de hamer.
0: Oh ja.
2: Goedjes.
0: Oh, dat is wel een goede suggestie, Roy. Maar dat is het helaas niet. Ik kreeg net een appje binnen. Dat is van Westlieden. Denk nog aan Kelpen Oler. Maar ook dat is het helaas niet. Amerika heb ik gezien. Hellebroek, Moerslag, Tegelen, Elslo. Maar dat wordt het allemaal niet. Montfort heb ik nog gezien. La Bamba komt er vandaan. Maar dat is het ook niet, Tom.
3: Maar Elliot, goedemiddag.
0: Elliot, met Rian, goedemiddag.
3: Dag Rian, goedemiddag.
0: Zeg maar, jong.
3: Volgens mij zitten we op zoek naar een vrij groot monumentaal gebouw dat ook wel de spijker heeft. En volgens mij lijkt dat een Geisteren.
0: Geisteren, dat wordt inderdaad het goede antwoord, omdat door de grote spiekert lek. Dat wordt de gedachtegang, maar de best op de goede plaats uitgekomen, Elliot. En dat betekent kaartjes voor de kasteel ten Ars. Gewoon nog met de regelen.
3: Dat is leuk.
0: Ja. Dankjewel voor het meedoen weer, hè.
3: Geen dank.
0: Hele fijne middag.
3: Dank je, Rian. Hetzelfde voor je.

Af en toe is het even zo'n realiteitscheck, hè? Dat ze denkt, mijn god, is dat al wel 16 jaar geleden? Wakka wakka, Shakira, dat rupt al een beetje die voorpret al op. Dat ze zich kunt vrijen op het WK dat eraan komt. Best nu ook echt een WK-fan. Dan is de L1 ochtendshow nodig op Shuk. Dus check dan vooral een appke. Dan nemen Maarten en Pascal contact met zich op. Zometeen is hij het happen met Tim. En dan ben ik er weer met L1 vandaag. Dus ik spreek zich straks.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Appen met de Jocks. Download de L1-app.
2: 3, 2, 1, lift off.
1: Op naar het universum met buitenaardse kortingen. Nu bij Porta. Tot wel 35% korting op meubels en tapijten. Plus 25% op haast alles. Alleen tot zaterdag. Beter meteen naar Porta.
3: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
5: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een man uit Hegelsom wordt verdacht van het drogeren en verkrachten van zijn partner. Hij zou dat hebben gefilmd en de beelden hebben gedeeld. Duizenden huishoudens in Venray en Bergen wordt gevraagd hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Dat is volgens Enexis nodig om overbelasting te voorkomen. En het KNMI waarschuwt voor onweersbuien met mogelijk grote hagelstenen en forse windstoten. Vanmiddag geldt code geel.
1: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de extra beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. De man die vorig jaar een meisje van 11 doodstak in Nieuwegein kreeg eerder onvoldoende zorg en begeleiding van zorgorganisaties. Dat schrijven de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in rapport. Volgens de inspecties was de kwaliteit van de zorg voor Hamza L. niet goed. Ook zouden de zorgorganisaties niet scherp genoeg zijn geweest bij de inschatting of L. opnieuw de fout in kon gaan. De webwinkel Weekamp komt weer in Nederlandse handen. Winkelketen Omoda neemt het bedrijf over en wordt daarmee een van de grootste kledingverkopers van Nederland. De afgelopen 10 jaar was Weekamp in handen van een Brits bedrijf. Omoda hoopt met de overname te kunnen concurreren met grote webwinkels als Amazon. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wat droger en ook morgen enkele buien, maar wat meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelissen in Sittard.
11: Keetje Mans, Tanja Ritterbeks, Aline Thomassen. Drie figuratieve kunstenaars. Rauw, kleurrijk, herkenbaar. Bitches Brew, nu te zien in Bonnefante Maastricht. Zo heb je het nog nooit bekeken.
12: Op zondagmiddag gaan shoppen? Oh, heerlijk. En een terrasje doen. Oh, en toffe zaakjes ontdekken. In Hasselt, de smaakvolste stad van Vlaanderen, is het op de eerste zondag van de maand heerlijk shoppen. Bovendien parkeer je op zondag op veel plekken gratis. Hop, van de auto zo de stad in. Hop, een tof juweeltje hier, een stoer jasje daar. En hop, aan tafel voor iets lekkers. Zondag in Hasselt? Dat smaakt naar meer.
13: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
14: Sorry, maar het is WK!
15: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV 144 Hz voor €699. Mediamarkt.

Whitney Houston samen met de man aan wie je een voorbeeld kunt nemen als je van je allergrootste angst af wilt komen. Henrik Iglesias die had vroeger vliegangst, totdat hij op een gegeven moment besloot op een dag: ik heb er geen zin meer in, ik wil van die angst afkomen. En toen ging hij vlieglessen nemen en inmiddels heeft hij zijn vliegbuffet gehaald en is hij van zijn vliegangst af. Hoe tof is dat? Henrik Iglesias samen met Whitney Houston bij L1, waar de hits je om de oren vliegen. Dit is Hit Happen met

0: soep.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
1: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
5: Janna Hoofs met het LE Nieuws. Een 49-jarige man uit Hegelsom zit nog altijd vast in een groot politieonderzoek naar seksueel misbruik en het verspreiden van beelden daarvan. In totaal zijn 4 verdachten opgepakt, maar alleen de Limburger zit nog vast. De mannen zouden in besloten groepen informatie en beelden hebben gedeeld over slachtoffers die mogelijk gedrogeerd werden en daarna zijn misbruikt. Het landelijk expertise-team seksuele misdrijven daarover.
6: Van het seksueel misbruik zijn vervolgens beelden gemaakt. En die zijn ook weer gedeeld met elkaar. Dus ja, uiteindelijk spreken wij dan over een 3-tal feiten. Ten eerste het drogeren van vrouwen. Het tweede is daarna seksueel misbruiken. Maar ook die beelden dan nog eens een keer gaan delen met elkaar. En dat is voor ons een nieuw fenomeen en eigenlijk wel een next level.
5: De politie deed eind vorige maand invallen op meerdere plekken in Nederland. Daarbij zijn onder meer computers, telefoons, USB-sticks en wapens in beslag genomen. 33.500 huishoudens in Noord-Limburg kunnen geld verdienen door hun zonnepanelen te dimmen. Netbeheerder Inexis wil zo stroomuitval voorkomen. Het verzoek is om de panelen te dimmen tijdens piekmomenten. En dat is op zonnige dagen tussen 11 en 3 's middags. Dan wordt veel zonne-energie teruggeleverd, terwijl het stroomverbruik relatief laag is. Wie meedoet, kan een vergoeding van 25 cent per kilowattuur krijgen. Tieners met ernstig overgewicht kunnen voortaan als laatste redmiddel een maagverkleining krijgen. De behandeling wordt per direct vergoed uit het basispakket, meldt Zorginstituut Nederland. Alleen jongeren tussen de 13 en 18 jaar die bijna zijn uitgegroeid komen in aanmerking voor de operatie. Ze moeten daarvoor al een intensief traject doorlopen om hun leefstijl en eetpatroon aan te passen. Anita Vreugdehil van het MUMC Plus heeft zich jaren hard gemaakt voor de maagverkleining voor kinderen. En zij zegt nu dat alle kinderen de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben.
7: Ten eerste omdat er nu overal in het land leefstijlbegeleiding mogelijk is. Omdat dat sinds 2024 in het basispakket is gekomen. En ten tweede dat voor de jongeren waarbij dat niet voldoende is en die chronisch ziek zijn, we aanvullend iets kunnen doen.
5: Naar verwachting gaat het om ongeveer 10 tot 20 jongeren per jaar. Een loods in Sittard en een voormalig laboratorium in Maastricht komen naar voren in een groot onderzoek van Follow the Money en de NOS. Dat ging over de internationale handel in designerdrugs. De plekken maken deel uit van een internationale keten die zich bezighoudt met productie, import en distributie. In het onderzoek kwamen ruim 700 bestellingen van grondstoffen voor designerdrugs naar voren tussen 2019 en 2025. En dat gebeurde door ongeveer 30 Nederlandse bedrijven. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met opklaringen en er trekken een paar regen- en onweersbuien over. Lokaal kan daar hagel en harde windstoten bij zitten. Tijdens droge, zonnige perioden wordt het maximaal 20 graden.

Huisvello, Modder, Help en De Ster bij L1 in Hithappen, waar de hits je om de oren vliegen, daarvoor ook gedraaid. De baas Bruce Springsteen, Born in the USA, die trouwens regelmatig in Nederland schijnt te zijn. Hè. Zijn dochter die schijnt hier op paardrijden te zitten. En ook Jason Derulo daarvoor gedraaid. Dit is The Weeknd.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Appen met de jokes. Download de L1-app.
2: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
3: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
5: vakantie!
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
8: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een 49-jarige man uit Hegelsom zit nog altijd vast in een groot politieonderzoek naar seksueel misbruik en het verspreiden van beelden daarvan. In totaal zijn 4 verdachten opgepakt. 13.500 huishoudens in Noord-Limburg kunnen geld verdienen door hun zonnepanelen te dimmen. Netbeheerder Enexis wil zo stroomuitval voorkomen. Tieners met ernstig overgewicht kunnen voortaan als laatste redmiddel een maagverkleining krijgen. De behandeling wordt per direct vergoed uit het basispakket, meldt Zorginstituut Nederland.
1: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden en wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
11: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
12: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keuken-expert Aarts keukens en badkamers uit Born alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keuken-expert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
13: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
14: 3, 2, 1, lift off.
15: Op naar het universum met buitenaardse kortingen. Nu bij Porta. Tot wel 35% korting op meubels en tapijten. Plus 25% op haast alles. Alleen tot zaterdag. Beter meteen naar Porta.
16: Liefde voor Limburg. Hits.

Lekker meeblijgen met Christina Aguilera en Come On Over Baby. Welkom op de donderdagmiddag van L1 met de beste muziek om je werk of vrije dag door te komen. Manu Ciao.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Manu Chao bij L1 en mi gustas tu. Oh, heerlijk zeg. In je gedachten als je je ogen sluit, lig je op een strand in zo'n heerlijke strandstoel. Met een cocktailtje in je hand. Pak je chips in de andere hand. En dan lekker genieten van het goede leven. Dat is toch lekker zeg. Misschien heb je ook wel een vakantie binnenkort op het programma staan waar je heel erg naar uitkijkt. Misschien ben je aan het plannen op dit moment om nog weg te gaan. Heel veel succes en plezier daarmee. De beste muziek hoor je op je donderdagmiddag. John Mayer en Janet Jackson na Snap Rhythm is...

0: juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
7: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
8: Een heel boek? En de kinderen dan?
7: Die zijn veel te druk met spelen.
8: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
7: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
8: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
7: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
8: Proost.
7: Op sunweb.nl.
9: Janna Hoofs met het L1 Nieuws. Een 49-jarige man uit Hegelsom zit nog altijd vast in een groot politieonderzoek na seksueel misbruik en het verspreiden van beelden daarvan. In totaal zijn 4 verdachten opgepakt, maar alleen de Limburger zit nog vast. De mannen zouden in besloten groepen informatie en beelden hebben gedeeld over slachtoffers die mogelijk gedrogeerd werden en daarna zijn misbruikt. Het landelijk expertise-team seksuele misdrijven daarover.
10: Van het seksueel misbruik zijn vervolgens beelden gemaakt. En die zijn ook weer gedeeld met elkaar. Dus ja, uiteindelijk spreken wij dan over een drietal feiten. Ten eerste het drogeren van vrouwen. Het tweede is daarna seksueel misbruiken. Maar ook die beelden dan nog eens een keer gaan delen met elkaar. En dat is voor ons een nieuw fenomeen en eigenlijk wel next level.
9: De politie deed eind vorige maand invallen op meerdere plekken in Nederland. Daarbij zijn onder meer computers, telefoons, USB-sticks en wapens in beslag genomen. 33.500 huishoudens in Noord-Limburg kunnen geld verdienen door hun zonnepanelen te dimmen. Netbeheerder Enexis wil zo stroomuitval voorkomen. Het verzoek is om de panelen te dimmen tijdens piekmomenten. En dat is op zonnige dagen tussen 11 en 3 'smiddags. Dan wordt veel zonne-energie teruggeleverd, terwijl het stroomverbruik relatief laag is. Wie meedoet, kan een vergoeding van 25 cent per kilowattuur krijgen. Tieners met ernstig overgewicht kunnen voortaan als laatste redmiddel een maagverkleining krijgen. De behandeling wordt per direct vergoed uit het basispakket, meldt Zorginstituut Nederland. Alleen jongeren tussen de 13 en 18 jaar die bijna zijn uitgegroeid komen in aanmerking voor de operatie. Ze moeten daarvoor al een intensief traject doorlopen om hun leefstijl en eetpatroon aan te passen. Anita Vreugdehil van het MUMC Plus heeft zich jaren hard gemaakt voor de maagverkleining voor kinderen. En zij zegt nu dat alle kinderen de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben.
11: Ten eerste omdat er nu overal in het land leefstijlbegeleiding mogelijk is. Omdat dat sinds 24 in het basispakket is gekomen. En ten tweede dat voor de jongeren waarbij dat niet voldoende is en die chronisch ziek zijn, we aanvullend iets kunnen doen.
9: Naar verwachting gaat het om ongeveer 10 tot 20 jongeren per jaar. Een loods in Sittard en een voormalig laboratorium in Maastricht komen naar voren in een groot onderzoek van Follow the Money en de NOS. Dat ging over de internationale handel in designerdrugs. De plekken maken deel uit van een internationale keten die zich bezighoudt met productie, import en distributie. In het onderzoek kwamen ruim 700 bestellingen van grondstoffen voor designerdrugs naar voren tussen 2019 en 2025. En dat gebeurde door ongeveer 30 Nederlandse bedrijven. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met opklaringen en er trekken een paar regen- en onweersbuien over. Lokaal kan daar hagel en harde windstoten bij zitten. Tijdens droge, zonnige perioden wordt het maximaal 20 graden.

Jonas Brothers en Carol G. Een ex bij L1. Waar je zometeen de man hoort die een liefdesliedje schreef over een meisje waar hij eigenlijk stiekem smoor en smoor verliefd op was. Maar in werkelijkheid waren ze niet meer dan hele goede vrienden. En hij schreef over hoe hij het gedaan had om toch meer te zijn. Je hoort hem zometeen naar Minse Kinder uit Venlo. Het

L1 met Mr. Big and To Be With You. Eigenlijk een heel vrolijk liedje. Hè? Toch is de achtergrond van dit nummer niet zo heel vrolijk. Het gaat namelijk over een meisje waar hij eigenlijk stiekem smoor verliefd op was. Alleen wist zij dat niet en durfde hij ook de extra stap die moest zetten om ervoor te zorgen dat eventueel werkelijkheid kon worden. Die durfde die niet te zetten. Ze waren slechts hele goede vrienden. Mr. Big, To Be With You, een hit happen bij L1, waar je nu Dua Lipa hoort.

0: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
0: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
5: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een 49-jarige man uit Hegelsom zit nog altijd vast in een groot politieonderzoek naar seksueel misbruik en het verspreiden van beelden daarvan. In totaal zijn 4 verdachten opgepakt. 13.500 huishoudens in Noord-Limburg kunnen geld verdienen door hun zonnepanelen te dimmen. Netbeheerder Enexis wil zo stroomuitval voorkomen. Tieners met ernstig overgewicht kunnen voortaan als laatste redmiddel een maagverkleining krijgen. De behandeling wordt per direct vergoed uit het basispakket, meldt Zorginstituut Nederland.
4: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
6: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden en wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
7: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
8: Hoe word ik beter in mijn vak?
7: Of één die je wakker houdt.
9: Hoe begin ik weer met werken?
7: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum.
10: zondagmiddag gaan shoppen? Oh, heerlijk. En een terrasje doen. Oh, en toffe zaakjes ontdekken. In Hasselt, de smaakvolste stad van Vlaanderen, is het op de eerste zondag van de maand heerlijk shoppen. Bovendien parkeer je op zondag op veel plekken gratis. Hop, van de auto zo de stad in. Hop, een tof juweeltje hier, een stoer jasje daar. En hop, aan tafel voor iets lekkers. Zondag in Hasselt? Dat smaakt naar meer.
11: 3, 2, 1, lift off.
12: Op naar het universum met buitenaardse kortingen. Nu bij Porta. Tot wel 35% korting op meubels en tapijten. Plus 25% op haast alles. Alleen tot zaterdag. Beter meteen naar Porta.
13: Al jaren sta je elke dag op met voetpijn.
14: Oh. Auw.
13: Maar waarom eigenlijk? Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
15: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.

0: Wat een banger blijft het toch, hè? Britney Spears, Baby One More Time.
1: Dit is L1 met Tim van der Weerde.
0: Komt een appje binnen via de gratis L1-app van Saskia. Die vraagt, kan ik ook een keer een verzoekje aanvragen? Jazeker, l1.nl/vief. Daar kun je een top 5 van je favoriete liedjes samenstellen. En wie weet draait Stefan ze volgende week als hij terug is van vakantie. l1.nl/vief.

Javier is Pharrell, Katy Perry en Big Sean deden het samen op Feels bij L1 in Hithop. Het laatste Limburgse nieuws komt er zo meteen aan. En straks ook het Limburgse Tierke. Rond 4:50, een kwartier lang, de beste muziek van Limburgse bodem. Allemaal te horen in Hithop, waar je zo meteen hoort James Morrison en Nelly Furtado. Zij staan voor je klaar.

0: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meester.

0: last-minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Janna Hoofs met het LE Nieuws. De politie spreekt van een nieuw fenomeen in het onderzoek naar seksueel misbruik en het verspreiden van beelden daarvan. Onder andere een 49-jarige man uit Hegelsom werd aangehouden. Hij is de enige van de vier aangehouden verdachten die nog vastzit. Volgens de politie maakte hij en andere verdachten deel uit van een besloten online groep waarin openlijk werd gesproken over het drogeren van vrouwen en het plegen van seksuele handelingen terwijl zij buiten bewustzijn waren. En dat zijn drie strafbare feiten, vertelt het landelijk expertise-team.
2: Ten eerste het drogeren van vrouwen. Het tweede is daarna seksueel misbruiken. Maar ook die beelden dan nog eens een keer gaan delen met elkaar. En dat is voor ons een nieuw fenomeen en eigenlijk wel next level.
1: 13.500 huishoudens in Noord-Limburg kunnen geld verdienen door hun zonnepanelen te dimmen. Netbeheerder Enexis wil zo stroomuitval voorkomen. Het verzoek is om de panelen te dimmen tijdens piekmomenten en dat zijn op zonnige dagen tussen 11 en 3 's middags. Dan wordt er veel zonne-energie teruggeleverd terwijl het stroomverbruik relatief laag is. Wie meedoet kan een vergoeding van 25 cent per kilowattuur krijgen. Tieners met ernstig overgewicht kunnen voortaan als laatste redmiddel een maagverkleining krijgen. De behandeling wordt per direct vergoed uit het basispakket, meldt Zorginstituut Nederland. Jongeren tussen de 13 en 18 jaar die uitgegroeid zijn en al een intensief traject hebben doorlopen om hun leefstijl en eetpatroon aan te passen, komen hiervoor in aanmerking. Anita Vreugdehil, kinderarts van het MUMC Plus, zegt dat alle kinderen nu de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben.
3: Ten eerste omdat er nu overal in het land leefstijlbegeleiding mogelijk is, omdat dat sinds 24 in het basispakket is gekomen. En ten tweede dat voor de jongeren waarbij dat niet voldoende is en die chronisch ziek zijn, we aanvullend iets kunnen doen.
1: Naar verwachting gaat het om ongeveer 10 tot 20 jongeren per jaar. Een loods in Sittard en een voormalig laboratorium in Maastricht komen naar voren in een groot onderzoek van Follow the Money en de NOS. Dat ging over de internationale handel in designerdrugs. De plekken maken deel uit van een internationale keten die zich bezighoudt met productie, import en distributie. In het onderzoek kwamen ruim 700 bestellingen van grondstoffen voor designerdrugs naar voren tussen 2019 en 2025. En dat gebeurde door ongeveer 30 Nederlandse bedrijven. Het weer. Vanavond is er kans op een aantal buien. Morgen wordt het wisselend bewolkt met mogelijk wat regen. Tijdens droge, zonnige perioden wordt het morgenmiddag maximaal 20 graden.

Een van de lekkerste liedjes van dit moment. Just Ate, Jack Style en John en Turn the Lights Up. Daarin elke werkdag rond 3:50 een kwartier lang de beste muziek van Limburgse bodem. Een blokje van 4 heb ik voor je klaarstaan. Cornelius Leonardus uit Rochel hoor je zometeen. De Herfst Hanenband uit Venlo komt voorbij. Jontana en Trekzek maken er zometeen ook een vlucht van. Plaatje over vluchten naar Marshmallow Moonshine uit Venlo. Dit is Het is goed vandaag.

0: In de zon zit ik op mijn balkon, want ik had mijn veul in het water, een bad in het zand. Ging een hul aan de kop en die schot pils in de handen. Het is goed vandaag, het is goed vandaag.
1: L1. Het Limburgske Dirke.

0: Zo, dan gewoon.
1: Cornelius Leonardus hoorde je daarin. De herfstzane bent ook voor je gedraaid. Jontana en Trekzak kwamen voorbij. En we trapten hem af met Marshmallow Moonshine. Zometeen L1 vandaag.

0: Acuut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
2: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De politie spreekt van een nieuw fenomeen in het onderzoek naar seksueel misbruik en het verspreiden van beelden daarvan. Onder andere een 49-jarige man uit Hegelsom werd aangehouden. Vrouwen uit kwetsbare wijken hebben vaker complicaties bij de zwangerschap dan vrouwen in de rest van Nederland. Ze worden baby's in Heerlen-Noord vaker te vroeg geboren en komen ze vaker te klein ter wereld. Tieners met ernstig overgewicht kunnen voortaan als laatste redmiddel een maagverkleining krijgen. De behandeling wordt per direct vergoed uit het basispakket.
7: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden de komende nachten ondergebracht in het Drentse dorp Gieten. In een sporthal is een noodopvang ingericht met veldbedden. Sinds 2 weken is Ter Apel zo vol dat er mensen worden weggestuurd. Eerder ving Gieten ook al mensen op, toen voor 1 nacht. De afgelopen 3 nachten konden asielzoekers slapen in Tweede Exloërmond. Het waren vannacht ongeveer 80 mensen. 2 jongens uit Zaandam en Den Haag moeten van de rechter een schadevergoeding betalen voor het plaatsen van een vuurwerkbom in Purmerend. De jongens legden 2 jaar geleden het explosief neer bij een woning in opdracht van iemand anders. De vuurwerkbom ontplofte en er ontstond een grote brand. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De rechter zegt dat de daders vooral uit waren op geld voor de klus, zonder dat ze dachten aan de mogelijke gevolgen. Aan het slachtoffer moeten de 2 ruim 135.000 euro betalen. Ze krijgen ook verplichte begeleiding. Esther Ouwehand stopt als partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze draagt na 7 jaar haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand blijft wel lid van de Tweede Kamer. In die rol wil ze graag 2 van haar eigen wetsvoorstellen tot een goed einde brengen, zoals een wet voor het einde van de bio-industrie. Een middelbare school in Roosendaal hoeft een leerling van 14... die vorig jaar van school moest, niet meer toe te laten. Dat heeft de rechter besloten. De moeder van het meisje had een kort geding aangespannen tegen de school. De leerling werd weggestuurd na een conflict tussen haar moeder en de school. Die was het er niet mee eens dat haar dochter naar de HAVO moest en niet naar het VWO mocht. Volgens de school voelden medewerkers zich onveilig. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind. Het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Ook morgen regen, maar vaker zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dat weer heeft ook invloed op de Limburgse wegen. Op de A76 van Geleen richting Aken heb je tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens op dit moment 20 minuten vertraging. En daarnaast op de N280 van Mönchengladbach richting Weert. Dus van de Duitse grens tot aan Roermond-Oost 1/2 uur.
10: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
11: Houd misdaad uit je buurt.
10: Luister nu naar onze podcast. Kijknietweg.eu.
12: Echt ontzorgd op vakantie? Bij Beezen Travel boekt u gezellige busreizen en compleet verzorgde riviercruises. Bekijk de laatste zomervertrekken op beezen.nl. Het enigste dat Geer zelf nog moet doen, en zich koffer pakken.
13: Extra ruimte creëren in je eigen tuin? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in tuinhuizen en blokhutten. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
12: Bekijk de mooiste busreizen en riviercruises op biesen.nl.
13: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Hand- of polsklachten? Krijg grip op je herstel. Hand- en Polscentrum Midden-Limburg helpt bij blessures, pijn en revalidatie. Met meerdere vestigingen door Midden-Limburg. Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.
15: Hand- of polsklachten? Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
7: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 van...

0: Hi.
1: L1 Vandaag.
0: Hele goedemiddag. Welkom bij L1 Vandaag. Iets anders dan je gewend bent, want met Rian en niet met Ruben en met een beetje verkouden Rian. Dus excuses daarvoor. Maar nog altijd goede zin. En genoeg om het over te hebben, want we hebben het vaak over de Einstein-telescoop en wat dat precies moet doen. Volgend jaar wordt besloten of die wel of niet naar Limburg komt. Maar de voorbereidingen daarop zijn in ieder geval in volle gang. Vandaag gingen 700 geofoons de grond in.
2: En we willen bekijken voor de Einstein-telescoop hoe de ruis, hoe het trillingsniveau is op 350 meter diepte hier. En zo proberen we een hele kaart te maken hier. Laat ik zeggen, tussen Aken, Maastricht, Eupen en Verviers, wat er allemaal gebeurt.
0: Er zijn dus een soort grondmicrofoons die ze daarvoor gebruiken. Verslaggever Maurice de Heus die was erbij en je hoort er straks meer over. Dan gezond eten.

0: Doe je dat wel eens vaker thuis koken?
1: Ja.
0: Wat kook je dan?
1: Pannenkoeken en pizza.
2: Ja, dat kan dus nog wel een gezond kooklesje gebruiken. Komt er straks aan. Eerst This Girl, die L.

Noah, ik mis dich. Muziek uit Limburg van Noah Milo. Tietje je niks meer van hem gehoord. Maar gelukkig voor de liedjes van zijn eerste album nog. Zaak meer waarom, hoe ze bij L1. Als ze aan Maastricht denkt, dan denkt ze misschien aan Chic, aan Sjoen, aan André Rieu, aan andere romantische, rustige dingen. Maar dit weekend gaat het er heel anders aan toe. Wie dat zet, duurt ze zometeen in de snelle spreekbeurt. Oh, nee.

0: Desiree en Live BL1 vandaag. Om de tweede editie van het Metal Festival South of Heaven, dat morgen van start gaat in Maastricht, staan twee bands uit de Big Four van de thrash metal. Meer uitleg in de razendsnelle spreekbeurt.
1: Razendsnelle spreekbeurt.
2: Thrash metal is een muziekstroming die heavy metal combineert met hardcore punk. Daarbij wordt er vaak sneller en agressiever gespeeld.
3: It's the genetic source code of everything that we consider heavy today.
2: Het genre ontstond begin jaren 80 in een tijd waarin poppy glam metal zijn opmars maakte. Als reactie hierop ontstond het genre met een extremere muzikale benadering. Het centrum van de thrash metal lag in
4: de Bay Area near San Francisco, California.
2: De grondleggers van Amerikaanse bodem zijn Metallica, Megadeth, Anthrax en Slayer. Een verzamelnaam voor deze vier bands is de Big Four. De opkomst van thrash metal als genre komt voor een belangrijk deel op konto van Metallica. Komend weekend spelen op het festival South of Heaven twee bands van de Big Four. Zowel Megadeth als Anthrax spelen in Maastricht.

hier bij L1 vandaag het Limburgse nieuws. En daarna natuurlijk weer het grensgevalletje. Ik heb vandaag grote hits om uit te kiezen, dus dat wordt nog pittig. Ah, een beetje uitdaging moet af en toe kennen. En het wordt vooral heel leuk, want ze zijn alle drie hartstikke leuk. Dus hoe moeilijk ik het vind, ik hoop dat jij de knoop kunt doorhakken. Straks het grensgevalletje, nu direct bij L1.

0: 12 september. Temple of Classic Rock.
1: Tributes van Pink Floyd, AC/DC, Rolling Stones en nog veel meer. One stage filled with pure rock.
0: Doors open, 12:30 middags.
1: Get your tickets at dedoolhof.nl.
2: De top van de blaasmuziek strijdt om de wereldtitels in Kerkrade. Op het Wereldmuziekconcours van 9 juli tot en met 2 augustus. Beleef harmonie, fanfare, brassband en percussion op wereldniveau. Tickets via wmc.nl.
3: Profiteer van de TV-inruilactie bij EP Tummers. Ruil nu je oude tv in en ontvang tot wel 1000 euro inruilkorting op de nieuwste modellen. Natuurlijk brengen wij de tv bij je thuis. En als je wilt, kunnen wij deze ook voor je installeren en monteren. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
2: Beleef de concertwedstrijden. Tickets via wmc.nl.
4: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Het is 16:30, dit is het L1 Nieuws met Janne Hoofs.
12: Goedemiddag. De politie spreekt van een nieuw fenomeen in het onderzoek naar seksueel misbruik en het verspreiden van beelden daarvan. Vooral hoe schaamteloos het eraan toe ging in de online groepen is opvallend. Onder andere een 49-jarige man uit Hegelsom werd aangehouden. Hij is de enige verdachte van de 4 die nog vastzit. Volgens de politie maakte hij en de andere verdachten deel uit van besloten online groepen waarin openlijk werd gesproken over het drogeren van vrouwen en het plegen van seksuele handelingen terwijl ze buiten bewustzijn waren. En dat zijn dus 3 strafbare feiten, vertelt het landelijk expertise-team.
13: Ten eerste het drogeren van vrouwen. Het tweede is daarna seksueel misbruiken. Maar ook die beelden dan nog eens een keer gaan delen met elkaar. En dat is voor ons een nieuw fenomeen en eigenlijk wel next level.
12: Terreurverdachte Daniel S. uit Landgraaf wordt onderzocht in het Pieterbaancentrum. Daarom vroeg justitie vandaag in de rechtbank in Roermond. De 37-jarige man werd vorig jaar opgepakt omdat hij ervan verdacht wordt een terroristisch misdrijf te willen plegen. Hij zou hierover hebben gesproken op Telegram. S is eerder al veroordeeld voor het projecteren van racistische teksten op de Erasmusbrug in Rotterdam tijdens de jaarwisseling van 2022 op 2023. Vrouwen uit kwetsbare wijken hebben vaker complicaties bij hun zwangerschap dan vrouwen in de rest van Nederland. Volgens onderzoekers van het Erasmus MC en de TU Delft komen die verschillen door leefomstandigheden. Zo worden baby's in Heerlen-Noord vaker te vroeg geboren en komen ze vaker te klein ter wereld. De onderzoekers concludeerden dat de kans op problemen bij de zwangerschap hoger is in wijken waar de inkomens relatief laag zijn, de huizen slecht onderhouden worden en het gevoel van onveiligheid groot is. 13.500 huishoudens in Noord-Limburg kunnen geld verdienen door hun zonnepanelen te dimmen. Netbeheerder Enexis wil zo stroomuitval voorkomen. Het verzoek is om de panelen dan te dimmen tijdens piekmomenten, en dat is op zonnige dagen tussen 11 en 3 's middags. Dan wordt veel zonne-energie teruggeleverd, terwijl het stroomverbruik relatief laag is. Wie meedoet, kan een vergoeding van 25 cent per kilowattuur krijgen. Tieners met ernstig overgewicht kunnen voortaan als laatste redmiddel een maagverkleining krijgen. De behandeling wordt per direct vergoed uit het basispakket, vertelt het Zorginstituut Nederland. Jongeren tussen de 13 en 18 jaar komen hiervoor in aanmerking als ze zijn uitgegroeid en als ze een intensief traject hebben doorlopen om hun leefstijl en eetpatroon aan te passen. Anita Vreugdenheel, kinderarts van het MUMC Plus, zegt dat alle kinderen nu de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben.
14: Ten eerste omdat er nu overal in het land leefstijlbegeleiding mogelijk is, omdat dat sinds 24 in het basispakket is gekomen. En ten tweede dat voor de jongeren waarbij dat niet voldoende is en die chronisch ziek zijn, we aanvullend iets kunnen doen.
12: Naar verwachting gaat het om ongeveer 10 tot 20 jongeren per jaar. Het weer. Vanavond is er nog kans op een aantal buien. Morgen wordt het wisselend bewolkt met mogelijk wat regen. Tijdens zonnige perioden wordt het maximaal 20 graden.
11: Daar hebben we nog een blik op de Limburgse wegen. Het is druk. Op de A2 vanaf de Belgische grens richting Eindhoven, dus de noordelijke richting, heb je rondom Maastricht centrum een dik een kwartier vertraging. Dan op de A76 van Geleen richting Aken, dus van knooppunt Kunnelberg tot aan de Duitse grens, 20 minuten. En van de N280 van Mönchengladbach richting Weert, tussen de Duitse grens en Roermond-Oost, ook zo'n 20 minuten.

0: Met het grensgevalletje, welke kant gaan we op? Welke grens steken we vandaag over? Ik heb het een beetje letterlijk genomen. Want bijna iedereen vraagt het zich af in de volgende liedjes. We beginnen bij onze Hollandse buren.
1: Het grensgevalletje.

0: jouw grensgevalletje?
1: Dat zijn de drie keuzes. Waar kan ik heen? Oftewel België van het goede doel. Worden Sterrenzeeën van Andy en Roy. Of Any Place, Anywhere, Anytime van Nena en Kim Wilde. Wat wil Stig herhuren? Mocht je het nu hebben.

0: Jij kunt het verschil maken bij L1 vandaag. Welke kant gaan we op in het grensgevalletje België van het goede doel? Worden sterren zin van Annie en Roy of Any Place, Anywhere, Anytime van Nena en Kim Wilde? Kunt u nu nog een appje checken?
1: L1 vandaag.
0: Het is niet de grootste doodsoorzaak bij egels, maar het komt wel steeds vaker voor. Dus toch goed om nog eens te zeggen. De grasmaaier en dan met name de robotmaaier. Het komt inmiddels zo vaak voor dat ze in Wallonië al een verbod hebben ingesteld om 's nachts de robotmaaier te laten rijden. Mirte van Braam van de Egelopvang Limburg in Eindighoven.
2: Het natuurlijke beschermingsmechanisme van een egel is dat hij zich oprolt. Ja, en dan wordt een egel gescalpeerd. Afgelopen maand hebben we echt een record aantal egels mogen ontvangen. We hebben eigenlijk volgens mij bijna de 200 aangeraakt vorige maand. Het grasmaaien moet uiteraard gewoon kunnen voor de mensen. Maar wij als opvang adviseren echt naar de mensen die het heel graag willen doen. Doe het dan eigenlijk echt overdag. Zeker met robotgrasmaaiers. En als je met een bosmaaier aan de slag wil gaan langs je heg. Om eerst even onder de heg te controleren of er geen dieren zitten op dat moment. Dus bijvoorbeeld eventjes met een hark of even met je handen zelf gewoon te controleren.
0: Oh, germ, ja. Mirte van Braam van de Egelopvang Limburg in Eindighoven. Het liefste overdag dus het grasmaaien. Dan kunnen de egeltjes zich verstoppen en hebben ze er 's nachts minder last van. Dit is muziek van het Songfestival een paar jaar terug. Een minuut of volgend jaar weer meedoen met Nederland. Loreen en Tattoo, hier is bij L1 vandaag. Zometeen dus het grensgeval. Stem nog snel.

en Tattoo BL1 vandaag met de uitslag van het grensgeval. En wow, eigenlijk totaal niet spannend. Unaniem. Andy en Roy, ach, als Limburgs trots. Groot gelijk heb gehad.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: 3, 2, 1, lift off.
2: Op naar het universum met buitenaardse kortingen. Nu bij Porta. Tot wel 35% korting op meubels en tapijten. Plus 25% op haast alles. Alleen tot zaterdag. Beter meteen naar Porta.
3: Ervaar de magie van dans tijdens de World Dance Festival Parade Brunsum. Van de kleurrijke optocht tot spannende workshops en legendarische feestavonden. Van 25 tot en met 28 juni in Brunsum. Info op paradebrunsum.nl.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum.
3: One World, many stories. De wereld danst in Brunsum.
8: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
9: Sorry, maar het is WK!
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
11: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
12: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
14: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
15: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De politie spreekt van een nieuw fenomeen in het onderzoek naar seksueel misbruik en het verspreiden van beelden daarvan. Onder andere een 49-jarige man uit Hegelsom werd aangehouden. Terreurverdachte Daniel S. uit Landgraaf wordt onderzocht in het Pieterbaancentrum. Daar vroeg justitie vandaag om in de rechtbank in Roermond. Vrouwen uit kwetsbare wijken hebben vaker complicaties bij hun zwangerschap dan vrouwen in de rest van Nederland. Zo worden baby's in Heerlen-Noord vaker te vroeg geboren en komen ze vaker te klein ter wereld.
16: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
17: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. De 11-jarige Liana werd vrijdag voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendin van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man wordt ervan verdacht dat hij haar heeft ontvoerd. In Glanenbrug bij Enschede zijn aan het begin van de middag door de harde wind delen van daken weggeblazen en meerdere bomen omgewaaid. Sommige dakdelen kwamen tientallen meters verderop terecht. Ook een basisschool werd getroffen. Volgens de veiligheidsregio zijn alle leerlingen veilig thuis en is er voor zover bekend niemand gewond geraakt. RTV Oost meldt dat het vermoedelijk gaat om een windhoos. Twee jongens die een vuurwerkbom plaatsten bij een woning in Purmerend moeten een schadevergoeding van €135.000 betalen. Ze legden het explosief 2 jaar geleden neer, waarna er brand ontstond. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De jongens moeten van de rechter ook verplichte begeleiding krijgen. Op de luchthaven van Frankfurt is een passagiersvliegtuig door zijn voorwiel gezakt. Meerdere medewerkers van luchtvaartmaatschappij Lufthansa raakten daardoor gewond. Ze zijn ter plekke behandeld. De Boeing stond bij de gate en de bemanning was al aan boord. Er zaten nog geen passagiers in het vliegtuig. Het toestel zou naar Los Angeles vliegen. De oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. De Boeing is vorig jaar gebouwd en werd afgelopen februari in gebruik genomen. Het weer, buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog. Landinwaarts vallen buien en met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden.
15: L1 verkeer drukte op de wegen vanaf de Belgische grens richting Eindhoven op de A2, dus de noordelijke richting. Van Oost-Maarland tot aan de afrit van Maastricht Airport heb je zo'n 3 kwartier vertraging. Dan op de A76 van Geleen richting Aken tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens 1 kwartier vertraging. Op de N2 van Maastricht richting Eindhoven van Maastricht Centrum tot aan knooppunt Kruisdonk 1 kwartier vertraging. En op de N280 van München-Gladbach richting Weert is van de Duitse grens tot aan Roermond-Oost 20 minuten vertraging.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
18: Mijn dochter, ze is weg. Ze heet Emma, 7 jaar, blond haar en ze draagt een blauwe jas.
19: Een vermist kind. Elke seconde telt. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we iemand vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelissen in Sittard.
20: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Berends, keukens, badkamers en tegels uit Rochel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
21: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
22: De nieuwe Volvo EX60. Uitgerust met de nieuwste veiligheidsfuncties. Een actieradius tot 810 kilometer en tot 340 kilometer binnen 10 minuten laden. Bestel uw Volvo EX60 nu bij Henk Scholten.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
23: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum.
22: Henk Scholten Volvo. Opmerkelijk zorgeloos. In Geleen, Heerlen en Maastricht.
24: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
25: Kubota Minigraver. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
26: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1.

0: Vandaag inderdaad niet Ruben, maar Rian. Klein beetje verkouden, maar dan mocht de pret niet drukken.
1: L1 vandaag.
0: Net 5 uur geweest. Limburgs nieuws. Raadsleden die minimaal 12 jaar een publieke bestuursfunctie hebben vervuld en afscheid nemen van de raad, komen in beginsel in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding. Alleen toen 3 maanden geleden de raad afscheid nam, kreeg tegelenaar Donald Fijnje geen lintje. En volgens de gemeente was dat omdat de benodigde stukken vanuit de provincie niet op tijd waren binnengekomen. Gisteravond kreeg hij hem alsnog.
2: Ik wist dat het er zou komen, alleen de vraag was wanneer. Nou, wat ik heb gezegd in mijn speech, ik vind dat iedereen hem moet krijgen. En ja, ik kreeg een beetje het idee dat dat soms meespeelde zijn politieke achtergrond. Dus ik ben toch blij dat ze dat geaccepteerd hebben.
0: Ja, mooi. En de 90-jarige Piet onderhoudt al jaren het voetbalveld van Koningslust. Mollen vangen is zijn specialiteit.
3: Ik heb er eens aan gevangen al. Zat.
4: En hoeveel week je er zo in een joch?
3: Les niet veel meer.
4: Nee, die weet wel beter inmiddels.
3: Zo zoveel jaar terug.
4: Waren het er nou op?
3: Ja.
5: Het er 2 jaar van.
0: Het zit er meteen een beetje vuur mee, zo'n 90-jarige man achter die mollen aan. Hij geeft nog hartstikke goed al en Koningslust. Hoe schoon is de lucht die inwoners dagelijks inademen? Die vraag stond centraal in het project Scholieren meten luchtkwaliteit, waarbij 45 HAVO4-leerlingen van het Dendron College in Horst zelf op onderzoek uitgingen. Irene Peters van de gemeente.
6: Het ging over het onderzoek wat zij hebben gedaan naar fijnstof in hun eigen omgeving. Dus ze hebben fijnstofsensoren gekregen die ze op de fiets konden doen. Ze hebben groepjes gevormd, onderzoeksvragen bedacht en op basis daarvan zijn ze routes gaan fietsen. En met de data die uit die routes komen, hebben ze daar resultaten uitgehaald, hebben ze posters gemaakt en hebben ze aan ons verteld van nou, wat zijn wij nou tegengekomen, wat valt ons nou op en ons ook daarin adviezen gegeven.
0: Langzaamaan gaan we richting etenstijd. Zometeen niet de ouders, maar de kinderen achter de pannen.

0: Durf je het aan om iets te eten dat je nog nooit hebt gegeten? Ze hopen leerlingen op een basisschool in Heerlen zover te krijgen met het project Kok in de Klas. En dan vooral gezond eten klaarmaken, dat is belangrijk. En dus stonden de leerlingen onder begeleiding van kok Hanneke Philipsen en Truusje Diepemaat van de GGD te koken.
1: We gaan dit raspen en dan gaan we wraps maken.
2: Deze kinderen groeien op in een maatschappij waarin de ongezonde keuze heel veel is. Om ons heen is natuurlijk een heel groot voedingsaanbod wat niet gezond voor ons is. En daarom is het voor deze kinderen extra moeilijk om de gezonde keuze te maken.
3: En wat is het leukste eraan?
4: Dat je heel veel kan proeven wat je nog niet hebt geproefd.
5: Het ziet er wel lekker uit, maar de smaak is nog rijp.
3: Is het allemaal goed gegaan?
5: Ja, best wel hoor.
3: Doe je dat wel eens vaker thuis koken?
5: Ja.
3: Wat kook je dan?
5: Pannenkoeken en pizza.
3: Zijn dat gezonde dingen of is dit beter, gezonder?
5: Dit is veel gezonder.
2: Supergoed zijn ze bezig. Ze zijn heel enthousiast en ze zijn heel goed aan het werken.
6: Chop, wiggle, wiggle. Chop, wiggle, wiggle.
3: Hoe belangrijk is het? Want kinderen eten tegenwoordig niet meer gezond. Of beter gezegd, gezinnen eten niet altijd meer gezond.
7: Nee, je ziet uit onderzoek blijkt ook dat ouders het ook soms niet meer weten. En dat is jammer. En daarom is het zo belangrijk dat scholen er ook wat aan doen. Ja, zien eten en doen, het zelf doen, dat maakt ook dat kinderen het beter, hè? Ja, beter leren en ook gezonder gaan eten.
3: Wat moet dan gebeuren met al die spullen?
8: Opruimen.
3: Wie gaat er afwassen?
8: De juf.
3: Oh, niet jij?
8: Nee.
0: Nou, dat klinkt toch geslaagd.

0: Florence Pollux en een biertje is genoeg. L1 Vandaag, de nieuwsquiz. De hele week maakt ze kans op kaarten voor het WMC. Concertkaartjes, lekker in de zomer, door boete geneten. In Kerkrouw is dan genoeg te doen. En ik heb denk ik een cadeautje voor dich, want ik denk dat de nieuwsquiz van vandaag zo goed te doen is dat ik maar één keer de vraag stel en nog 4, 6 uur heb ze het antwoord. Dus wil ze kans maken op die kaarten, dan moet ze snel zijn. Want morgen is het 5 juni. Dat is een gewone vrijdag. Misschien voor veel u. Maar voor één persoon niet. Morgen is de dag dat een Limburgse artiest 80 jaar wordt. En later dit jaar wordt dat groots gevierd. Namelijk in het theater. Maar over welke Limburgse artiest gaat het dan? Welke Limburgse artiest wordt morgen 80 jaar? Heb ze een idee? Dan maakt ze kans op die kaarten voor het WMC.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz. Meedoen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp.

0: wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
1: Op zondagmiddag gaan shoppen? Oh, heerlijk. En een terrasje doen. Oh, en toffe zaakjes ontdekken. In Hasselt, de smaakvolste stad van Vlaanderen, is het op de eerste zondag van de maand heerlijk shoppen. Bovendien parkeer je op zondag op veel plekken gratis. Hop, van de auto zo de stad in. Hop, een tof juweeltje hier, een stoer jasje daar. En hop, aan tafel voor iets lekkers. Zondag in Hasselt? Dat smaakt naar meer.
2: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
3: Op zoek naar jouw volgende citytripbestemming? Ontdek Liemekkerplatz Essen. Een enorme keuze aan fashion, beauty en techniek. Allemaal onder één dak. Shop bij merken als Zara, Douglas en Mediamarkt. En nog veel meer. De beste plek van Essen. Liemekkerplatz Essen. Kom langs en beleef het zelf.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
5: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 8 juli hoor je Stravinsky's brutale Le Sacre du Printemps. En het kleurrijke celloconcert van Saint-Saëns. Solist is wereldster Gauthier Capuçon. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Nu bij Dirk, Almof Hoekje, 79 cent. Dat is goedkoper dan goedkoop.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Het is 5:30, dit is het L1 Nieuws met Janne Hoos.
10: Goedemiddag. De politie spreekt van een nieuw fenomeen in het onderzoek naar seksueel misbruik en het verspreiden van beelden daarvan. Vooral hoe schaamteloos het eraan toeging in de online groepen is opvallend. Onder andere een 49-jarige man uit Hegelsom werd aangehouden. Hij is de enige van de vier verdachten die nog vastzit. Volgens de politie maakte hij en andere verdachten deel uit van besloten online groepen waarin openlijk werd gesproken over het drogeren van vrouwen en het plegen van seksuele handelingen terwijl ze buiten bewustzijn waren. En dat zijn dus drie strafbare feiten, vertelt het landelijke expertise-team.
11: Ten eerste het drogeren van vrouwen. Het tweede is daarna seksueel misbruiken. Maar ook die beelden dan nog eens een keer gaan delen met elkaar. En dat is voor ons een nieuw fenomeen en eigenlijk wel next level.
10: Formateur Levende Koster van de vernieuwingsgroep Beekdalen wil niet zeggen of hij opnieuw wethouder wordt of niet. Daarvoor heeft hij een verklaring omtrent gedrag nodig en het is de vraag of hij die krijgt. De Koster werd eerder veroordeeld wegens rijden onder invloed, wat zo'n verklaring in de weg kan staan. Zijn partij werd afgelopen gemeenteraadsverkiezingen de grootste en als formateur presenteert hij vandaag het nieuwe coalitieakkoord. Maar opvallend genoeg worden de namen van de beoogde wethouders daarbij niet bekendgemaakt. Terreurverdachte Daniel S. uit Landgraaf wordt onderzocht in het Pieterbaancentrum. Daarom vroeg justitie vandaag in de rechtbank in Roermond. De 37-jarige man werd vorig jaar opgepakt omdat hij ervan verdacht wordt een terroristisch misdrijf te willen plegen. Hij zou hierover hebben gesproken op Telegram. S is veroordeeld eerder al voor het projecteren van racistische teksten op de Erasmusbrug in Rotterdam tijdens de jaarwisseling van 2022 op 2023. Vrouwen uit kwetsbare wijken hebben vaker complicaties bij hun zwangerschap dan vrouwen in de rest van het land. Volgens onderzoekers van het Erasmus MC en de TU Delft komen die verschillen door leefomstandigheden. Zo worden baby's in Heerlen-Noord vaker te vroeg geboren en komen ze vaker te klein ter wereld. De onderzoekers concludeerden dat de kans op problemen bij de zwangerschap hoger is in wijken waar de inkomens relatief laag zijn, de huizen slecht onderhouden worden en het gevoel van onveiligheid groot is. En 3 mensen zijn aangehouden bij 2 huiszoekingen in Heerlen en Hoensbroek. Ook werden drugs, telefoons, geld en vuurwapens in beslag genomen. Het drietal wordt verdacht van betrokkenheid bij handel in drugs. Vorige maand werden in Hoensbroek ook al 6 verdachten aangehouden. Het weer. Vanavond is er nog kans op een aantal buien. Morgen wordt het wisselend bewolkt, ook met regen. En tijdens zonnige perioden wordt het morgenmiddag maximaal 20 graden.

0: Die L1.
1: L1 vandaag.
0: Het gaat vaak in het nieuws over de Einstein-telescoop en over wat dat precies moet doen. Volgend jaar wordt besloten of die nou wel of niet naar Limburg komt. En ondertussen wordt er hard gewerkt aan allerlei randzaken om dat daadwerkelijk mogelijk te maken. Zoals nu. Er worden kleine plastic doosjes in de grond geplaatst om te meten hoeveel trillingen verkeer, zoals auto's op snelwegen en treinen, nou veroorzaken. Bjorn Vink van de Einstein-telescoop.
2: Nou, dit is een seismische sensor. Dit is een trillingsmeter eigenlijk. Eigenlijk een soort aardbevingsmeter ook. Hè. Die zijn dan iets luxer dan deze. Maar deze stoppen we in de grond, op het aardoppervlak, op geschikte plekken. 200 van deze. En we hebben ook nog een ander type die in drie richtingen de trillingen meten. Dat zijn er ongeveer 300. Dus dat is een flink aantal.

0: En wie smerig?
1: Oetkepel en Kal toch plat. Een beetje sportnieuws. Hij is nog altijd maar de nummer 7 in het wereldkampioenschap. Maar Max Verstappen heeft het gat naar zijn voorgangers wel ietsje verkleind. Dit weekend wacht een bijzondere wedstrijd, de Grand Prix van Monaco. Waar het volgens onze Formule 1-analyst Xavier Maassen altijd dringen is.
2: Ja, het is er zeker dringen. Niet alleen in de wedstrijd waar het meer een optocht is, maar ook om dat ene goede vrije rondje in de kwalificatie te rijden. Het scherps van de snede, echt millimeters langs die vangrail. Ja, dat is prachtig om te zien. En dan kijken wie er boven komt drijven en dat ultieme rondje kan rijden.
3: Zou hij nou dit weekend kansen zien, omdat het anders is dan anders of net niet?
2: Ik denk dat Red Bull het moeilijk gaat krijgen op het circuit. De basis is gewoon dat die auto goed moet voelen. En we zien dat de Red Bull toch nog her en der wat nerveus is, minder goed over curbs gaat. Dus ik zie het moeilijk worden voor Red Bull. Ik zie eerder een Charles Leclerc, natuurlijk de koning van Monaco. De enige echte monegask die vaak wel echt iets speciaals kan laten zien in Monaco.
1: Xavier Maassen over de Grand Prix van Monaco. Nieuwe aflevering van Pit Lane kun je vanaf nu zien bij L1. Het zijn de Venga Boys en Kiss.

zometeen al de ontknoping van de L1 Nudes Quiz. Want ik denk dat er heel goed te doen wordt. Wat het goede antwoord wordt, het hier is Anastasia.

0: Anastasia en Pay My Dues.
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz.
0: Morgen, dan is het vrijdag. Dan is het 5 juni. En dan is het de verjaardag van een Limburgse artiest. En hij heeft zomaar een verjaardag. De 80ste verjaardag van een Limburgse artiest. De vraag in de L1 nieuwsquiz, over welke Limburgse artiest heb ik het dan? Ik dacht, dat is een vraag die is goed te doen. En dat is ook gebleken, want ik heb echt alleen maar het goede antwoord binnengekregen. Dus je zit groot up-to-date. Dat vind ik toch een groot teken voor de nieuwsquiz. Eens even kijken of ik Marianne te pakken kan. Lukt er gewoon willekeurig in mijn zoet. Even luisteren. Zou Marianne al aan het eten zijn? Oké, natuurlijk. Marianne.
2: De dag. Oh. Dit is de voicemail van...
3: Hallo, dit is de voicemail van Marianne. Ik luister geen voicemail. Oh. Dus bel later nog een keertje terug. Hoi.
2: Spreek uw bericht in na de toon.
0: Hallo Marianne. Ik spreek toch even de voicemail in, Marianne. Ik hoop dat ze toch luistert. Want,
4: Goed geantwoord. Proficia.
0: Is het goede antwoord in de nieuwsquiz? Is even luisteren naar die appje dan.
5: Hoi Rian. Het antwoord op die vraag is natuurlijk Betty Kraft, de volkszangeres van Limburg.
0: Zo is dat, Marian.
5: Goedjes, Marianne Borger.
0: Dank u wel voor die berichtje. Marianne has dus gewonnen kaartjes voor het WMC. Dat gewoon de gemiddag in orde maken. Dat check ik via de app. Dat kunt gans goed. En dan wens je tegen dingen smakelijk eten. Beppie wordt morgen dus gevierd. Let zei ik hem nog hier in de studio, een maand geleden of zo. En toen hij voor het over haar repertoire. En toen zei ze, nou, er is één liedje van mij. Dat vind ik zelf fantastisch, maar dat huur ik eigenlijk nooit. Op de radiotruc, zou ze dat niet nog eens een keer willen laten huren? En ik heb het toen met haar samen geluisterd. Toen had het verteld van, ja, dit is een liedje waarin ik echt heb gezegd van... Ik gewoon mijn eigen ding doen. Ik maak mijn eigen beslissingen. En ik maak het leven zo wie echt dat wil. En ik vond dat zo chic om te huren dat ik dacht, ik laat het echt nu nog eens een keer loesteren. Beppie Kraft en vrij. Morgen dus 80 jaar.

Peppy Kraft en Vrij in L1 vandaag. Zometeen Noza Azur. Een update van de dag, even luisteren wat er allemaal gebeurd is. En nog wel een bijzonder project. Voor sommige jongeren met ernstige obesitas is een maagverkleining nu een mogelijkheid. Wie dat zit, hier ze straks. Dit is Hot Chocolate.

0: stel. Onze oude was toch goed?
1: Sorry, het is WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
3: De top van de blaasmuziek strijdt om de wereldtitels in Kerkrade. Op het Wereldmuziekconcours van 9 juli tot en met 2 augustus. Beleef harmonie, fanfare, brassband en percussion op wereldniveau. Tickets via wmc.nl.
4: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
3: Beleef de concertwedstrijden. Tickets via wmc.nl.
5: 3, 2, 1, lift off.
6: Op naar het universum met buitenaardse kortingen. Nu bij Porta. Tot wel 35% korting op meubels en tapijten. Plus 25% op haast alles. Alleen tot zaterdag. Beter meteen naar Porta.
7: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
12: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
13: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
14: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De politie spreekt van een nieuw fenomeen in het onderzoek naar seksueel misbruik en het verspreiden van beelden daarvan. Onder andere een 49-jarige man uit Hegelsom werd aangehouden. Terreurverdachte Daniel S. uit Landgraaf wordt onderzocht in het Pieterbaancentrum. Daar vroeg justitie vandaag om in de rechtbank in Roermond. Formateur Levin de Koster van de vernieuwingsgroep Beekdalen wil niet zeggen of hij opnieuw wethouder wordt of niet. Daarvoor heeft hij een verklaring omtrent gedrag nodig en het is de vraag of hij die krijgt.
15: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
16: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is bereid de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen, maar wel onder voorwaarden. Dat zei premier Jette in de Tweede Kamer. Jette wil dan eerst een inhoudelijke overeenkomst met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA. Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. Jette zegt dat er de komende weken nieuwe voorstellen komen richting de vakbonden en werkgevers. Er is een lichaam gevonden in de zoektocht naar het vermiste meisje in Frankrijk. Het is nog niet duidelijk of het om de 11-jarige Liana gaat. Naar het meisje werd al bijna een week gezocht. Ze werd voor het laatst gezien toen ze bij een man in de auto stapte. Die man zit al enkele dagen vast. De KNRM rukt onnodig vaak uit voor kwijtgeraakte spullen. Volgens de reddingsmaatschappij is ruim de helft van de 200 uitrukken voor vermiste surfers per jaar voor niets. Er wordt dan gedacht dat er iemand in zee ligt, maar het blijkt alleen te gaan om zeilen, boards of andere kwijtgeraakte surfspullen. De surfers zelf blijken dan al lang op het strand of zelfs thuis te zijn. Om onnodige uitrukken te voorkomen lanceert de KNRM een campagne waarin surfers wordt opgeroepen om hun telefoonnummer op hun spullen te zetten. Zo kan meteen contact worden gezocht met de gebruiker. Het Nederlands elftal is vanaf Schiphol vertrokken naar de Verenigde Staten voor het WK voetbal. De voetballers worden overgevlogen in een KLM-toestel dat Orange Blossom heet. Oranje Bloesem. Het toernooi begint volgende week donderdag en wordt gespeeld in de VS, Mexico en Canada. Komende maandag staat er voor Nederland nog een laatste oefenwedstrijd op het programma tegen Oezbekistan. Het weer. Buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog, landinwaarts buien. En met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
18: Extra ruimte creëren in je eigen tuin? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in tuinhuizen en blokhutten. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
17: De slaapspecialist van Zuid-Limburg. Groter in wonen. Maastricht.
18: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
19: Denk je aan een Amerikaanse auto? Dan denk je aan Koenen. Al 35 jaar de specialist voor Chrysler, Dodge, Ram en Jeep van Limburg. Kom en bezoek ons familiebedrijf in echt en ervaar onze ouderwets persoonlijke service. Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
20: Kärcher hoge drukreiniger, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
19: Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
21: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.

0: Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche... weet Tinnemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken... bij de aanschaf van een nieuwe keuken.

0: Oasis en Wonderwall BL1. Met Gert Noor Zazur een overzicht van wat deze dag op L1 Radio gebracht had. Vanochtend hij voor een terugblik op de première van de spektakelmusical Bokkenrijders. Regisseur Servemé Hermans, dat wordt tevreden.
1: Ik ben hartstikke blij en dat merkten we gisteren ook al wel. Dat mensen echt wel onder de indruk waren hoe het er allemaal uitzag. En dat ze de muziek mooi vonden en prachtig gezongen. Dus wat dat betreft...

0: Kuiters wordt voor het tweede jaar op rij Nederlands kampioen. En de deelnemers hebben er wel vertrouwen in. Dat zegt Stan Koks van de vereniging.
1: Van tevoren hoop je daar natuurlijk wel op. Omdat we vorig jaar ook kampioen zijn geworden. En we zijn als team samengebleven. Dus het is heel mooi als dat uiteindelijk ook zo uitpakt.

0: De eerste zomerrit die hebben we al binnen. Another Feat, 54 Ultra en Talk to You.
1: L1 Vandaag.
0: Morgen dan is er een bijzonder concert in het Openluchttheater in Brunssum. Want daar presenteert Lotte Walda haar nieuwe album Dandelion. En dat is een album dat ze grotendeels nog op heeft genomen met haar producer, medemuzikant, vriend, familie mag ik denk ik wel zeggen, Angelo Bombrini, die tijdens dat proces plotseling overleed. Morgen wordt een avond van, ja, verdriet in die zin, maar zeker ook van plezier, want het is mooi dat het album er is en alles komt samen daar. Lotte, van harte welkom. Je presenteert morgen dat album. Hoe gaat zo'n album maken bij jou?
2: Ik schrijf meestal mijn liedjes gewoon op reis of thuis of in het bos of zo. En dan ga ik ermee naar de studio. En soms dan ontstaan daar ook dingen. Dus sommige nummers heb ik echt in de studio geschreven. En ja, het is echt een heel, heel erg leuk proces. Dus je ziet echt, je gaat echt samen een nummer echt ontwikkelen. En het kan lang duren of het kan ook snel gaan. Maar dat is altijd verschillend eigenlijk.
0: Ja, en dat schrijven, hoe begint dat bij jou? Bij muziek of bij tekst?
2: Meestal krijg ik een melodie in mijn hoofd en meteen de eerste zin erbij. En dan is de melodie best wel helder en dan de tekst moet ik nog verder uitschrijven. Dus de melodie is wel iets

0: sneller bij mij, komt sneller.
1: Ja, en dat heb je de hele dag een beetje in je hoofd gaande?
0: Nee, niet iedere dag. Dus eigenlijk, soms komt het ook echt in een droom of zo. Dan, sommige nummers heb ik echt letterlijk midden in de nacht dat ze ineens in me opkomen. En dan, dan ga ik het snel opnemen met mijn telefoon. Of dan, of als ik aan het lopen ben. Of, maar dus, ja, je kan het wel iedere dag opwekken, denk ik. Maar het komt niet iedere dag vanzelf. Maar het is wel, ja, het is wel heel aanwezig altijd, melodietjes.
1: Ja, en uiteindelijk vormen die nu samen één album. Hoe belangrijk is het nog voor jou om een compleet album uit te brengen? In plaats van telkens een liedje online bijvoorbeeld?
0: Nou, ik heb best wel wat oudere fans meestal. En die houden ook wel van vinyl. En ik zelf hou ook heel erg van vinyl. Dus ik vind het wel echt heel erg tof om dan zo mijn eigen vinyl te kunnen uitbrengen. Dat heb ik nu één keer mogen doen. En dit wordt dan de tweede keer. Dus ja, dus dat is wel echt bijzonder.
1: Ja, toch bijzonder om het ook echt in handen te hebben.
0: Ja, echt wel. Ja, dan echt, als je echt iets fysieks van jezelf hebt gemaakt, dat is wel echt... Heel cool.
1: Ja, je presenteert dat album in het Openluchttheater in Brunssum. Wat verwacht je van die avond?
0: Nou, het wordt wel, denk ik wel, ook een hele emotionele avond. Want helaas is mijn producer Angelo overleden tijdens het proces van ja, eigenlijk 2 maanden geleden ongeveer. Dus dat was echt heel onverwachts. En ja, we zijn allemaal super verdrietig daar natuurlijk om. En deze avond wordt ook een eerbetoon aan hem. Dus omdat ik het album ook met hem heb gemaakt... ja, gaan we hem eigenlijk deze avond ook eren en vieren. Dus het wordt wel ook wel heavy, denk ik. Maar ook wel mooi om dat zo samen te kunnen doen.
1: Ja, en wat muziek daarin kan betekenen ook.
0: Ja, we zijn met 13 muzikanten. Angelo is dan 14e eigenlijk. Dus ja, het wordt wel heel bijzonder, denk ik. Ook met strijkers en blazers en van alles... Dus ja, we gaan er wel echt iets moois van maken. Een mooie avond. Dus ik denk dat het ook wel helend kan zijn om hem zo samen te, ja, aan Angelo te denken op die manier. En ja, ik denk dat het ook wel heel mooi gaat worden.
1: Morgenavond dus in het Openluchttheater in Brunssum. Vanaf 19:30 in het Theater in het Vijverpark is dat. En er zijn nog kaartjes. Dus wil je daarbij zijn, dan kan dat. Mogen we al een liedje horen van het album?
0: Ja, tuurlijk. Ja, deze komt dus morgen ook uit. En dit nummer wat ik nu ga spelen heet Time to Be. En dat heb ik geschreven op een iets drukker moment. In een drukke zomer. Dat ik echt even dacht van... oh, ik moet echt eventjes tijd nemen om gewoon even lekker te zijn. En zo kwam Time to Be.

Harry Styles met American Girls bij L1 vandaag. Met zometeen hier het Limburgse nieuws. En och, een bijzonder bericht. Vond ik wel een maagverkleining bij jongeren. Dat wordt lange tijd niet mogelijk. Maar voor een kleine groep tieners met ernstige obesitas wordt dat nu anders. Wie dat zit, dat huurt ze straks Noord-Limburgse nieuws. En ook Casey and the Sunshine Band met Get Down Tonight.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Appen met de jocks. Download de L1-app.
2: Vandaag werken we in de buurt. Hey, bekende gezichten. Wij maken trappen weer mooi. Vakwerk en betrokkenheid van dichtbij. Daniels Traprenovatie.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
8: Janna Hoofs met het L1 Nieuws. De politie spreekt van een nieuw fenomeen in het onderzoek naar seksueel misbruik en het verspreiden van beelden daarvan. Vooral hoe schaamteloos het eraan toeging in de online groepen is opvallend. Onder andere een 49-jarige man uit Hegelsom werd aangehouden. Hij is de enige van de vier aangehouden verdachten die nog vastzit. Volgens de politie maakte hij en anderen deel uit van een besloten online groep waarin openlijk werd gesproken over het drogeren van vrouwen en het plegen van seksuele handelingen terwijl zij buiten bewustzijn waren. En dat zijn drie strafbare feiten, vertelt het landelijke expertise-team.
9: Ten eerste het drogeren van vrouwen. Het tweede is daarna seksueel misbruiken. Maar ook die beelden dan nog eens een keer gaan delen met elkaar. En dat is voor ons een nieuw fenomeen en eigenlijk wel next level.
8: Formateur Levien de Koster van de vernieuwingsgroep Beekdalen wil niet zeggen of hij opnieuw wethouder wordt of niet. Daarvoor heeft hij een verklaring omtrent gedrag nodig en het is de vraag of hij die krijgt. De Koster werd eerder veroordeeld wegens rijden onder invloed, wat zo'n verklaring in de weg kan staan. Zijn partij werd afgelopen gemeenteraadsverkiezingen de grootste en als formateur presenteert hij vandaag het nieuwe coalitieakkoord. Maar opvallend genoeg worden de namen van de beoogde wethouders daarbij niet bekendgemaakt. Terreurverdachte Daniel S. uit Landgraaf wordt onderzocht in het Pieterbaancentrum. Daar vroeg justitie vandaag om in de rechtbank in Roermond. De 37-jarige man werd vorig jaar opgepakt omdat hij ervan verdacht wordt een terroristisch misdrijf te willen plegen. Hij zou hierover hebben gesproken op Telegram. S. is eerder al veroordeeld voor het projecteren van racistische teksten op de Erasmusbrug in Rotterdam tijdens de jaarwisseling van 2022 op 2023. Vrouwen uit kwetsbare wijken hebben vaker complicaties bij de zwangerschap dan vrouwen in de rest van Nederland. Volgens onderzoekers van het Erasmus MC en de TU Delft komen die verschillen door leefomstandigheden. Zo worden baby's in Heerlen-Noord vaker te vroeg geboren en komen ze vaker te klein ter wereld. De onderzoekers concludeerden dat de kans op problemen bij de zwangerschap hoger is in wijken waar de inkomens relatief laag zijn, de huizen slecht onderhouden worden en het gevoel van onveiligheid groot is. Drie mensen zijn aangehouden bij twee huiszoekingen in Heerlen en Hoensbroek. Ook werden drugs, geld, telefoons en vuurwapens in beslag genomen. Het drietal wordt verdacht van betrokkenheid bij handel in drugs. Vorige maand werden in Hoensbroek ook al zes verdachten aangehouden. Het weer. Vanavond is er kans op een aantal buien. Morgen wordt het wisselend bewolkt met mogelijk wat regen. Tijdens droge, zonnige perioden wordt het morgenmiddag maximaal 20 graden.

0: Al Simon en You Can Call Me Al.
1: L1 vandaag.
0: Met het nieuws van deze donderdag 4 juni. Een maagverkleining bij jongeren was lange tijd geen mogelijkheid. Maar voor een kleine groep tieners met ernstige obesitas wordt het nu anders. Want hoogleraar en kinderarts Anita Vreugdenil van het MUMC Plus streed er jarenlang voor om voor deze jongeren een gezonde toekomst te kunnen bieden.
2: In 2022 zijn we gestart met de TeamBest-studie, waarbij we alleen in studieverband kinderen die al langdurig begeleiding hadden gehad en aan allerlei voorwaarden voldoen mochten opereren. We hebben inmiddels 11 jongeren geopereerd sinds die tijd, afgelopen jaar 5 jaar. Maar het was nog geen vergoede zorg. Okay. En inmiddels hebben we, want dat was het belangrijkste van de studie, is dat we heel zorgvuldig jongeren selecteren die in aanmerking komen voor zo'n operatie. En ten tweede dat we een begeleidend traject voor ze ontwikkelden. Dus voor het traject voor de operatie, maar ook in de begeleiding in de 5 jaar na de operatie. Want leefstijlbegeleiding blijft ook bij operatie de belangrijkste basis. Inmiddels zijn jongeren 10 jaar vervolgd en zien we dat het veilig is en effectief is voor jongeren op de lange termijn. Maakt dat wij nu als kinderartsen en andere professionals en het zorginstituut hebben besloten dit moet reguliere zorg worden en in het basispakket van de zorgverzekering komen.
0: Anita Vreugdeel van het MUMC Plus over die maagverkleining bij jongeren. Dit is L1 Vandaag met nu Taylor Swift en The Fate of Ophelia.

Tot zover L1 vandaag. Morgen weer een nieuwe ochtendshow. En er is immers jarig. De wuurt immers 80. En ik denk dat ze nog wel even met gaan bellen. Tenminste, als het zo vroeg wakker is. Vanaf 6 uur huurt ze Pascal en Maarten met de L1 ochtendshow. Tot morgen.

0: zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Luisteren L1 Radio. Met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
4: Honda Robotmaaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
5: Theater is van iedereen, dus ook Cats, Waylon, Claudia de Breij, Space Academy, De Bevers, London Philharmonic Orchestra, Govert de Roos, Sherlock Holmes en het Nationale Ballet. Kijk op plt.nl en bestel je tickets voor het nieuwe theaterseizoen in Heerlen, Sittard en Kerkrade.
6: Werkplanten kopen, alles uit eigen kwekerij voor een prima prijs. Werkplantenvenlo.nl.
7: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
8: Peugeot. Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
10: Hoppa!
9: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3-sterrenslot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: 25 jaar direct lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl. Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
3: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt direct op vanwege de ophef over het verleden van oud-directeur Donald Pols. Hij was jarenlang de voorman van Milieudefensie, maar begon afgelopen maandag bij Tata Steel. Een dag later werd hij alweer ontslagen naar aanleiding van een onderzoek van NRC. Daaruit bleek dat hij in zijn studententijd in Zuid-Afrika voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging. De Raad van Toezicht van Milieudefensie was daar al jarenlang van op de hoogte. Een hardloper die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is in het ziekenhuis overleden. De man van 21 raakte in de problemen in Houten en werd gereanimeerd. Daarna werd hij een paar dagen in het ziekenhuis kunstmatig in coma gehouden. Dinsdag overleed hij. Volgens bronnen was de student fit en kwam hij goed getraind aan de start. De organisatie van de marathon doet geen mededelingen over de doodsoorzaak. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendinnetje. Over deze man wordt steeds meer bekend, zegt correspondent Saskia Houttuin.
13: In de loop van deze week kwamen er ook steeds meer berichten naar buiten over dat er al langer zorgen waren, ook bij andere ouders. En daarnaast ook dat er 5 concrete aanklachten liepen sinds 2017 voor seksueel geweld bij minderjarigen, dus die tegen hem liepen. Waaronder ook meermaals voor verkrachting.
12: De 2 vrouwen uit Stadskanaal die vorige maand werden aangehouden voor ernstige mishandeling van hun kinderen blijven langer in de cel. Hun voorarrest is met 90 dagen verlengd. Ze worden verdacht van onder meer poging tot doodslag. De kinderen zijn uit huis geplaatst. Het onderzoek van justitie loopt nog. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken droog. Vannacht opnieuw buien en het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie is opgestapt na de onthulling over Donald Pols. NRC berichtte dinsdag dat de oud-directeur in zijn studententijd bij een extreemrechtse beweging zat. Om diezelfde reden werd Pols ook na één dag ontslagen bij zijn nieuwe werkgever, Tata Steel. De Raad van Toezicht van Milieudefensie wist van het verleden van Pols. Een man van 21 die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is overleden. De student was volgens bronnen goed getraind. De organisatie van de marathon maakt de doodsoorzaak niet bekend. De studentenvereniging waar hij lid van was heeft de activiteiten voorlopig afgezegd. Premier Jette zegt de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te willen verlagen. Maar voordat het zover is, wil hij eerst een deal sluiten met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA.
2: Als we die afspraken kunnen maken, ja, dan zal dat waarschijnlijk moeten leiden tot andere afspraken dan in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Maar hoe dat er precies uitziet, over welk bedrag het gaat, daar kunnen we nu allemaal nog geen antwoord op geven. Want het begint wel echt met die inhoudelijke gesprekken die eerst moeten worden gevoerd.
1: Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. In Brussel is een protest van leraren en leerlingen tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs uitgelopen op rellen. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde weer te herstellen. 10 mensen zijn aangehouden. Er deden zo'n 3000 mensen mee aan het protest tegen de bezuinigingen. De Franse gemeenschap wil onder meer dat leerkrachten in het voortgezet onderwijs 2 uur per week meer les geven voor hetzelfde salaris. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien, het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af, maar Duitsland niet. Volgens minister Dobrindt van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij bezoekers aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. De Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 5000 mensen beklommen vandaag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Een ANWB-medewerker is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het doodrijden van een man, 2 jaar geleden. De 60-jarige medewerker was op die dag aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en een portemonnee werden gestolen door een man met een fiets. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. Tijdens de zitting werden ook beelden getoond van de aanrijding, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
2: En die opnames maakten veel indruk op de nabestaan van het slachtoffer. Te zien was hoe Van G. met zijn wegenwagenbus de fietser van achter raakt en over hem heen rijdt. Daarna rijdt hij weer achteruit, omdat het slachtoffer onder zijn bus ligt. Maar daarbij rijdt hij nog een keer over het slachtoffer heen.
1: De Poolse tennister Maja Zwalinska heeft de finale van Roland Garros bereikt. Ze won in 2 sets van de Russin Jana Schneider. De 24-jarige Zwalinska moest zich voor het toernooi in Parijs kwalificeren en kwam bij een Grand Slam nooit verder dan de tweede ronde. De Poolse speelt in de finale tegen de Russische Mira Andrejeva, die eerder vandaag won van Marta Kostyuk uit Oekraïne. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Sinds vorige maand wordt er ook gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Er is volgens staatssecretaris Debat meer tijd nodig om dat te onderzoeken. Het was de bedoeling dat er eind deze maand de knoop zou worden doorgehakt. Een nieuwe datum wil de staatssecretaris niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem mee moest gaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelden hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. In Brussel zijn rellen uitgebroken bij een protest tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde te herstellen. Er zijn 10 mensen aangehouden. De Franstalige gemeenschap wil onder meer dat leraren meer gaan werken voor hetzelfde geld. De 19e editie van de Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgeleverd. Het hoogste bedrag in 13 jaar. Het geld is bedoeld voor onderzoek naar kanker. Bij het jaarlijkse evenement beklimmen duizenden deelnemers maximaal 6 keer lopend, fietsend of rennend de Franse Alpe d'Huez. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht buien, het koelt af naar 1 graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: maken. Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky roept de Russische president Poetin in een open brief op tot directe onderhandelingen. Die gesprekken kunnen dan plaatsvinden in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft Zelensky. Poetin zei vandaag dat Rusland openstaat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Hij wil Zelensky alleen ontmoeten als er op dat moment een akkoord wordt getekend. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Vorige maand werd duidelijk dat er wordt gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Het was de bedoeling dat er eind deze maand een knoop zou worden doorgehakt, maar volgens staatssecretaris Debat is er meer tijd nodig. Een nieuwe datum wilde hij niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem moest meegaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelde hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht zijn er meer buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst buien. In de middag is de zon vaker te zien. Het wordt morgen maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. President Zelensky roept president Poetin in een open brief op tot een ontmoeting in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije. De twee leiders zouden daar dan kunnen onderhandelen. Poetin zei opnieuw dat Rusland openstaat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Een AWB-medewerker is veroordeeld voor het doodrijden van een man 2 jaar geleden. Hij was als wegenwacht aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en portemonnee werden gestolen. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. De 60-jarige wegenwacht kreeg een celstraf van 4 jaar, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. In de ochtend koelt het 's middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het.

0: is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2. En Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien, 's middags vanuit het westen geregeld zon. En het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij migranten aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris Debat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk in Bleiswijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. De actie Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 6000 mensen beklommen de afgelopen dag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. 'S Middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het.